0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en

0: Nieuws. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het klinkt 60s. Nou ja, zo is het ook een beetje bedacht. Maar het was in de 70s dat dit nummer uitgebracht werd. Ofwel precies in 1970. Christy, Yellow River, 4 over 6. Bijna 5 over 6. Goedemorgen, zeg hé. Donderdag vandaag. Het is de 3e september. Ik heb het idee dat de maand nu al voorbij vliegt. Terwijl we nog aan de 3e dag zijn begonnen. Net zijn begonnen eigenlijk. Ja, allerlei ideeën over wat je wilt gaan doen. En ja, dat is alleen maar leuk om dat te ventileren. Ben je al gestart met de werkdag? Of ben je een beetje aan het bijkomen? Dat kan. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het weten over beter. Dat kan altijd via de app van RTV Utrecht bijvoorbeeld. Of je bericht even iets op Facebook. Daar hebben we trouwens ook al een vraag voor je staan. Maar daar kom ik zo meteen dan op terug. Ja, er zijn talloze manieren. De rooksignalen, de faxen. Nee, die zijn een beetje uit eigenlijk, denk ik dan. Telex, allang niet meer. Kortom, weet mij te bereiken ook bijvoorbeeld via Messenger en zo. Dan weten mensen me ook wel te vinden. Mensen, goedemorgen zeg. Gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker. Ik ga je vermaken. Ja, ik ben Bob. Ah, dat moet Madonna zijn. Dat kan bijna niet missen. En Elton John staat zo meteen klaar met zijn Crocodile Rock. Maar eerst Madonna dus. Who's That Girl uit 1987. Welkom, de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker.

Bruno Mars. In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent al. Ja, ik bedoel, ik voel me nooit alleen. Alle collega's zijn ongeveer binnen. Eva, die heb ik al heel lang niet gezien. Eva is een tijdje weg geweest. Is met haar man en kinderen. Is even een reis door Europa gaan maken. Nou, sinds van de week is ze weer terug op de redactie. Dus dat is wel even leuk. Daar ga ik nog even mee kletsen. Maar buiten de uitzending om. Casper, die is intussen binnengekomen natuurlijk. Want Casper bereidt het regionale nieuws voor. Zo eventjes een beetje uitvogelen wat we al in het nieuws hebben. Maar dat komt hij wel even vertellen zo in de uitzending. Robert Jan Boy, nog niet gesignaleerd, maar gaat op pad en komt eerst even langs hier. Dus daar horen we ook van wat vandaag, waarvan verslag wordt gedaan, waar die naartoe gaat, waar het om gaat. Dat, het weer met Margot Ribberink. Nou ja, kortom, wij houden je op de hoogte. Natuurlijk, het verkeer hou ik in de gaten hier. Verkeersinformatie van de ANWB. Lekkere muziek. En ja, wat leuk dat jullie er al zijn op Facebook ook met de Facebook-vraag. Kom ik zo op. Eerst nog even zeggen dat ik nog contact heb vanmorgen met Frits Naafs, de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En het gaat over vuurwerkverenigingen. Want ook zij mogen geen vuurwerk afsteken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug tijdens de komende jaarwisseling. Hey, we dachten nog dat dat wel mocht. Nou, we gaan hem even bellen daarover. Een van de onderwerpen van morgen om over door te praten in Utrecht is wakker. En dan die vraag, ja, die is eigenlijk wel heel leuk. Je gaat terug in de tijd en sommigen wel en sommigen kunnen het zich niet herinneren. Want vroeger kreeg je in, als de R in de maand zat, wel eens levertraan of vitaminepillen. Die moest je dan slikken van je vader of moeder. Kreeg je dat ook als kind? Of ja, is het misschien wel een klein traumaatje dat we naar boven halen? Dat kan ook. Ik kan me dat eigenlijk niet meer zo herinneren, maar gaandeweg de verhalen misschien ook wel. Dus kom er maar mee. Facebook, Radio M Utrecht, levertraan, vitaminepillen. Kreeg je dat? Nou, ik zag al wat reacties en goedemorgens erbij van Hans ook bijvoorbeeld. Hans zegt, Bob, ik was echt wel een van die levertraanslikkers zoals op de foto op Facebook te zien is. Ja, dat gebeurt ook met mij. Neus dicht, een lepel erin en die levertraan dus. Wat ik me kan herinneren trouwens, is dat ik het maar 1 jaar dat verschrikkelijk heb moeten slikken. Prettige uitzending en groetjes van Hans vanuit Maartensdijk en iedereen. Hans, groeten terug. Gezellig ook dat je er bent. Els in Woudenberg met 18 graden en een beetje miserige regen. Kan zich gelukkig weinig herinneren, zo schrijft ze, van de levertraan die je moest slikken. Ja, ik ben goed in het weglopen van kleine trauma's. Of nee, wegstoppen moet ik dan zeggen van kleine trauma's, zoals hier staat. Kan zijn dat, zeg maar, dat de start was van niet houden van zoete snoepjes. Oh, oké. Okay. Ja, zo hou ik bijvoorbeeld helemaal niet van dropjes. Er zijn wel mensen die dat ook hebben volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Ik hou niet van drop, eerlijk gezegd. Alleen, ja, van die kokintjes of zo, zo een beetje zoet zijn. Maar voor de rest moet je er mij niet voor wakker maken. Sterker nog, als hier een pot met drop staat, blijft hij de hele dag onaangeroerd. David is er ook bijgekomen op Facebook, zie ik hier. Wij kregen vroeger altijd dit na de maaltijd. Kijk maar even op de foto. Ja, Sanostol, het is misschien wel een merk. Ik ken het niet, hoe moet je zeggen. Alleen kregen we ook na de maaltijd een glas vers geperst sinaasappelsap. Goed voor de vitamine. En die twee, dat combineren nou niet echt bepaald met elkaar. Het ene meer zoet en fruitsap. Bah, zegt David. Er komt toch een klein traumaatje aan volgens mij. Reacties welkom daar, Facebook, Radio M Utrecht. Dus moest je vroeger ook levertraan slikken of vitaminepillen. Ik heb nog geen herinnering wat ik dan moest slikken. Volgens mij viel het wel mee bij mij thuis. Maar goed, wie weet ook niet. Kan ook reageren via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met de studio. In dit geval bij mij. Wel, tot 9 uur heb je er alle tijd voor. En dit is Tom Jones. What's new?

Dat was Guus. In 1997 telde hij nog tot 3. En daarna zijn er veel meer nummers gekomen van hem. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer, de A12 eventjes onder de loep gelegd. Want Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Lunette, wil je de weg naar de A27 richting Hilversum nemen. Dat kan niet, die verbindingsweg is dicht omdat er een auto met pech staat. Dan weet je dan alvast waarom je iets door moet rijden. En waarom deze afsluiting dus daar is. Even kijkend heel kort naar de kranten vandaag. Wat brengen ze op hun eerste pagina? Of wel, waar openen ze mee? Even kort de verhalen doornemen. NRC die opent met de problemen bij ICT. Die beperken ons kabinet. Het gaat over de belasting. De politiek kan weinig tot 2028. Want het moderniseren van ICT-systemen gaat allemaal te traag. Dus wat er ook veranderd wordt bij de Belastingdienst. Ze willen het wel leuker maken, maar het gaat niet lukken. Rustig aan, denk ik dan. 1-op-1 begeleiding, dat brengt Trouw. Het gaat over geen passende hulp voor kind in de knel. Zeker 768 kinderen met complexe problemen krijgen door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg niet de hulp die ze nodig hebben. Ook kort de Volkskrant even over Japan, dat snakt naar migranten. Maar Japan wil ook van ze af. Omdat Japans werelds snelst vergrijzende land is, snakt het naar arbeidskrachten en zeker in de zorg. Maar tegelijkertijd wil de politiek in Japan de immigratie beperken tot wanhoop van regio's die kampen met ontvolking. Een verslag van de Volkskrant-verslaggever is te lezen verderop in de krant. De Telegraaf brengt op pagina 1 onder andere de rechter die vloert het migratiepact. Een tegenvallen voor Nederland voor het Europese migratiepact. Een Russische asielzoeker met een Italiaans visum mag van de rechter niet worden teruggestuurd naar Italië. De opvangsituatie is er onzeker over. Migratie-experts die reageren hier verbaasd over. En als laatste nog even naar de voorkant van het AD, waar de hackers werven jonge kinderen de kop is. Hackersgroepen in westerse landen recruteren steeds vaker jongeren. In extreme gevallen lokken ze zelfs kinderen vanaf 11 jaar. Met status en geld. En dan verwacht je ABBA met Mali, Mali, Mali. Nou, dat dacht ik niet. Dit is wel ABBA. En de Dancing Queen, ik denk waarom ook eigenlijk niet. Nou, dansend komt zo meteen Casper even binnen. Even horen wat hij in het nieuws gaat brengen vandaag bij Radio M Utrecht. En Robert-Jan Boy verwachten we ook zo meteen. Waar gaat hij vandaag verslag van doen?

0: massaal kentekens gejat bij station Overvecht. Op de parkeerplaats, daar worden ze dus gestolen.
1: Je hebt het over de kentekenplaten op auto's of
0: motoren? Op auto's
1: of zo?
0: Inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt waar? Dus de gemeente zegt nu, zet je kentekenplaat dan goed vast. En doe ook aangifte, want dat helpt.
1: Ja.
0: En ze hebben nu zelfs ook matrixborden neergezet om automobilisten daarvoor te waarschuwen.
1: Ja, maar voor de rest kun je toch niks ondernemen. Er zit met een paar verschroefjes zit het vast. Dat doet de garage, neem ik aan, toch?
0: Ja, precies. En er zijn ook speciale pinnetjes voor. En de gemeente roept op om die pinnetjes nou even te gebruiken.
1: Oh, echt?
0: Dus echt goed vast komen te zitten. Ja. Ja.
1: Ik had ooit een buurman, die zette zijn stuur bijvoorbeeld altijd vast met een stuurslot in de auto. Terwijl we in een hele veilige woonwijk. Maar hij had dan een soort trauma aan overgehouden, denk ik. Dat
0: oh, joh.
1: Een keer zijn auto gestolen was.
0: Zo'n geel ding.
1: Exact, ja. Ja. Gele kleur. Heel gek als je in de auto kijkt. Denk je, wat is hier? Wat zit hier nou in? Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus, maar in de auto. Maar dit zijn de kentekenplaten, dus de nummerborden, zeg maar, eventjes die gepikt worden.
0: Die gejat worden, inderdaad. Ja. Ja.
1: Jij zegt vaak gejat, hè? Oké. Okay. Ja, het is ook wat.
0: Ook grappig, daar kwam ik vandaag ook achter. In Zeist ligt nu het grootste deel van het Nederlandse goud. Onze Nederlandse goudvoorraad van de Nederlandse bank.
1: Dat is interessant.
0: Ja, dat lag voor een deel altijd in Amerika en Canada. Dat is nu verhuisd naar Londen om dan sneller te kunnen handelen in tijden van crisis.
1: Ja.
0: Maar nu komt het erop neer dat in Zeist nu het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt.
1: Ja. Wauw. Ik had het pas altijd van mening toegedaan, dat, of mening niet echt. Ik dacht dat het bij de Nederlandse Bank lag in Amsterdam, dat er altijd heel veel geld opgeslagen was.
0: Ja, ik dacht bij Lelystad, want daar hadden ze ook altijd die euro-opslag.
1: Dat is een tijdelijke opslag geweest.
0: Oh, ja.
1: Afrit 10, ik weet dat heel goed. Ja.
0: Nou ja, je moet dus, als je goudkoorts hebt, moet je in Zeist zijn.
1: Oké, okay, nou hier ben je nou opval mee bezig. Ter voorbereiding van het complete nieuws met het M7 uur 7:30 en dat soort dingen meer.
0: Ja, tot straks.
1: Dankjewel, tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB zo, want ja, die A12 die nemen we nog even onder de loep. Eerst even kort een weerberichtje van Margot. Vanochtend bewolkt in Midden-Nederland, er valt ook nog een enkel buitje. Vanmiddag klaart het op, dat gebeurt vanuit het westen en het blijft dan wel meest droog met een aantrekkende zuidwestenwind. Vanmiddag kracht 4 of 5 wordt dan warme lucht aangevoerd en komt de temperatuur op een graad of 22, 23 uit. Het lijkt wel lente wat dat betreft. Ja, die A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Lunette naar de A27 richting Hilversum. We dachten een auto met pech, dat klopt toch niet, zegt de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is daarom dicht. Verkeer kan keren bij de volgende afrit en dat is Hooggraven. Het is afrit nummer 18. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: De Spinners uit Detroit vandaan. Working my way back to you, babe. Bracht ons naar 1980. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Daar zit hij nog even in de studio. Maar zometeen kiest hij weer het ruime sop. Hoewel, je gaat niet varen vandaag, hè, Robert-Jan Boy?
1: Dit keer niet inderdaad.
0: Vind je wel leuk, toch, volgens mij?
1: Overdachtelijk gebruik is altijd mooi, natuurlijk.
0: Ja. Ja, het is een warme dag, tenminste. Qua temperatuur komen we op 23 graden uit vandaag. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, ga lekker varen vandaag. Maar laat maar varen, daar hebben we het niet over. Ja. Jij gaat iets anders doen voor ons.
1: Ja, ik ga naar de boomgaarden toe. Dat wil zeggen, naar gaan we plukken van fruit.
0: Oh.
1: Dat is weer volop begonnen bij de fruittelers in Midden-Nederland en daarbuiten. Eerder dan normaal gesproken heeft natuurlijk met het warme, hete weer van de afgelopen weken te maken.
0: Ja.
1: En we gaan kijken bij Niels Slagmaat, de boerderij in Bunnik.
0: Ja.
1: Die ook volop bezig is met plukken van appels en pieren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook van kalabassen.
0: Oh,
1: en daar vallen ook de pompoenachtige onder.
0: Ja, dat zou ik aan het denken, ja.
1: Dat zijn ze ook. En zelfs kiwi-bessen.
0: Oh.
1: Voor langere tijd zijn ze met kiwis bezig daar. Maar nu is het kennelijk tijd voor de bessen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Oké. Ik moet eventjes terug naar kersen en zo. In mijn gedachten, ben je van de zomer, of was dat voor de zomer nog iets bij kersen geweest? Of was
1: alle daar nog laat? Nou, niet volgens mij. Maar dat is iets eerder.
0: Ja, zeker. Eerder in het jaar ook.
1: Dagen. Eerder in het jaar, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ja, september meestal, dus de appels en de peren.
0: Ja.
1: Wat ik zeg. En dat is dus eerder begonnen. We zijn benieuwd wat de toestand van het fruit is.
0: Ja.
1: Hoe van de aardappeloogst dat die tegenvalt.
0: Mm-hmm.
1: Heb je tegelijkertijd weer de vraag. Ja, als de oogst tegenvalt, dan klinkt dat dramatisch. Maar ja, dan worden de aardappels schaars. Dus gaat de prijs omhoog.
0: Uiteraard.
1: Dus wat houd je onderaan? Dat
0: gaat precies
1: de winst opleveren, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus, en de rassen gaan we het ook nog over hebben. Want er is een nieuwe ras. Even op mijn papiertje kijken.
0: En dan heb je het niet over aardappels toch, of wel?
1: Nee, dan gaat het nog over een appel volgens mij. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. De zorgen, misschien is het helemaal geen appel. Dat gaan we zo meteen bekijken. Maar dat is iets wat ze daar het nieuw hebben.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Tot echt tot wasdom is gekomen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als de appels en de peren nu van de boom moeten, dat ze ook in de. Dat is lekker natuurlijk ook, dat ze gauw in de winkels liggen. En dat die prijs, als het moeten, bij wijze van spreken, moeten dumpen, dat die prijzen niet zo hoog zijn.
1: Nee, nou we gaan even kijken.
0: Misschien wel.
1: Ik weet niet precies hoe nou dat. Kijk, bij de druivenoogst heb je dat er misschien minder is. Ik was nog niet zo lang geleden in een boomgaard, een wijngaard eigenlijk.
0: Maar dat doelde ik net op.
1: Nijkerk,
0: dat doelde ik net op.
1: Ja, dan heb je wel meer suiker in de druif.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een hoger alcoholpercentage.
0: Aha.
1: Maar de oogst kan misschien wel wat minder zijn.
0: Ja.
1: In ieder geval heb ik toen overal gehoord, dat bleef met name hangen, dat Nederland een soort Bourgogne aan het worden is als het gaat om het klimaat.
0: Ja.
1: Ja, dat geldt misschien ook voor de appels en de peren.
0: Ja.
1: En uit eigen ervaring weten wij natuurlijk dat een verse appel van de boom, dat echt heerlijk is.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Anders dan een appel die het hele jaar in het vriesvak heeft gelegen.
0: Precies. En dan moet ik, in het vriesvak, dat is niet goed, hoor.
1: Nou ja, of in de koeling.
0: Oh ja, dat is ook niet goed volgens mij.
1: Nee, maar dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja, om ze goed te houden dan.
1: Om ze goed te houden.
0: Ja, natuurlijk, ja. Het woord Bourgogne, dat moet ik even uit mijn hoofd zetten. Want daar vind ik het nog een beetje vroeg voor. Want dan denk je aan wijn, toch? Of niet?
1: Nou ja, net wel. Maar nu ik ze geen ogenblikkelijk wil over op de appels.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat begrijp je.
0: Weet je, we nemen een kop koffie en jij gaat dan op de Bunnik.
1: Nou, Bunnik. Nieuw Slagmaat.
0: Oké, om daar eens even over door te praten. Over.
1: Ik kan het trouwens ook nog plukken, zelf, dit weekend.
0: Oh,
1: maar
0: dat wil ik wel graag.
1: Allemaal aan bod.
0: Oké.
1: Te veel.

0: dat songs al in 1999. Want zo oud is het nummer alweer. Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht op donderdag de 3e. Ja, we hebben het vandaag over levertraan slikken, pilletjes slikken, vitaminepillen. Wat kreeg je vroeger? Of helemaal niet natuurlijk. Heb je er een klein traumaatje aan overgehouden? Zou kunnen. Of viel het allemaal wel mee? Levertraan. Nou, veel reacties al binnengekomen. Michel bijvoorbeeld, die zegt al levertraan, Bob. Ja, bestonden zelfs in de rij bij ons in de keuken. S'avonds voor het slapen gaan. Maar of het geholpen heeft? Puntje, vraagteken. En de groetjes van iedereen vanuit Plauen. Dat is in het voormalige Oost-Duitsland. Want Michel is daar onderweg met de vrachtwagen. En moest je dan ook vitaminepillen slikken of levertraan? Daar zijn we benieuwd naar. Laat het achter via bijvoorbeeld Facebook of zoals Michel dat deed via de RTV Utrecht app. Even een WhatsAppje sturen. Margot bij ons. Goedemorgen, Margot.
1: En, ja, goedemorgen, Bob.
0: Als ik jou die vraag stel. Ik denk het niet dat het antwoord dus nee is. Moest je vroeger van je vaderlijke moeder ook levertraan slikken? Of vitaminepillen?
1: Nee,
0: hè? Dat is iets van voor onze tijd lijkt wel of zo.
1: Precies, ja, levertraan niet. Ik kan me nog herinneren dat ik wel bij een vriendinnetje was. En die deed dat nog wel.
0: Oh ja?
1: Maar wij kregen zo'n rood pilletje elke dag van een bekend merk wat ik niet mag noemen.
0: Nee, doe maar niet. Maar ik weet wel wat je bedoelt, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is om de vitamine een beetje op peil te brengen, toch? Een bepaald type vitamine. Dan
1: ABCD
0: of zo.
1: Ja, ik weet ook dat ik van mijn moeder, die als ik uit school kwam, dan kreeg ik elke middag een vers geperst sinaasappeltje. Dus vitamine C.
0: Wat leuk, daar werd al eerder over gesproken vanmorgen, inderdaad. Ja, dat dat ook gebeurde. Ja.
1: Ja. Ja,
0: dat is op zich niet zo verkeerd.
1: Helemaal niet. En lekker ook, hè? Dus,
0: ja, zeker. Nou ja, dat soort dingen. Maar je hebt geen kleine traumaatjes, zeg ik, maar overgehouden aan dat soort dingen. Gelukkig maar.
1: Gelukkig maar, nee hoor.
0: Iets anders. Maar natuurlijk, want je bent er voor het weer vandaag. De hele dag hou je ons op de hoogte. Je hebt al even wat gestuurd en ik heb dat al even voorgedragen. 223 graden in het vooruitzicht. Ja. We hadden het gisteren nog over in de uitzending. Dat is best een hoge temperatuur voor de tijd van het jaar.
1: Zeker. Jij hebt goed opgelet, hè? 2021, dat is het normaal voor de eerste decade van september.
0: Aha.
1: En daar zitten we vanmiddag echt wel een paar graden boven, 223 graden. En het heeft te maken, Bob, met de opstoot van warme lucht. Wat net niet helemaal lukt, want we zitten wel met bewolking en wind en ook met een paar buitjes. Maar gaan we ietsjes verder naar het zuiden in Europa, daar krijgen ze de zoveelste hittegolf. En dan bedoel ik het midden en zuiden van Frankrijk. Die gaan vanmiddag naar 30 tot 35 graden. Ik zie ook 35 graden in bijvoorbeeld de Alpen en Italië.
0: Ja, hoog, hè?
1: Nog gekker, want in het zuiden van Spanje, in Andalusië, wordt het vanmiddag met gemak 42 graden.
0: Nee, dat houdt daar ook nooit op. Ja, het is even wat koeler geweest. Koeler, wel heel gek uitgedrukt. Als het onder de 40 was, was het al wat koeler. Maar nu is het dus echt weer dik 40 graden. In Zuid-Spanje.
1: Ja, daar zit die hele warme lucht. En die probeert een beetje op te rukken richting ons land. Maar ja, vanuit het westen komen er ook storingen met wolken. En daar valt zelfs af en toe een spatje uit, een buitje. Maar niet heel veel vandaag. En we krijgen straks vanuit het westen ook wel een beetje zon. Maar een vleugje van die warme lucht komt met een stevige zuidwestelijke wind wel onze kant uit. Op dit moment hebben we een windkracht 3 tot 4. Dat is al hartstikke stevig voor de vroege ochtend. Maar vanmiddag gaan we naar windkracht 4 tot 5. En die zuidwestelijke wind die voert dus lucht aan, waarin ondanks dat die bewolking toch wel een beetje in de weg zit, omhoog richting zo'n 223 graden. Maar lekker weer met veel zon erbij. Daar hoef je vandaag niet te verwachten. Dus qua temperatuur zitten we nog een beetje in de nazomer. Qua weerbeeld met wolken, een buitje en een stevige wind zitten we al met één been in de herfst.
0: Oké. Nou, meer over het weer voor de komende dagen. Ofwel, morgen is het al vrijdag. Dan zitten we al bijna in het weekend. Dus dat wil ik graag in het volgende uur van je horen. Is dat oké?
1: Gaan we doen, hoor.
0: Oké, tot zometeen dan. Ik zorg voor de verse zwarte koffie zometeen, Margot.
1: Lekker, ben ik aan toe.
0: Goed zo, tot zo dan. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met Jesse Green. Nice and Slow. Back to the 70s. Dit is Utrecht is Wakker.

Goedemorgen, meneer Van Beten. Wat mooi klinkt dat, zeg. Even een berichtje vanuit Berlijn. Martien is daar met een vrachtwagen onderweg. Het is hier droog, zo'n 16 graden. En waar hang jij uit? Laat het even weten via bijvoorbeeld de RTV Utrecht-app. Dit is Teddy Swims op Radio M Utrecht.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. En Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
4: En ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
7: 7:02 van Radio M Utrecht. Luister je naar nieuws uit binnen- en buitenland. Wordt nu tijd voor het eerste officiële nieuwsbulletin hier vanuit de regio, maar voor de regio ook Utrecht. Casper Kooi, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bob.
7: Vertel.
8: De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats daar worden geregeld nummerborden gestolen. Automobilisten worden nu gewaarschuwd, onder meer met matrixborden. In Woerden wil de gemeente de noodopvang voor asielzoekers ombouwen tot een AZC voor 400 mensen. Wanneer die verbouwing gaat beginnen is nog niet duidelijk. Wel dat er eerst toestemming moet komen van de gemeenteraad. En de gemeente Utrecht heeft geen overzicht van de scholen die het meeste last hebben van de hitte. Maar er is ook geen budget voor om maatregelen te nemen tegen die hitte in bestaande schoolgebouwen. En daarom lobbyt de gemeente daarvoor bij Den Haag.
7: Ja, kan me voorstellen, ja. Want de hitte gaat ongetwijfeld volgend jaar weer intreden, denk ik dan.
8: In die ouderwetse schoolpanden,
7: ja. Kun je het nog herinneren van vroeger?
8: Oh, dat weet ik nog wel, zweet hoor.
7: Ja. Ja. Nou, wij verheugden ons altijd op het feit dat het heel erg lang warm zou zijn. Want dan kreeg je vrij of je begon met het tropenrooster.
8: Dat is ook lekker, ja. We hebben mijn kinderen ook nog wel gehad afgelopen jaar. Tropenrooster.
7: Oh, was dit jaar ook nog? Ja,
8: was dit jaar ook nog, inderdaad. Ja. Betekende dat ze eerder uit waren. Dus dat niet dat ze vroeg hoefden te beginnen. Ja, zo kan ik het ook.
7: Oh ja, precies. Ja, dat is niet eerlijk natuurlijk.
8: Dat is niet eerlijk.
7: Oké. Casper, tot zo. Voor het grote nieuws wil het even 7:30.
8: Tot zo.
7: Hier vanuit de regio Radio M Utrecht. Ja, verkeersinformatie van de ABB. Ik had het er voor 7:00 al over. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A12. Daardoor flink wat vertraging van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Knopend Lunette. De Meren en Knopend Lunette heeft duidelijker een kwartier extra reistijd. De verbindingsweg die je op de A12 zou willen nemen bij Knopend Lunette richting Hilversum, op de A27 dus, Dat gaat niet, die is daardoor dicht. Keren kan bij de volgende afrit, dat is Hooggraven, afrit nummer 18. Ook verkeersinformatie voor de A27 als je onderweg bent vanuit Gorinchem richting Utrecht. Het vertraagt allemaal tussen Hagestein en Knoopend Rijnsweerd. Dat is over 10 kilometer, doe je 10 minuten langer over. Heeft ook te maken met het ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Doorlopend hebben we vanmorgen in Utrecht is wakker een fruitig onderwerp. Volgens mij Robert-Jan Mooij, goedemorgen, al bijna op de locatie in Bunnik aangekomen?
14: Ja, goedemorgen Bob, ik hoop dat je mij kan horen, want ja. Ik ben juist door een tunneltje.
7: Oh.
14: Dus om even Theo Komende mee te herdenken inderdaad. Maar de ontvangst is nog steeds
7: je bent er.
14: Zo te horen. Prima, prima, prima. Ja, op weg naar Bunnik, naar een nieuw slagmaat. De boerderij waar ze begonnen zijn met de fruitoogst. Vroeger. Dan anders, veel vroeger, volgens mij, vanwege de hitte van de afgelopen weken. Ja, we gaan eens even kijken hoe de appels erbij hangen. Of ze last hebben gehad van hittestress. Uh-huh. En ook de kalebassen komen aan de orde. De pompoenen kunnen ook wel geoogst worden. Ik dacht in mijn onschuld dat het meestal in oktober of zo gebeurde. Maar ja, het is amper september en ze zijn er kennelijk al. Dus,
7: ja.
14: Hoe hangt de boel erbij? Hoe zit het met de hoeveelheid, de smaak? En hoe wordt er over de toekomst gedacht? Want dat zei ik net al eventjes, de hitte komt volgend jaar misschien wel terug.
7: Ja. Ja.
14: En misschien wel des te heviger. Ja. Dus ja, kun je daarop anticiperen?
7: We gaan het horen, na 7:30 vanaf. Dan in elk geval uitgebreid. En Utrecht is wakker. Robert-Jan, tot zometeen weer, hè? Dan hebben we het zo meteen over vuurwerkverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die mogen toch geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling. Die verenigingen mochten nog wel aan de haal met vuurwerk, ondanks het landelijke verbod. Maar toch heeft de burgemeester Frits Naafs daar een stokje voor gestoken. Hoe dat in elkaar steekt, ja, dat kunnen we best aan hem gaan vragen. En dat ga ik zo meteen ook doen in Utrecht is wakker. En een andere vraag aan iedereen die nu luistert en die denkt, ik ga er even een antwoord op geven. Moest je vroeger ook vitaminepillen slikken of zelfs levertraan, dat met een lepel er binnenkwam, werd je neus dichtgeknepen? Dat is de vraag waar we vandaag ons mee bezighouden. Een antwoord, dat zien we graag tegemoet op Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert even via de RTV Utrecht app. Dus levertraan, of vitaminepillen tot je er, ziek van werd.

0: Hot Chocolate en So You Win Again uit 1977. Je luistert naar Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Nou, iedereen weet het, dit jaar hebben we voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Overigens, vuurwerkverenigingen die konden wel toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Dan moet je wel bij de gemeente een ontheffing aanvragen als vereniging. En burgemeesters mogen zelf bepalen of ze dat dan wel of niet toestaan. Waar het nu om gaat in Midden-Nederland, en met name om de gemeente Utrechtse Heuvelrug, daar heeft de burgemeester Frits Naaf besloten om geen ontheffingen uit te geven. Nou, moeten we ons oor maar even te luisteren leggen bij de burgemeester zelf. Meneer Naafs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u heeft het besluit genomen. Er zijn verzoeken misschien wel binnengekomen vanuit vuurwerkverenigingen om toch vuurwerk af te steken. U heeft besloten, we gaan het niet doen dit jaar. Waarom?
1: Nee, maar we hebben ook nog geen verzoeken binnengekregen. De wet is natuurlijk onlangs van kracht geworden. En ik ben niet de enige burgemeester in de provincie Utrecht die dat besloten heeft. Er zijn meerdere collega's die op dezelfde lijn zitten. Maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug is natuurlijk al jarenlang een vuurwerkvrije gemeente. Mm-hmm. En dan zou het nu raar zijn, omdat mijn gemeenteraad het ook belangrijk vindt dat we vuurwerkvrij zijn, dat ik dan toch ontheffingen ga verlenen aan stichtingen of verenigingen die dat vuurwerk willen afsteken.
0: Dat klinkt heel simpel natuurlijk. Logisch ook, ja. Laat ik het zo zeggen. Maar wat was de achterliggende gedachte dat er überhaupt geen vuurwerk mocht worden afgestoken de afgelopen 1-2 jaar?
1: Nou, het is al langer hoor bij ons. Het is al een jaar of 5 jaar zeker. De achterliggende gedachte is dat het vuurwerk gewoon schadelijk is voor mensen en dieren. Ook dat de overheidsdienaren daar mee bekogeld worden in de oud en nieuwe nacht, de ongelukken die er gebeuren. Ja. Maar ook gewoon dat het slecht is voor het milieu. Het is een hele reeks van argumenten die de gemeenteraad in het verleden gebruikt heeft.
0: En was dat redelijk te handhaven dan, dat vuurwerkverbod?
1: Nee, dat is ook moeilijk te handhaven omdat er geen landelijk verbod was. Nee. Dat wordt waarschijnlijk nu anders. Dus we moeten even kijken wat we daarin kunnen doen. De handhavers die wij hebben voor de oud- en nieuwnacht, die zijn vooral bezig natuurlijk met de openbare ordehandhaving in zijn algemeenheid. Ja, we moeten even zien hoe het allemaal gaat.
0: Ja, u zegt dus heel helder, het is pas net van kracht, maar er zijn geen verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Stel dat het wel komt, uw argument is gewoon, we hebben het jaren niet gedaan, we gaan dat voor geen vereniging doen dus.
1: Nee, onze gemeenteraad heeft jaren geleden gezegd, wij willen een vuurwerkvrije gemeente zijn. Bovendien zitten er ook allerlei consequenties aan vast voor verenigingen en stichtingen. Want het vuurwerk moet er op 80 meter van een gebouw worden afgestoken. Er moeten mensen, die moeten daarop toezien. Nou, er zitten allerlei risico's al vast. Het mag voor maximaal 200 kilo vuurwerk. Dat ligt dan ergens in de schuur in de woonwijk. Nou ja, daar zitten ook allerlei veiligheidsrisico's al vast. Ja. Maar de hoofdreden blijft, wij zijn een vuurwerkvrije gemeente al jarenlang. En daar past dit helemaal niet bij.
0: Wat mag dan wel? Wat mag je als consument wel doen?
1: Je mag van die sterretjes afsteken, schetsvuurwerk, heet dat dan officieel. Ja. Dat mag wel, maar niet gewoon het andere vuurwerk.
0: Nee. En stel dat er nog mensen zijn die vuurwerk hebben liggen, dat mag ingeleverd worden of kan, zonder boete? Of?
1: Dat kon ingeleverd worden. Dat hebben we afgelopen jaren, we hebben een paar jaar dat al gedaan, dat mensen oude restvuurwerk zouden kunnen inleveren. Ja. Nou, daar wordt ook niet echt overweldigend gebruik van gemaakt. Ik zag op televisie dat het nu ook landelijk kon. Dus ja, mensen kunnen dat gewoon inleveren dan.
0: Ja. U noemde even burgemeesters in andere gemeenten in Midden-Nederland. Er zijn er 26 waar u er een van bent. Hebben ze hun oor te luisteren gelegd bij u om adviezen in te winnen van, doen we bij ons ook maar niet die verenigingen? Bijvoorbeeld bij gemeentes waar wel vuurwerk werd toegestaan?
1: Nee, iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen keuze in. Maar in ons politiedistrict met de gemeente, dat stond ook in het bericht van onze gemeente. Dus Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Wijkbeduursteden en wij. We hebben het er wel met elkaar over gehad en zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat we het gewoon niet moeten doen, gelet ook op alle risico's die eraan vastzitten. Maar het belangrijkste voor mijn gemeente geldt, we waren al een vuurwerkvrije gemeente. En dan past dit dan gewoon niet bij.
0: Nee. Nou, heldere uitspraak hierover. Als laatste nog eventjes, ik vroeg eventjes, wat kan de consument doen? Komt er niet een beetje mooie vuurwerkshow vanuit de gemeente iets georganiseerd op 31 december?
1: Nee, dat doen we niet. Want dat kost ook heel veel geld om dat te doen. Dus ja, ik kan het niet mooier maken dan 10.
0: Maar goed, u staat daar volledig achter in de gemeenteraad ook natuurlijk. Dus,
1: ja, en er zijn natuurlijk ook andere manieren. Hè? Als iemand een lasershow wil organiseren, dat is een alternatief. Dat zou wel kunnen.
0: Oh, kijk eens aan. En denkt u nog meer mogelijkheden of moeten we er zelf even over nadenken?
1: Nou, daar mogen mensen zelf over nadenken natuurlijk.
0: Goed. Nou, een heldere uitspraak. Dank hiervoor, voor de tijd ook. Een fijne werkdag en tot de volgende keer.
1: Ja, u ook.
0: Dank. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
2: Utrecht is wakker. Bob van

Ook alweer 15 jaar geleden dat Bruce Fraser dit nummer uitbracht. Something in the Water. Uit 2011 dus inderdaad. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, die verkeersinformatie nemen we maar even mee, want er is een ongeluk gebeurd op de A27. En daardoor vertraagt het verkeer in Midden-Nederland vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 ook. Tussen de Meren en Knoopend Lunetten bijna 20 minuten extra. Dan wil je de weg pakken naar de A27, waar het ongeluk is gebeurd. Dat gaat niet lukken, want de weg is helemaal dicht. De verbindingsweg dus van de A12 onder Utrecht langs richting Hilversum op de A27 gaat niet. Keren, dat kun je dan bij de volgende afrit. Dus je moet doorrijden naar Hoograven, afrit nummer 18, en daar onderlangs gaan. En dan kun je weer verder op je reis vervolgen. Op die A27 zelf nu ook flink wat vertraging. Van Gorinchem richting Utrecht door dat ongeluk. Tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd. Er zijn nu 2 rijstroken afgesloten. Een kwartier extra reistijd.

0: George Baker Selection. En een van die grote hits van ze, Little Green Bag. Toen nog zonder zangeres, dat kwam later nog. 1969, daar praten we over. Het is bijna 19:30 geworden, geloof het of niet. Ja, zometeen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, dan nu tijd wel voor het nieuws. Ik wilde het net eventjes mooi doen voor de reclame, maar het lukte niet. Casper bij mij in de studio. Casper, ik kijk zo even of mijn nummerbord nog op mijn auto zit.
10: Ja, verstandig, want de gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal. Vooral bij station Overvecht op de parkeerplaats. Daar worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat dus goed vast en doe aangifte na diefstal, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Woerden wil de noodopvang voor asielzoekers ombouwen tot een volwaardige AZC voor 400 mensen. Wanneer de verbouwing gaat beginnen is nog niet duidelijk. Wel dat er eerst toestemming nodig is van de gemeenteraad. De huidige 200 bewoners moeten daarom binnenkort weg. Een deel daarvan kan na de verbouwing terugkomen. De rest blijft op andere opvangplekken waar nu naar wordt gezocht in de regio. In Zeist ligt nu het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. De Nederlandse bank haalde 86 ton goud weg uit Amerika en Canada. Dat goud ligt nu in Londen, omdat het daar dan sneller verhandeld kan worden tijdens een crisis. De Nederlandse bank doet dit vanwege de toenemende onrust in de wereld.
0: Ah, vandaar. Ja, ik begreep het al niet helemaal.
11: Als ik toch eens rijk was.
0: Nou, veel goud. Ja. Goud is nog steeds wel heel waardevast natuurlijk ook, hè?
10: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar je moet het wel goed veiligstellen.
10: Want, oh, fijn dit liedje. Dit blijft nu de hele tijd in mijn hoofd zitten.
0: Ja?
10: Oh, ja, ik vrees.
0: Oké, sorry.
10: Dan nog meester Jules uit Utrecht. Die brengt kinderen uit het speciaal onderwijs naar huis. Met de auto en onderweg dan praat hij over wat hen bezighoudt. En dat wordt dan opgenomen op video, zodat iedereen dat kan zien. Want die gesprekken in de auto zijn volgens meester Jules belangrijk.
12: Echt aandacht vragen voor de doelgroep die ja, misschien een beetje vergeten wordt. Of misschien een beetje stigma op rust van het probleemkind. En de podcast is echt voor bedoeld om te laten zien van joh, die problemen liggen niet, die ontstaan niet door het kind.
10: Ja, die gesprekken met kinderen uit het speciaal onderwijs, die gaan dan zo.
12: Oh, wat was jouw rol in die ruzie?

0: dan ben je pas echt rijk.
1: Geweldig om dat te horen, zeg. Wat filosofisch eigenlijk voor jou.
0: Ja, op dit tijdstip.
1: Dat had ik niet verwacht, moet je zeggen. Casper, dankjewel voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. Gevolgd door het nieuws van de weg. Het gaat flink wat vertraging opleveren vanwege een ongeluk op de A27. Eerst maar eens even vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 tussen de Meren en Houten. Daar vindt politieonderzoek plaats en dat duurt op dit moment een half uur langer tussen Harmelen en Knoopend Lunette op de A12. Ja, die A12 kun je daar vandaan de verbindingsweg naar de A27 waar het ongeluk is gebeurd niet nemen. Die verbindingsweg dus richting Hilversum. Verkeer kan doorrijden bij de volgende afrit keren. Dat is afrit Hooggraven nummer 18. Op de A27 zelf ook vertraging vanwege dat ongeluk tussen Gorinchem en Utrecht. Precies tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweer. De politie doet dus daar onderzoek. Er zijn nu twee rijstroken afgesloten. Dat gaat in elk geval nog tot een uur of half tien heeft de ANWB doorgekregen. Een kwartier extra reistijd heb je daar. Verder vertraagt het ook nog op de provinciale weg 224. De nationaal 224 zo gezegd van Veenendaal naar Zeist tussen Woudenberg en de afrit Maren. 10 minuten extra.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Utrecht is wakker.

0: Nederlander Wally Tax. En Miss Wonderful in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is inmiddels 7 minuten over 7:30 geworden. En ja, gezellig dat je bij ons bent. En misschien wel in de open lucht op dit moment. Ben je aan het werken of ben je aan het wandelen? Of richting de bushalte aan het gaan? Of sta je te wachten op de bus om naar je werk te gaan? Of iets anders? We zijn er benieuwd naar. Laat het weten via de RTV Utrecht app of je wakker bent en wat je gaat doen vandaag. Vind ik altijd leuk om mee te krijgen. En je kunt ook gelijk een antwoord geven op de vraag die we hebben gesteld. Daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Dat is de vraag vandaag. Eerst hebben we het over de fruittelers die sinds eigenlijk deze week toch wel volop aan het plukken zijn in Midden-Nederland. Want door de hitte van de afgelopen weken is het eigenlijk wel eerder dan gebruikelijk. De aardappeloogst valt tegen. Dat hoorden we eerder in het nieuws. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de appels en de peren? Nou, Robert-Jan die gaat dat bekijken bij boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik, waar ook volgens mij kiwi, bessen en kalebassen rijp zijn om te oogsten. Maar ja, dat kun jij zelf beter toelichten, Robert-Jan, als je er met je neus bovenop staat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. En nog beter natuurlijk Joeke van der Maat, want die is hier opgegroeid. Boerderij Nieuw Slagmaat, we lopen hier nu richting een veld. Om de waarheid te zeggen, je weet niet precies waar je beginnen moet. Want er zijn nog velden met appels en peren een stukje verderop.
2: Ja,
1: die gaan we zo meteen bekijken. Waar gaan we nu naartoe?
2: Ja, we lopen nu langs de kiwibessen op richting het pompoenenveld.
1: Wacht even, de kiwibessen.
2: Die staan daar. Onder de hagelkap.
1: Onder de hagelkap.
2: Want ik zie daar een grote kap. Het hagelt ook nog wel eens, dus daar moeten ze tegen beschermd worden. Ja. Daar gaan we nu langs op.
1: Ja.
2: En dan lopen we rechtdoor en dan lopen we recht tegen de pompoenen aan.
1: Ja, ik zie daar dus die grote witte kappen met die boompjes eronder. Dat zijn dus kennelijk de kiwis.
2: Kiwibessen en kiwis, maar de kiwis zijn nog niet rijp. Dat duurt nog even.
1: Kiwis, ongelooflijk. Ja, dat gebeurt er een aantal jaren.
2: Ja.
1: Dat is één.
2: Ja.
1: En nou naderen we de afdeling pompoenen.
2: Ja.
1: Pompoen plukken.
2: Ja.
1: Ongelooflijk. We kijken even naar achter en dan zie je trouwens het oude pannenkoekenrestaurant van de Utrecht.
2: Ja.
1: De Neuden die staat hier ook.
2: Dat klopt.
1: Er wordt hier al het een en ander in orde gemaakt voor de plukdagen, appelplukdagen. Want mensen kunnen die weekend komen om dit allemaal te aanschouwen.
2: Ja, inderdaad. Ja, het dekt eigenlijk de lading niet, want we lopen naar pompoenen, die kunnen ze ook plukken. Dus het is appels, peren, kiwibessen, pompoenen.
1: Ja. Ja, dus daar is discussie over of het nou appelplukdagen zijn of plukdagen.
2: Ja, we moeten eigenlijk op zoek naar een naam die alles een beetje omvangt. Hè?
1: Mm-hmm. Dus dan net allemaal door het klimaat.
2: Dat helpt wel.
1: Ja, als alles tegelijk geplukt moet worden op dit moment. Even kijken, waar gaan we naartoe? Hier zijn, kijk, allemaal pompoenen hier in een kist.
2: Ja, dit zijn echt eetpompoenen.
1: Ja?
2: Hokkaido, Uchikikuri. Maar je ziet allemaal verschillende kleurtjes. Hè? Je hebt ook groene, witte. Er zitten Turkse mutsen bij, patissons. Er is van alles.
1: Ik begint een beetje te duizelen, Juka van Maat. Goedemorgen, ik zie gewoon hier een oranje.
2: Ja.
1: De grootte van een enorme sinaasappel, zeg maar. Maar dit is nog maar een kleintje.
2: Ja, dit is mini. Je ziet ook, er komen ook al grotere. Dat is eigenlijk, we noemen dat de Halloween pompoen. Die is natuurlijk wat aan de vroege kant.
1: Ja.
2: Want Halloween duurt nog even. Maar ja, je kunt hier in het veld, je kunt natuurlijk zien.
1: Ze liggen hier tussen de grote groene bladeren liggen ze op de grond. En dan groeien ze natuurlijk langzaam.
2: Ja, we zaaien altijd wat vroeg in. Dat kan dan tijdens die plukdagen die nu komen geplukt worden. En dan hebben we nog een tweede veld. En dat is echt voor de oktober, voor de meer herfst Halloween.
1: Dan zijn ze er ook nog.
2: Dan zijn ze er ook nog. Maar de eerste daarvan zijn ook al rijp.
1: De hitte. De warme, de hete hitte dagen.
2: Ja.
1: Geef het maar een naam.
2: Ja.
1: Wat heeft dat voor invloed gehad?
2: Nou, dit hebben we bijvoorbeeld echt wel moeten beregenen. Anders had die plant dat niet overleefd deze zomer. Dus we hebben veel rondgelopen met beregeningsslangen. Met een grote tuinslang, zeg maar. En je ziet gewoon dat het eerder is. Want ook die appelplukdagen, die zijn normaal half september. Soms wel eens eind september, begin oktober. Ja, nu zitten we gewoon in het eerste weekend, een tweede weekend.
1: Ja, en dat beregenen, dat mocht kennelijk van het waterschap?
2: Ja, dat mocht inderdaad. Maar daar hebben we wel goed overleg over gehad. En het waterschap heeft echt goed gedaan. We hebben overleg gehad met de andere telers, andere boeren. Van verspreid dat nou een beetje. Dus boeren met mais, die kunnen misschien wel 's nachts beregenen. Overdag. Appels kunnen last hebben van zonnebrand. Dus die kunnen echt verbranden. Dus dan moet je ze overdag beregenen. Anders dan gaat dat schilletje niet goed.
1: Ja, ja.
2: En dan kunnen de perentelers bijvoorbeeld wat later op de dag.
1: Ja.
2: En daar heeft het waterschap dus echt gevraagd, willen jullie dat in overleg met elkaar doen? Daar hebben we hele appgroepen voor. En, ja. En daarnaast is er dus voor gezorgd dat er voldoende water deze kant op kwam om dat te kunnen beregenen. Dus echt complimenten hoe dat is gelopen.
1: Want het water kwam uit de sloot? Of waren er ook nog andere mogelijkheden? Bronnen of zo?
2: Ja, wij hebben het allebei. Dus deels kunnen we beregenen vanuit een bron. Maar ook vanuit de wetering, vanuit de sloot. Dus ja, je hebt dat water, je hebt het keihard nodig.
1: Ja, en nu is de oogst is weer begonnen.
2: Yes.
1: Is er dan ook driftig overleg tussen de...
2: Ja, zeker. Wie begint wanneer? Elkaar ook even succes wensen natuurlijk. Wij plukken nu de koppen ertussenuit, dus de bovenste appels. Die gaan voor de bewaring voor in de boerderijwinkel voor later in het jaar.
1: Ja.
2: Of de handel in. En dat gaat weer in een koelcel bij een van de andere telers. Dus er is sowieso heel veel overleg van waar laat je al het fruit?
1: Maar ja, daar komen we zo meteen op. Want dan moeten we een stukje rijden met de trekker.
2: Ja.
1: Om daar te komen bij afdelingen appels en peren.
2: Klopt.
1: Die bessen hebben we het nog niet over gehad. Er kunnen wat moeilijker bij komen ook, zie ik. Want er staat ook een hek omheen.
2: Ja,
1: hoe zien die bessen eruit?
2: Kiwibessen lijken eigenlijk op een soort van kleine kruisbes. Maar dan wel met het uiterlijk van een kiwi. Niet zo harig. Maar als je hem door midden snijdt, ziet hij er wel hetzelfde uit. Dus met van die, weet je wel, van die pitjes en zo.
1: Aha.
2: Ja, je moet dat toch een keer gegeten hebben.
1: En dat is booming natuurlijk met die... Met het werk van de koperen ploert.
2: Nou, dat.
1: Dat wil ik maar. Nou, weet je wat, we gaan zo meteen naar het andere veld toe. Ik kijk hier even naar die pompoenen nog die hier tussen de grote plombladeren liggen, zeg maar.
2: Ja.
1: Het veld is nu tamelijk sappig, maar dat komt door de regen.
2: Ja.
1: De pompoenen groeien groter en groter. We gaan zo meteen naar de appels, de peren en eens kijken wat we nog meer tegenkomen hier.
2: Precies.
0: Nou, tot zo meteen dan in het volgende uur. Utrecht is wakker.
3: Utrecht is wakker.

Vincent op Radio M Utrecht. We draaien hem graag. We laten hem graag horen. Misschien wel moderner uitgedrukt. Kreeg recentelijk nog een extra boost door hem als nationale nieuwe te betitelen. En dan krijg je extra zendtijd bij Radio M Utrecht. Maar we vonden het ook een leuk nummer. We vinden het ook een leuk nummer. Zeg, we gaan het nog heel even kort hebben over een minder leuk onderwerp. Een minder lekker onderwerp is dan beter gesteld. Want de R is weer in de maand. En dat betekende vroeger in elk geval levertraan of vitaminepillen. Kreeg je dat ook als kind? Of gaan we het nu over hele nare dingen hebben? Vroeger heb je een klein trauma eraan overgehouden. Vitaminepillen, levertraan. Laat weten via de RTV Utrecht-app of je dat ook voorgeschoteld kreeg. Of je dan de neus werd dichtgehouden en met zo'n lepel kwam die levertraan. Heb je, oh, ik moet er niet meer aan denken. Goedemorgen Bob, ik ben er weer vroeg bij. Laat Henny al weten. Om 17:45 ben ik het bed uitgegaan om naar jullie terug te luisteren. Heerlijk ga ik sporten, seniorenfitness en daarna de sauna in. Vanmiddag met hondje Rico wandelen. Fijne dag vandaag. En geen levertraan dus voor Henny uit IJsselstein. Nou, maar er zijn heel wat mensen die dat wel hebben gegeten. Of moesten eten. Ada, elke ochtend vroeger, zegt Ada Lenting. Dank je wel voor je reactie. Henny zegt, ja, ik vond het echt gewoon smerig. Pure levertraan. Ik griezel er nog steeds van als ik eraan denk. Draai maar een leuk muziekje. Ja, dat komt goed zo meteen. Marcel van Dun, die reageerde via de RTV Utrecht-app. En ook op Facebook zie ik hier, goedemorgen team. Als jonge kinderen in de jaren 50 kregen we met enige regelmaat, ondanks de R in de baan, ondanks dat de R in de baan zat, toch wel weer levertraan. Een lepel levertraan om die vieze smaak weg te krijgen, kregen we een suikerklontje. Dat is wel lief. En Kobi zegt, trauma, het was zo'n afschuwelijke smaak. Gerna zegt, goedemorgen, ja, ik kan het ook nog wel herinneren. Maar snel doorslikken, dan was er niks aan de hand. Volgens mij kon je het later niet meer krijgen. Mijn moeder ging in elk geval over op de pillen. Nummer 10, van die rode pilletjes. Daar hadden we het eerder over. Hans die zegt, Hans Nap, voor het naar bed gaan in de keuken. Je moest je één voor één melden. Allemaal deden wij dat als kinderen. Een eetlepel levertraan. Van diezelfde lepel uiteraard moesten we allemaal van dezelfde lepel. Ik vond het overigens niet vies. Suikerklontje toe. Nou, dat moet de oplossing geweest zijn om die vieze smaak weg te krijgen. Later die glazige capsules, die kon je langzaam in je mond laten oplossen. Misschien ben ik daardoor nu zo gezond. Hans, het zou best wel kunnen. Ik vind dat mooi om te lezen. En nog een reactie van Peter Balvers. Die zegt, levertraan na het eten in je mond. Ja, en dan gauw doorlopen naar het toilet. En mond open. Nee! Goed, de mond maar eens even spoelen, kan ik me voorstellen. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met nu 1973, The Three Degrees, Dirty Old Man. En zometeen Margot Ribberink.

0: Three Degrees. Altijd met z'n drieën, maar steeds in wisselende samenstelling. Maar de naam van de groep bleef wat was. Dit is Radio M Utrecht. Het is 8:09 geworden. En van Margot gaan we horen hoe het weekend eruit ziet. De dag voorafgaand aan het weekend, dat is de dag van morgen. Maar we gaan toch maar even beginnen met het weer van vandaag. Margot, goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen Bob. Ja, het is wel eventjes een beetje herfst hoor. Dus die extra vitamintjes, die hebben we vandaag wel eventjes nodig. Het is niet koud buiten, het is opvallend warm zelfs. Met 17, 18 graden. Maar de wind is al lekker aan het toenemen uit het zuidwesten. Een herfstwindje. En vanuit het westen trekt op dit moment een buienlijntje over. En de meeste buien die zullen we het komend uur, anderhalf uur krijgen van west naar oost. Het zijn niet hele stevige buien hoor. Maar er valt af en toe wat regen. En vanaf een uurtje of 10, 11, dan wordt het op een enkele bui na droog. Er kan er nog wel eentje vallen hoor. En dan krijgen we vanmiddag ook wel een beetje zon. Maar ja, we zitten vandaag dus in die super warme lucht. Komt niet door de zon. Maar we krijgen vooral met die stevige zuidwestelijke wind te maken. Die hele warme lucht aanvoert. Waardoor die temperaturen vanmiddag nog eventjes lekker doorlopen. Naar zo'n 22 of 23 graden.
0: Ja, dat is de warme lucht die vanuit het zuiden deze kant op komt. Hè? Vanuit Spanje ook bijvoorbeeld. En via Frankrijk dan België uiteindelijk. Bij ons
1: ja,
0: dus.
1: Ja, die hele warme lucht die gaat onze neus gelukkig voorbij. Hè, want ik moet er niet aan denken. Sevilla vandaag 42 graden. Rome 36 graden. Daar willen we niet mee hebben natuurlijk. Hè. Die warme lucht zit ook boven het midden en zuiden van Frankrijk. Limoges vandaag 35 graden.
0: Oh, ja.
1: Parijs 25 graden. Dus wij zitten net een beetje aan de flanken van die hele warme lucht. Die dus over het midden en zuiden van Europa trekt. Opnieuw een hittegolf begin september. Met 40ers met name in het zuiden van Spanje in Andalusië.
0: Ja. Dat is echt veel te heet natuurlijk. Ook voor de tijd van het jaar. Maar het is heel erg warm. Sterker nog, het is gewoon echt heet. Hit.
1: Het is heet, ja. En de mensen daar hebben het ook helemaal gehad met die hitte. Die hadden zoiets van, het is wel goed met die zomer. En nu mag de herfst beginnen. En dan krijgen ze toch nog een keertje die 40 graden.
0: Ja, precies. Wel een beetje uitzonderlijk nu ook, hè. Dat we het hebben over 3 september. En dan zo'n uitschieten van boven de Quarenta. 42 graden, zelfs Quarenta. Het weer bij ons in Midden-Nederland, gelukkig zeg ik er maar niet zo heet, maar wel warm vandaag. Morgen, vrijdag, en ja, voor ons ligt het weekend. We willen even plannen ontketenen, dus steek van wal.
1: Ja. Nou, morgen is het zo dat die warme lucht alweer naar het zuiden wordt gedrukt. En dat gaat met regen gepaard. Het is bewolkt morgen. Met daartussenin komende nacht een opvallend warme nacht. 18, 19 graden. Dat zijn natuurlijk heel hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Morgenochtend gaan we nog even naar 21, 22 graden. Maar dan gaat het met name in de middag vanuit het noorden een tijdje regenen. Bij een stevige zuidwestelijke wind. En als die regen eenmaal gepasseerd is, dat is in de avond alweer gedaan, dan krijgen we een fantastisch weekend. Want zaterdag is het droog, er is weer ruimte voor de zon. Mm. Het waait niet meer zo hard en het wordt 20 of 21 graden.
0: Nou.
1: En zondag draait die wind alweer naar het zuiden en dan komt er warme lucht aan. En dan wordt gewoon weer een zomerse dag met veel zonneschijn en temperaturen oplopend naar 24 graden.
0: Je wordt er bijna stil van, 24 graden. Ja, ik dus in dit geval hoor, 24 graden voor zondag. Ja, wat een vooruitzicht.
1: We kunnen plannen maken.
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Hé, dankjewel hiervoor nu. Volgende uur spreken we elkaar weer uitgebreid over het weer. Dat doen we steeds om 10:00. De hele dag door trouwens. Maar nog even een weerspreuk nu voor vandaag.
1: Ja.
0: Wat heb je bedacht? Gevonden?
1: Die gaat over spinnen. Want ik zie bij mij in huis dat er steeds meer spinnen te zien zijn.
0: Aha.
1: En dat heeft niet te maken omdat ze er nu veel meer zijn. Of dat ze naar binnen komen.
0: Maar
1: het is helemaal nog niet zo koud. Maar ze hebben, ze zoeken een vriendje of vriendinnetje. Het is paringstijd. En daarom zie je er natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: En daar gaat ook de weerspreuk over. Maakt de spin in het web een scheur. Dan klopt de herfstwind aan de deur.
0: Zo. Ja, ik wist het hem niet over spinnen. Dat ze, ja, ze hebben ook een partner natuurlijk, ja. Oké. Hey, dankjewel Margot, tot zometeen weer, hè.
1: Doei.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Op naar het volgende Utrecht is wakker doen we met Billy Joel. You're having a

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
6: Vodafone. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
9: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
8: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
10: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
8: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Derde uur Utrecht is wakker. Radio M Utrecht nieuws, weer en verkeer. Laten we maar verder gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland met het nieuws uit de regio. Kasper Kooi.
12: Goedemorgen. De gemeente Utrecht die wil van Den Haag extra geld voor koelere klaslokalen. Er is in de gemeente geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Je hoorde net al in het nieuws, PFAS in het water. Bij ons is dat het geval in de Vinkeveense plassen, Maarseveense plassen en het Eemmeer. Er zijn dus te veel chemische stoffen gevonden. Het gaat vaak om blauwalg, daar ligt de focus op. Maar chemische stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid aantasten. Zometeen meer daarover, over een klein half uur. En tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg een Brit en in de volgende ronde treft hij een Italiaan of een Australiër.
11: Hij mept ze zo van de baan, denk ik dan. Gaat goed in. jaar.
12: Dat zou mooi zijn, hè? Ja.
11: Idee van. Kasper, dankjewel. Inderdaad, je zei het al zo meteen uitgebreid nieuws. Bij ons om 8:30 hier bij Radio M Utrecht. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het is een flinke ochtendspits, mede door ongelukken veroorzaakt. Op de A1 gewoon druk, Apeldoorn in Amsterdam, Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht vertraagt het vanaf Beest tot Knoopert Oude Rijn. Flink stuk, 10 minuten extra. A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar vindt politieonderzoek plaats. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A27, daar kom ik zo op. Eerst verdergaand richting Utrecht, vanaf Nieuwebrug eigenlijk al gerekend tot Knoopert Lunetten. Daar doe je maar liefst 40 minuten langer over. Door dat onderzoek op de A27. Ja, die weg naar de A27 vanaf de A12. Dus als je rijdt van Utrecht richting de andere kant, moet ik zeggen. Staat hier Den Haag, maar dat klopt niet. Het is Utrecht richting Arnhem. Dan kun je de weg naar A27 richting Hilversum niet nemen. Die verbindingsweg is dicht. De politie voert dus onderzoek uit. 20 minuten vertraging op de A27 zelf. Van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Knoopert Rijnsweerd. En dan hebben we ook nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulden en Knoopert Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd. En wil je op de N227 je weg vervolgen van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort? Ook hier heb je vertraging op deze provinciale weg. Dat is tussen de aansluiting met de A12 en de A28 een kwartier extra.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader?
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl. Yes!
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Al 50 jaar zorgt...
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
23: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs.

0: De koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: En het is lekker weer vandaag, tenminste het wordt lekker weer. 2, 23 graden in Midden-Nederland. Nu en dan kan er nog wel een buitje vallen. Meer over het weer van Margot Ribberink. Maar lekker op te trekken, kan ik me voorstellen. Robert-Jan Boy in Bunnik op zoek naar de peren en de appels. Of de appels en de peren, ik weet niet wat de volgorde gaat worden. Hoe is het op die trekker, Robert-Jan?
5: Jazeker, we zitten op de trekker inderdaad samen met Joeken van der Maat. We zijn onderweg naar de strook eigenlijk waar de appels en peren hangen. Daar zijn ze ook bezig met plukken. En we gaan het allemaal zo meteen van erbij meemaken in hoeverre de appels last hebben gekregen van hittestress. En gaan zomaar door. Hangt er nog veel?
6: Komt helemaal goed.
5: Er hangt er nog veel?
6: Ja, er hangt nog veel.
5: Er hangt nog veel. Ja, welke staat? Hoe zit het met de toekomst? Want ja, de hitte, daar hebben we het er al over gehad. Er zijn vroeg dit jaar appels en peren. En wat nog die smeer zijn daaraan vast. Ik ga zo maar door. Et cetera.
4: Goed. Nou, we gaan...
5: We kunnen wel iets harder, hoor.
4: We gaan er meer van horen. Hopelijk niet van de trekker, want dat is bijna niet meer te horen. Robert-Jan Boy bij het Joeken van der Maat bij de boerderij in Bunnik. Ik moet er wel een beetje op lachen. Om straks meer die appels en peren van dichtbij te bekijken en hoe de oogst is dit jaar, hoe de oogst gaat worden, beter gezegd. Vorige week heb ik gebeld met de bondscoach van het pickleball, Geert-Jan van Dijken. De ploeg is afgevaardigd naar Vietnam. Daar wordt op dit moment gepickleballed met 5 uur tijdverschil. Ze zitten al dik in de middag. Ik ga zo even bellen met Barend Hoes. Hij is ook in Vietnam. Hoe het gaat met het Nederlandse team pickleball. Blijf luisteren naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En nu 1986, Clarence.

0: Viola Wills uit het jaar 1979. I'm gonna get along without you now. Het is 7:15 in Nederland. En ik zeg het bewust, want het Nederlandse team Pickleball is aangekomen in Vietnam. Sterker nog, ze zijn al aan het spelen. Een team Nederlanders gaat de rest van de wereld laten zien hoe goed wij zijn in het pickleball. Ik heb vorige week nog gesproken met de bondscoach. Ik heb nu contact met Barend Hoes. Barend, goede middag voor jou. Hè? 5 uur tijdverschil, dus ja, het is middag voor jou. 1:15, denk ik dan.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Goedemiddag, inderdaad. 1:15. Ja, dat zit hier al een halve dag op.
0: Ja, hoe gaat het met de Nederlanders, met het team Nederlands pickleball?
1: Ja, het gaat vandaag heel goed. De eerste 2 landen zijn verslagen in de pool. Nu tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ja.
1: Ook verdomd voor je pickleballers. Ja, daar staan we nu achter. Maar op dit moment zijn onze 2 toppers, waarvan 1 echt wereldtopper is, Roos en Pieter. Die zijn nu aan het inhalen. Dus we gaan de achterstand inlopen. Zij zijn vorig jaar Europees kampioen geworden. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook komt.
0: Ja, pickleball, ik heb dat dus vorige week met de bondscoach, met Geert-Jan, over gehad. Hij is nu hartstikke druk met coachen, kan ik me zo voorstellen. Nog even in het kort voor diegenen die dat dan gemist hebben. Maar pickleball, even in het kort dan, Barend. Het lijkt toch wel een beetje op padel, maar dat is het niet, hè?
1: Nee, het is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Het heeft niet die wanden die we in Nederland, in Europa zo goed kennen, hè, met padel.
0: Ja.
1: Maar nee, het is eigenlijk een heel behendig spelletje aan dat net, waar je dus niet mag volleren. Dat is eigenlijk de belangrijkste regel die het onderscheidt van veel racketsporten. Waardoor het wat strategischer wordt. Maar, zeg ik erbij, en ik denk dat Geert dat ook heeft gezegd, het is de allermakkelijkste racketsport om in te stappen. Ja, dat mensen echt al na 5 minuten een hele leuke rally spelen.
0: Ja, sta je ook een beetje te scheppen en zo, zoals ik met tennis begon. Dat ik gewoon de ballen probeerde van onderaf naar boven te krijgen. Dat ging helemaal mis en zo. Hoe gaat dat bij pickleball?
1: Ja, ik geef zelf inmiddels ook best veel les en veel clinics. En de mensen die dus geen rol halen uit toch wel een moeilijk technische sport als tennis. En tot op zekere hoogte als padel. En die hebben hier wel rol. Ja, en dat is natuurlijk zo mooi als mensen daardoor een sport of een racketsport vinden. Die hun leven bereikt. En dat doet pickleball op heel veel plekken in de wereld. Dat zal Geert ook hebben gezegd. Wat dat betreft loopt Europa een beetje achter. Maar het is echt gigantisch. In 3 jaar tijd is het echt een soort nationale sport geworden.
0: En hoe komt dat? Heb je het idee dat het zo leuk is? Waardoor is pickleball populair aan het worden? Nog even niet in Europa, maar dat gaat natuurlijk na vandaag zeker komen.
1: Nee, nou ook daar, ik weet niet of dat je hebt, maar ook daar kunnen we het over hebben. Daar zijn ook wel wat redenen voor te bedenken. Maar hier is het denk ik zo populair, uiteraard omdat het een hartstikke leuk spel is. En iedereen die van hand-oogcoördinatie spelletjes houdt, dus vindt dit ook leuk. Maar daarnaast is het ook relatief goedkoop. Dus ja, je hebt een stukje land nodig van 8 bij 18. Dan leg je dat krijtje wat lijnen op. Het moet een beetje vlak zijn en hard.
0: Ja.
1: Ja, je hebt een paddle, noemen ze het dan in pickleball. Zelf vind ik dat je het ook gewoon een racket kan noemen. Het kan allebei. Dat maakt het allemaal makkelijker voor mensen om te begrijpen.
0: Ja.
1: En het is een plastic bal met gaten. Dus jij hebt relatief weinig nodig. Als je er dan ook nog aan toevoegt dat het elementen heeft van badminton en tafeltennis.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je er iets bij voorstellen dat Azië helemaal losgaat op zo'n relatief nieuwe sport.
0: Ja, dus ook Vietnam. Hoe staat Vietnam ervoor? Want ik begreep dat Vietnam best wel heel sterk is. Dat het een hele populaire sport in dat land is waar jij nu bent.
1: Niet te geloven. Echt 100 miljoen inwoners. Maar conservatief zijn er 15 miljoen mensen die hier elke maand sowieso, maar zelfs elke week, een potje pickleballen. En dat zie je ook in het medailleklassement, zullen we maar zeggen. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het WK nu in Da Nang, Vietnam is. Maar ze staan echt met honderden medailles, staan ze ver bovenaan op dit moment. En om het over het pro-toernooi te hebben, het teamtoernooi, wat het echte WK is, wat nu dus gespeeld wordt.
0: Ja.
1: Op vandaag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Ja, de kans bestaat dat Nederland Vietnam tegenkomt verderop in het toernooi, als ze het goed blijven doen.
0: Ja.
1: En daarom dan kunnen we de borst nat maken hoor, wereldtoppers.
0: Ja, daar kunnen we nog wat van leren. Maar voor hetzelfde geld, het geluk is er misschien ook wel bij ons. Dat kan ook, dus dat we Vietnam kunnen verslaan. Of niet?
1: Het kan zeker. Als je me dwingt om een kans te geven, dan doe ik het. Maar we staan wel achter in die schatting. Maar we hebben Roos van Reek. En Roos is zonder te overdrijven, top 20 van de wereld in een sport.
0: Ah, ja.
1: Ja, die dus door echt bijna 500 miljoen mensen beoefend wordt. Dus ja. We gaan alle ballen op rood, zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: En ook de rest van het team. Ik zie dat nu toevallig, zie ik er een paar zie ik naar buiten komen. Dus ik denk dat we goed zijn teruggekomen tegen Nieuw-Zeeland. Dus dat geeft de burger moed.
0: Nou, heel veel succes met deze wedstrijd dan, de aankomende wedstrijden. En ja, we volgen het nauwlettend, dus heel graag tot de volgende keer. Barend, doe de tiende groeten en heel veel succes met elkaar in Vietnam.
1: Hey, mag ik nog één ding zeggen voor al die miljoenen luisteraars van je?
0: Ja, je behoudt wel een beetje van aandikken en overdrijven. Miljoenen niet. Nou goed, maak er een paar ton van aan luisteraars. Vertel.
1: En een paar ton luisteraars. Als mensen dit nou leuk vinden, kunnen ze een kleine podcast, de grote pickleballshow, die kunnen ze gaan volgen.
0: Oh.
1: Kijk alle informatie over hoe je kan starten met deze hele leuke sport.
0: Oké, en die kun je gewoon via je favoriete podcastplatform kunnen downloaden. Dat snap ik, ja. Hey, dankjewel Barend vanuit Vietnam. Succes, hè?
1: Heel graag gedaan. Dag.
0: Barend Hoes over het wereldkampioenschap pickleball.

0: Jordanaires en Elvis en was er even het jaar 1962.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Op slag van 8:30, dit is Radio M Utrecht en het nieuws uit de regio door Casper Kooi. En het begint met nazomeren.
10: Ja, we hebben het zo meteen over buitenzwemmen, maar eerst oververhitte leerlingen. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen budget om scholen te beschermen tegen de hitte in de stad. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In de Vinkeveense plassen, Maarseveense plassen en het Eemmeer zijn te veel chemische stoffen gevonden. Dat is gevaarlijk, want er wordt ook gezwommen. Het gaat onder meer om PFAS. De focus ligt vaak op bacteriën en blauwalg, maar chemische stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid aantasten, zeggen de onderzoekers.
11: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
10: Ja, de club Natuur en Milieu wil dat zwemmers beter geïnformeerd worden. Tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg een Brit en in de volgende ronde treft hij een Italiaan of een Australiër. Nog meer sportnieuws, want in Amsterdam, nou sportnieuws, misschien wel entertainmentnieuws.
0: Wat dan?
10: In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan.
0: Oh ja, ja, nou, vind ik wel. Sportnieuws.
10: Ja, dat vind ik ook, ja. Utrechter en natuurlijk een van de Nederlandse grootste voetballers aller tijden. Hè?
12: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa wint, Feyenoord die Europa wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
10: Ja, bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Meer nieuws en ook sportnieuws in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. De dag begint eerst bewolkt. Kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag dan is het droog en maximaal 23 graden.
0: Weet je hoe oud Marco van Basten is trouwens?
10: Oh, dat is die zal wel ergens... Is hij al 60?
0: Hij is 61.
10: 61, ja, net dan, hè? Ja.
0: Geboren in Utrecht, hè? Waar had je het al over natuurlijk, ja. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Casper, voor dit sportnieuws ook nog. Ja. Bij Radio M Utrecht. En tot zometeen weer volgende bulletin om 9:30, hè?
10: Ja, tot straks.
0: Hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie. Ja, er is veel te melden en daar gaan we even voor zitten. Sterker nog, misschien zit je ook wel in de file. En dat kan heel goed, want er zijn er heel veel. Ik begin even bij Apeldoorn in Amsterdam, de A1. Van Stroe tot Hoevelaken, 5 minuten. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. De vertraging begint bij afrit Geldermalsen tot aan Vianen, een kwartier extra. Op de A2 doorrijdend en dan een heel stuk, maar vanaf Breukelen tot Knoop.

0: heb je daar. Op de A12 richting Den Haag, ook hier vertraging. Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Hilversum vindt politieonderzoek plaats. De verbindingsweg is dicht. Keren doe je bij afrit Hooggraven nummer 18. A27 dan, de weg waar het eigenlijk om gaat. Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. Dat doe je 20 minuten langer over. Twee rijstroken zijn afgesloten. De A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten extra. De A28, die nemen we ook mee natuurlijk. Zwolle richting Amersfoort vanaf Harderwijk-Zuid tot aan Nijkerk heb je 10 minuten vertraging. En dan, ja, eigenlijk is de vertraging doortrekkend. Doortrekkend. Richting knooppunt Hoevelaken, 5 minuten extra. Dan rijdt het weer goed door vanaf Amersfoort, knooppunt Hoevelaken. Maar wel ga je de file in van Den Dolder tot Utrecht. De aansluiting met de A27, een minuut of 5. Verder is het erg druk op dit moment vanwege mensen die gaan omrijden op de N198 van Woerden richting Utrecht. De aansluiting met de A12 in Papendorp, daar doe je 25 minuten langer over. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: woont al sinds het jaar dat ik in productie ging, 1965, in Frankrijk. Wouter Otto Levenbach. Niemand kent hem ook als hij zijn naam uitspreekt, maar iedereen herkent hem ook wel. Want ja, onze Nederlandse Dave, want zo noemt hij zich al heel erg lang als zanger, is razend populair. Ook in La Douce France. Het is 8:08. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, we gaan weer luisteren hoe het gaat met de appels en de peren. Sterker nog, we willen dat weten. Op boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik gaat Robert-Jan Boy samen met Joeke volgens mij de appels en de peren van de bomen plukken.
1: Ja, ze zijn druk bezig. Huub van der Maat, de vader van Joeke van der Maat, die staat hier op een verhogentje. Bevestigd aan een mooie ouderwetse trekker. De trekker wordt bestuurd door middel van een verlengd stuur. Terwijl Huub dus aan het plukken is hier in de boomgaard. Allerlei rijen van die lage fruitbomen. Elstars groeien erin. Elstar. Grote kist hier achter op de trekker. Even kijken of meteen kan staan. Nou, ik zie wat appels er bovenuit steken. Dat betekent dat de boel bijna gevuld is, Huub van der Maat.
2: Dat heet met recht volle bak, hè, nu.
1: Een hele volle bak.
2: Een hele volle bak. Ja, 320 kilo ongeveer. Ja.
1: En als je vol is, wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou ja, wisselen en opnieuw beginnen. Zo gaat het. Je houdt niet op met dat fruit plukken. Maar er hangt nog een paar kilo, zoals je kunt zien. Dus we hopen dat er veel mensen komen, ook met het weekend.
1: Dan praten we over de plukdagen.
2: Ja. Om te helpen natuurlijk, ja. Hè, want dat helpt ons weer van de plukkilo's af.
1: Ze staan hier rij in, rij uit, noem maar op. Ja. Het is linksaf, rechtsaf en dan krijg je weer een rij. En opvallend is dat Huub van der Maat met name bovenin aan het plukken is. Ja, de grote rode elstars. Ja, waarom bovenin?
2: Nou ja, omdat anders de mensen allemaal bovenin willen plukken. En dan stoten ze de onderste eraf. Dus vandaar dat wij de bovenste er eerst afhalen. En bovendien zijn ze dan ook minder kwetsbaar voor de vogels. En de mooiste moet je zelf plukken. Dus die plukken we bovenin.
1: Belangrijke vraag. Ja, voor de leek, ik zie mooie rode appels hangen. Ja. Grote getalen. Hoe hangen ze erbij?
2: Nou, ze hangen er prachtig bij. Door de droogte leek het eerst wat minder, maar we kunnen gelukkig overal door het waterschap water geven. Daardoor zijn ze goed gegroeid. Ja. Hebben ze een mooie kleur gekregen. En zijn ze ook dus heerlijk. Want dat is natuurlijk het geval, hè. Je hebt een prachtige zomer, veel suiker in de appels.
1: Ja.
2: En daardoor smaken ze dus ook extra goed.
1: Dat doet een beetje aan de druif denken.
2: Nou ja, dus, daar zie je het.
1: De verslagger heeft een diepe reportage gemaakt in een wijngaard.
2: Ja.
1: En toen werd er ook over de druif gesproken. Ja, alcoholpercentage, suikergehalte hoog, dus meer alcohol.
2: Dus moet er ook geen suikertax op de appelsap komen. Want er zitten natuurlijk prachtige voedingsstoffen in die appels. Ja. Dus daar hoort suiker ook bij.
1: Even kijken, Joeke heeft wat appels hier in haar hand.
3: Ja.
1: Ja, die zijn er. Ik zie wat gele plekken erin. Wat is mee aan mee?
3: Nou, ja, we dachten we laten zien dat het appelstelen gaat niet helemaal vanzelf. Hè. We hebben hier een pikje van een vogel, dat kan gebeuren. Fruitmotje, oorwormpje. Maar deze vonden we, hè, daar hadden we het net over, dit is zonnebrand.
1: Zonnebrand?
3: Ja, een appel kan last hebben van verbranding, van zonnebrand. En als het natuurlijk zo warm is en het is zo droog en heet, heb je dat sneller. En hier moet je dus tegen beregenen.
1: Ik zie het een rode huid, zie ik van de appel. Ik zie er keurig uit en ineens een hapje eruit en dan zie je er een beetje geel uit aan de binnenkant.
3: Het schilletje is letterlijk verbrand. Het is niet zo dat hij helemaal rot aan de binnenkant is. Maar ja, het is gewoon niet zo mooi. Dus ja, we moeten er of aan wennen of we moeten beregenen.
1: Maar goed, de appels hangen er dus goed bij. Geldt dat ook voor de peren eigenlijk? Die zijn hier nou niet, peren?
3: Ja.
2: Nee, peren eigenlijk net zo.
1: Ja.
2: Je ziet wel dat verschillende mensen iets te laat water gegeven hebben, waardoor ze iets kleiner zijn. Maar goed, ook een klein peertje smaakt net zo goed als een grote.
1: En hoeveelheid?
2: Ja, de hoeveelheid is in Nederland perfect.
3: Eigenlijk prima.
1: Want is het te vergelijken met, dus niet te vergelijken met de aardappel?
2: Nee,
1: oogst.
2: Nee, de aardappel schijnt dan wat minder te zijn, maar bij de peren is het juist toppie.
3: Maar, en dat komt ook wel, omdat in de meeste boomgaarden kun je inmiddels vertigeren. Dus met een druppelslang, zeg maar, met de gaatjes erin, kun je heel precies water geven. Dus we hebben met een minimale hoeveelheid water die boom nodig heeft, toch die groei in stand kunnen houden.
1: Is dan de conclusie als het gaat om appels en peren dat er niks aan het handje is?
3: Nee.
1: Dat is gewoon nou met...
2: Dat zal altijd laten blijken, want we zijn nu met de pluk bezig. We gaan ze, nou ja, de peren worden soms wel een jaar bewaard. En we zeggen altijd, op het eind van het jaar weet je pas wat de opbrengst is. Ja. Kijk, nu is het soms best een goede prijs, maar dat kan zomaar weer anders zijn. Hangt een beetje ook van wat er voor de rest in Europa te telen is. Hè.
1: Ja, ja.
2: En, nou ja, hier in Nederland zijn de verwachtingen heel goed.
1: Maar als je naar de toekomst kijkt bijvoorbeeld, jij wil wat zeggen?
3: Ja, nou ja, je ziet dus wel dat we veel eerder zijn. He, dus dat is wel, en dat lijkt wel ook een beetje een trend. Dus dat het eerder klaar is. We hebben ook wel echt meer risico op die onweersbuien, op hagel.
1: Ja.
3: Dus als je inderdaad naar de toekomst toe kijkt, ja, dan zie je toch wel dat boomgaarden bijvoorbeeld meer met hagelnetten werken.
1: Ja.
3: Om dat te beschermen.
1: Andere rassen misschien ook?
3: Ja,
1: zeker.
3: Ja, dat, maar ook bepaalde ziektegevoeligheid. Weet je, als het klimaat verandert, verandert dat mee. Dus je moet daar echt wel goed naar kijken wat je daarmee kunt.
1: Ja. Kortom, de openplukdagen. Mensen zijn welkom.
3: Ja.
1: Vanaf vrijdag 10 uur, meen ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Dit weekend, volgende week ook nog.
3: Ja, dan vrijdag, ze zaterdag, zondag, 2 weekenden.
1: Zelf de appels plukken, die kun je afrekenen. Heb je ze vers van de boom, daar komt het op neer. Wacht even, ja. Je vader gaat er vandoor. Je vader gaat er vandoor. Eens even kijken, maar dan zullen de gesprekken ook gaan over de hitte en de toekomst misschien wel van het fruit.
3: Zeker.
1: Huub van der Maan.
2: Ik ga de bak wisselen, hè, want we hebben volle bakken.
1: Oh ja. Oké, dan pluk ik nog even een appeltje. Gewoon even eraan zitten en hup. Valt hij van de boom en we hebben hem in de hand. Een lekkere appel.
3: Eet smakelijk.
1: Goeie oogst gewenst.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Feels Part 2. Somnieu. Feels like home. Oh, I don't know where I am. But it feels like home. De Nationale Nieuwe voor deze week is Somnieu met Feels Part 2. Per Radio M Utrecht.

0: Voor je thuis, Radio M Utrecht. En wat fijn dat je bij ons bent. Vanaf vanmorgen 6 uur al heb ik leuke berichtjes binnengekregen van onder andere Miranda en Ellen en Pieter die erbij is gekomen. Even via de WhatsApp. Dat kan allemaal via de RTV Utrecht-app. Even zeggen dat je wakker bent. Dat kan ook morgenochtend weer. Zover is het nog niet. We hebben nog heel wat te gaan vandaag. Ook in de programma's bij Liesbeth. Vanmiddag tussen 12 en 2. En Aard Utrecht komt thuis tussen 5 en 7. Praten we namelijk door over de R die in de maand is. Nee, ik heb het niet over woordbouwen. Ik heb het over de R. Dat betekende vroeger lever. Traan of vitaminepillen die geslikt moesten worden. Kreeg je dat ook als kind? We zijn er benieuwd naar. Nou, hoeveel reacties en allemaal herinneringen die niet heel erg smakelijk zijn, laat ik het zo maar zeggen. Ingrid, goedemorgen allemaal. Wij kregen eerst vitamine C-pilletjes, 2 stuks, lekker, waar suiker in zat. Ze stonden op de schoorsteen en mijn zus en ik, we snoepten daar zo'n beetje de hele dag uit, maar moeder ontdekte dit en die kocht toen vitamine C zonder suiker. Dat was even pech hebben. Maar de echte pech die kwam daarna toen we hele grote rode pillen kregen die we moesten doorbijten. Anders kregen we ze werkelijk niet weg. Nou ja, het rode geglazuurde laagje was wel zoet, maar daarna werd het toch echt bitter. Maar ja, het moest elke avond weer. Hadden we maar niet van die gesuikerde vitamine moeten snoepen. Waarschijnlijk. Dank je wel voor je leuke reactie. Er zijn er heel veel. Je kunt ze ook nalezen op Facebook. Je kunt ook zelf je reactie daarop posten. We zijn benieuwd naar misschien wel een klein traumaatje van vroeger. Om dat weer even op te rakelen. Dus laat maar weten. Dat kan via de RTV Utrecht app trouwens ook. Dus pillen of vitamine pillen dan. Of levertraan. Of heel erg. Dan werd je neus dichtgeknepen. Ik zag nog even kijken. Serum. Oh ja. Ik kreeg iedere dag vroeger een flinke lepel levertraan. Omdat ik werkelijk kokhalste, werd mijn neus dichtgeknepen. Later moest ik een beker vitamine drinken. Er wordt hier een naam genoemd, ik durf dat even niet. Misschien is het wel een soortnaam, anders is het misschien wel een merknaam. Het was in elk geval geen tractatie, laat ze je gaan weten. Overigens geen trauma. Nu slik ik wel, zelf, vitamine C, D en E. Nou, hartstikke goed, toch? Elke ochtend werd er hier, zat Ada bij ons thuis vitaminepillen gegeven of levertraan, een van de twee. En ja, de meeste mensen, ik vond het gewoon smerig, dat pure levertraan. Nou, ik heb dat nooit gegeten, volgens mij vitaminepillen wel. Ik was sowieso heel slecht in pillen wegwerken. Als ik hoofdpijn had, dan moest ik het pilletje ook altijd laten oplossen bijvoorbeeld. En capsules kreeg ik ook wel, kan ik me herinneren. Maar ja, die moesten bij mij ook al, ik kreeg het niet weg. Die moest ik altijd, moest mijn moeder uit elkaar halen en oplossen in water. Maar dat is niet goed, bleek, want dan komt het eerder in je maag dan wel later. Ik weet het ook niet meer. Geen trauma heb ik eraan overgehouden. Nee hoor, ik ben er nog steeds. Het is 10 minuten voor, reacties welkom. En natuurlijk praten we er, ik zei het al, even uitgebreid over door. Tussen 12 en 2 bij Liesbeth en bij Aard in Utrecht. Kom thuis. Pilletjes, ja. Dan nog steeds trouwens, maar gewoon of niet? Vitamine? Of hoeft dat niet? Heb je genoeg zon dat je tot je krijgt? Dus vandaar de vitamine.
1: Ja, nou, in de zomer doe ik dat niet. Maar zo gauw inderdaad de zon een beetje weggaat, slik ik vitamine B.
0: Toch?
1: Want als je boven de 60 bent als vrouw,
0: ben je dat
1: dan
0: al?
1: Heb je dat
0: ik
1: nodig.
0: Je klinkt als 30, eerlijk gezegd.
1: Van vroeger kan ik me herinneren dat rode pilletje. Ja, dat komt me heel bekend voor. En rozenbottelsiroop.
0: Ja. Oh ja, inderdaad, ja.
1: Maar daar zit ook heel veel vitamine C in.
0: Ook dat is het inderdaad, ja. Vitamine C zat in die rozenbottelsiroop.
1: Ja.
0: Ik kan me het herinneren dat mensen dat we hadden. Ja, mijn vriendjes thuis of zo, die hadden het staan. Maar wij niet. Wij deden dat, ik weet niet, ik dronk veel cola. Maar dat schijnt ook heel ongezond geweest te zijn, toch?
1: Lekker suiker.
0: Zo. Ja, ik was een dikkertje vroeger, hoor.
1: Echt?
0: Ja, echt wel. Ja.
1: God.
0: Ja. Maar je had ook niet veel suikervrije dranken natuurlijk. Dat kwam wel een beetje in de 70's, weet ik.
1: Inderdaad, hè. Ja, de sinaas en de cola. Ja, inderdaad. Ik kan me dus herinneren dat ik s'morgens dat rode pilletje kreeg en s'middags uit school een mix van uitgeperste sinaasappelvers.
0: Wow.
1: Met een klein beetje rozenbottelsiroop.
0: Toch wel,
1: zonder
0: ja.
1: De merknaam te noemen. Hè?
0: Ja, jij ging gauw naar huis toe. Lekkere tractatie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg ook wel lekkere dingen, hoor. Maar goed. Laten we het even terzijde schuiven, zo gezegd. Misschien met de koffie. Voorzichtig, die staat naast je. Even naar het weeroverzicht luisteren voor vandaag. En even kort de komende dagen, ofwel richting het weekend.
1: Precies, ja. Eerst maar even de actuele situatie. Het is bewolkt en vanuit het westen trekken er af en toe wat regengebiedjes over ons heen. Het zijn geen zware buien, maar je kunt er net eventjes een beetje nat van worden. Koud is het niet. Het is op dit moment 18 graden en dat heeft te maken met de zuidwestelijke wind die al lekker begint toe te nemen. Op dit moment al een windkracht 4 in Cabauw en dat wordt nog wel wat meer in de loop van de ochtend en middag. Dus een winderige middag met veel bewolking en ik denk dat de meeste buitjes vanmiddag wel verdwijnen. En dat we misschien zelfs een klein beetje zon erbij krijgen. En dat alles bij elkaar opgeteld. In de aanvoer van die warme lucht gaan we omhoog naar 22 tot 23 graden. En dan volgt er een hele warme avond en nacht. In de warme lucht wordt het niet kouder dan 18 of 19 graden. Nou, dat is bijna een plaknacht natuurlijk. Maar morgen komt er ook niet zo heel veel meer bij. Het wordt 21 of 22 graden in de ochtend met veel bewolking. En dan wordt die warme lucht eigenlijk alweer vanuit het noorden door een regengebied weggedrukt. En de regen valt bij ons vooral in de middag bij een stevige zuidwestelijke wind. En als dat eenmaal gepasseerd is, dat regengebied, dan is het een prachtig weekend wat voor de deur staat. Wow. Het is droog op zaterdag met meer ruimte voor de zon. Het waait niet meer zo hard. 20, 21 graden. Dus wat dat betreft een lekker dagje. En zondag en maandag, ja, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. Komt er ook weer warme lucht aan. Overdag is het droog met veel zon. 24 graden op zondag. En maandag wordt het zelfs misschien wel 25 graden.
0: Dat klinkt toch een beetje bij de oren als een soort van nazomer dan eigenlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. En deze herfstmaand, de eerste van de drie, is het zo dat we af en toe nazomerse dagen krijgen. En dat is vooral dus zondag en maandag. Nou, zaterdag is ook een lekkere dag. En dan vanaf dinsdag, dan zien we vanuit het westen weer de storingen dichterbij komen. Dan gaat het harder waaien, krijgen we bewolking. We krijgen ook weer buien of wat regen. En gaan de temperaturen weer wat omlaag naar zo'n 19 of 20 graden. Dus wat dat betreft is het een beetje een afwisseling. En zo heb ik ook wat te doen, hè, als ik elke dag hetzelfde moet.
0: Gelukkig maar. Ja, we houden je bezig toch op deze manier. Jij ons ook
1: zeker.
0: Weer. Dankjewel, mijn groot. Tot vanmiddag horen we je weer aan tafel. Dag. Dit is Utrecht is wakker aan het einde van de rit. Nick Kamen naar Promise Myself. Ik beloof je zo meteen veel plezier bij Pieter. Dat gaat goed komen. I

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in Libanon. De hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in het land, zegt hij.
7: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
6: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op lange termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
8: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
6: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, en dan gaan we snel kijken naar de weg. Want we hebben te maken met een bijzonder drukke ochtendspits. Alle vertragingen van 10 minuten en langer ga ik voor je opnoemen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de afrit Soest en Naarden 20 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen het knooppunt Del en Nieuwegein ook 20 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en het knooppunt Lunetten. Daar meer dan een uur vertraging door een politieonderzoek. Dan gaan we naar de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en het knooppunt Rijnsweerd, 20 minuten. Dan gaan we naar de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en het knooppunt Rijnsweerd, 20 minuten vertraging. De A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, Daar 12 minuten vertraging. Eens even kijken. De N210 nog Schoonhoven richting Nieuwegein tussen Benschop en de aansluiting met de A2. Een half uurtje extra reistijd. De N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A28. Een kwartier extra reistijd. Eens even kijken. De N228 nog Gouda richting de Meren tussen Montfoort en de aansluiting met de A12. 12 minuten. En de N420 Nieuwerbrug richting Woerden tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. 13 minuten vertraging. Nou, we houden het allemaal goed in de gaten. Doe voorzichtig. Laat de radio lekker aanstaan, dan ben je op de hoogte. En geniet van de hits uit Holland zometeen. Frans Duits en Rob de Nijs onderweg.
10: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Radio in Utrecht. Op donderdagmorgen 3 september alweer 2026. Nou, gezellig dat je erbij bent deze morgen. De natte jassen hier aan de kapstok. We kunnen beginnen. En als je op de weg zit, nou, heel veel sterkte. Doe voorzichtig. We hebben echt te maken met een reuze ochtendspits. Hou je natuurlijk op de hoogte hier. En lekkere muziek onderweg. Als troost. Natuurlijk de hits uit Holland. Pater Moes Groen. Rob de Nijs staat klaar. Straks ook leuke van Xandra. En als je het leuk vindt om mee te doen met het spelletje 3 is prijs, gaan we zo over een paar minuutjes ook mee beginnen. Eerst het verhaal over

0: Zo, goedemorgen. Ja, soms is dat wel de juiste insteek, hè? Laat maar waaien, laat maar waaien. De Hit Zuid-Holland, Radio M Utrecht, Rutger van Barneveld. Die zit met zijn hoofd bij de zwoele zomernachten. Daar denken we graag aan terug, dat doen we zo. Eerst natuurlijk het spelletje.
1: 3 is prijs.
0: 3 korte fragmenten krijg je weer te horen. Ik wil graag de namen van de artiesten. En we hebben vandaag een zanger en 2 keer een band. Dus 1 zanger, met zijn band trouwens, en dan 2 keer een band. Ik denk dat het te doen is. Luister goed. Ik laat de fragmenten 2 keer horen deze morgen. Dit is de eerste keer. Zometeen om 9:50 de 2e keer. De namen mag je doorappen met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Mailen kan ook studio@rtvutrecht.nl. En de prijzenkast weer gevuld natuurlijk ook met onze shopper. Luister goed, opgave voor vandaag.
1: 1. 2.

0: is prijs.
1: Zo is dat. Drie is prijs. Drie namen wil ik weten. Twee keer een groep en één keer een zanger. Zet ze even op de app naar de studio met de app van RTV Utrecht. Nou, grijs en grauw buiten, maar de zomer op de radio met Rutger. En zometeen Herman van Veen en Ruud Jacot.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Radio M Utrecht. 3 is prijs. Nou, de eerste goede inzendingen zijn al binnen. De fragmenten die hoor je zometeen nog 1 keer. We zijn op zoek naar 2 keer een band en een bekende zanger. Als je de 3 namen voor me hebt, laat het maar weten. Stuur een appje naar de studio. Je kunt bijvoorbeeld een leuke shopper winnen van Radio M Utrecht. Nou, die fragmenten die komen er zo dus nog een keer aan. Wat er ook aankomt is het laatste nieuws uit de buurt met Casper. Ja, heb je last van goudkoorts? Dan moet je in Zeist zijn. Ja. Waarom, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt onderweg. En zoals beloofd, lekkere muziek van Rutja Kot.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het laatste nieuws. Zometeen natuurlijk de verkeersinformatie. Drukke ochtendspits. Maar eerst even naar Casper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal. Vooral bij station Overvecht. Op de parkeerplaats daar worden geregeld nummerborden gejat. Zet je kentekenplaat dus goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Woerden wil de noodopvang voor asielzoekers ombouwen tot een volwaardig AZC voor 400 mensen. Wanneer die verbouwing gaat beginnen is nog niet duidelijk. Wel moet er eerst toestemming komen van de gemeenteraad. De huidige 200 bewoners moeten daarom binnenkort weg. Een deel daarvan kan na de verbouwing terugkomen. De rest blijft op andere opvangplekken waar nu nog naar wordt gezocht. In Amersfoort en het Limburgse Heerlen zijn grote bouwcontroleurs vorige week geschorst en daardoor liggen mogelijk bijna 1500 bouwprojecten in heel het land stil, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waarom de twee controleurs geschorst zijn is niet bekend. Wel dat de bouw pas verder kan gaan als er een andere controleur komt of als de schorsing wordt opgeheven. En in Zeist, daar ligt nu het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. De Nederlandse bank haalde 86 ton goud weg uit Amerika en Canada. Deel is ook verplaatst naar Londen, omdat het dan sneller verhandeld kan worden in tijden van crisis. Want de Nederlandse bank doet dit vanwege de toenemende onrust in de wereld. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt. Kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag dan is het droog, maximaal 23 graden.
1: Oké, Casper, dankjewel. En dan gaan we inderdaad even kijken hoe het nu op de weg is. Nou, ik zie wel dat de drukte wat afneemt, maar nog steeds behoorlijk wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen een kwartier. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug

0: nog 5 minuten extra reistijd. Wolter Kroes, zometeen.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Hits uit Holland met Pieter Fourage.

of geen weer. Wolter maakt er een feest van. Hè? Alles wat ik wil. Nou, 3 is prijs. Zo heet het spel in de morgen. Ik laat je 3 korte fragmenten horen. 2 keer een band en 1 keer een zanger. Heb je de namen voor me? Alle 3? Laat het weten, want inderdaad, 3 is prijs. Je maakt kans op bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht. Die zit in de prijzenkast. En de oplossing die mag via de app deze kant uit. Dus app met de app van RTV Utrecht. Of stuur een mailtje. Studio@rtvutrecht.nl

0: praktijk.
1: 3 is prijs.
2: Mag het licht uit? Nou, het lijkt wel alsof de lichten uit zijn. Is dat ook zo bij jou, Sylvia?
3: Ik kun wel zeggen, hè.
2: Donker, grijs,
3: nat, het miezert hier. Maar goed, we hebben de hele zomer erover lopen snakken. Dus ja, ik klaag niet.
2: Dat is ook zo. De natuur is er heel blij mee. Maar wel even een lampje aan binnen. Tenminste, hier wel. Jij bent in Veenendaal.
3: Ja.
2: Ja. En hoe is het daar dan vandaag? Wat zijn je plannen voor deze dag?
3: Nou, ik heb nog wel wat handarbeidzaken staan. Ik moet nog een mozaïek onderzetten, opnieuw voegen. En ik heb nog wat naaiwerk liggen, strijkwerk. Dus ik denk dat ik de dag wel doe, Tom.
2: Dat klinkt wel zo, ja. Genoeg te doen dus daar.
3: Ja, zeker.
2: Oké, nou, allemaal lekker met de radio aan daar natuurlijk.
3: Absoluut,
2: ja,
3: altijd.
2: Ja, en het spelletje 3 is prijs spelen we elke morgen. En ja, dan hoor je heel kort wat artiesten voorbij komen. 3 om precies te zijn. En als je ze alle 3 weet, dan maak je kans op een leuke prijs. Sylvia, ja, jij bent uit de hoed gekomen hier. Dus brand los, wie heb je gehoord?
3: Doe maar.
2: Ja.
3: Guus Meeuw en Drukwerk.
2: En Drukwerk. Die laatste weet je zeker?
3: Ja, was met Guus Meeuw. Of wat met Harry Slinger, sorry.
2: Dan is het goed, ja.
1: 3 is prijs.
2: Ik vind het altijd wel leuk om een heel klein beetje te plagen aan het einde. Maar,
3: ja, dat weet ik. Ja. We kennen je onderhand.
2: Oh, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Sylvia, je bent de winnaar. Kies iets leuks. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek vandaag.
3: Nou, weet je, die big shoppers van jullie die hebben ons al zoveel plezier gebracht. Wij gaan altijd fietsen en dan overnachten wij.
2: Ja.
3: En dan hebben we 4 grote big shoppers van RTV Utrecht in onze achtertas te zitten, waar we alles in meenemen. Dus we maken veel reclame en graag voor jullie. Dus doe nog maar een big shopper.
2: Een grote mooie shopper. Is wel leuk, ja. We zijn ondertussen ook bezig met het bedenken van nieuwe prijzen binnenkort. Dus dat is ook wel leuk om alvast te vertellen. Ik kan nog niks verklappen, maar er zit ook wat anders aan te komen binnenkort. Dus hou het ook goed in de gaten, Sylvia.
3: Dat gaan we zeker doen.
2: Ja, en voor nu ga ik een mooie shopper naar je toe sturen. Die komt eraan. En je mag ook nog even kiezen wie zou je willen horen. Doe maar Guus Meeuwis of Drukwerk. Wat vind je leuk?
3: Ja, doe dan nog maar Drukwerk, want die horen we niet zo vaak.
2: Nee, dat klopt. En dan ga ik hem graag voor je opzetten. Marianneke, speciaal voor Sylvia. Dankjewel Sylvia en een mooie dag.
3: Fijne dag.
2: Groetjes. Doei.

denken we terug aan die mooie zomer van 2026... met deze heerlijke, zwoele klanken van Django, zijn nieuwe single Bachata Bailando. Een tijdje geleden ook onze nationale nieuwe natuurlijk. Zometeen Woordbouwer, de eerste ronde voor deze morgen. Doe mee met de puzzel, we hebben de koffiekeuze, ABBA en Cher onderweg. En nu Suzanne en Freek. Tot zo.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging zit met een drone op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen?
10: Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

alle puzzelaars verzamelen. We gaan beginnen, hoor. Ja. De eerste ronde woordbouwer. Doen we met 12 letters. Je vindt de letters in de app natuurlijk. Heerlijk puzzelweer vandaag, dus kom maar door. Met die 12 letters mag je een woord gaan maken. Dat wil ik graag weten. Dan kan je een leuke prijs winnen. De K van Karel, twee keer de S van Simon, de M van Marie, de L van Leo en de A van Anton. Twee keer de E van Eduard, een O van Otto, de B van Bernard en twee keer de N van Nico. Eens even kijken, 7:10 en zometeen Cher en natuurlijk de koffiekeuze onderweg. Dus geniet ervan. I got

0: gaat het met de puzzel? Ja. 12 letters, deze eerste ronde in de app. Daar zie je ze staan, de app van RTV Utrecht. Probeer met die 12 letters een woord te maken. Let op, de R zit in de maand, hè? Dat is de aanwijzing. De R zit in de maand. Heb je het gevonden, stuur een appje naar de studio. Je kunt bijvoorbeeld een leuke shopper winnen van Radio M Utrecht. En ik hoor graag van je, wat ik al zei, heerlijk puzzelweer. Dus kom maar door. Sylvia, die van jou is ook weer binnen, hoor.
1: Ja, heel goed.
0: Als je dan toch in de app zit, kun je gelijk even stemmen voor de koffiepauze. En de koffiekeuze om 10 over 10:30. We gaan lekker naar de disco vandaag. Dit is

Dit is keuze 2. Van de twee zet ik graag voor je op zometeen. De meeste stemmen gelden. Dus laat het even weten. Eén, de Two Man Sound. Lekker zomers, de Disco Samba. Of ga je voor de Ritchie Family en de Best Disco in Town? Nou, laat het weten. En dan zie ik Henk, keuze 2. Marian, jij gaat voor keuze 1. Staat genoteerd hoor.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

12 Radio M Utrecht. En zometeen verder met mooie van de Bee Gees. En natuurlijk de uitslag van de koffiekeuze gaat gelijk op. We hebben de best disco in town. Dat is natuurlijk de Ritchie Family. En daar tegenover de samba, de disco samba van de Two Man Sound. Nou, laat nog even weten welke wil je graag horen. Helemaal, de meeste stemmen gelden, zo werkt het. En dan gaan we ondertussen ook naar het laatste nieuws. Dat komt van Casper natuurlijk. En als je nog van plan bent om een duik te nemen in de buitenlucht, dan moet je even blijven luisteren. Want dat kan namelijk link zijn. Hoe het zit en meer nieuws uit de buurt over een paar minuutjes.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Half elf, het laatste nieuws met Casper. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En dan beginnen we met oververhitte kinderen.
7: Ja, de gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen geld bij de gemeente om scholen te beschermen tegen de hitte. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 scholen gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In de Vinkeveense Plassen, Maarseveense Plassen en het Eemmeer zijn veel chemische stoffen gevonden in het water. En dat is gevaarlijk, want daar wordt ook gezwommen. Het gaat onder meer om PFAS. De focus ligt nu vaak op bacteriën en blauwalg, maar chemische stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid aantasten, zeggen de onderzoekers.
8: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
7: Natuur en Milieu wil dat zwemmers beter geïnformeerd worden. Oh, verkeerde knopje. Deze. Bij een ongeluk op de A27 in Utrecht is vanochtend iemand naar het ziekenhuis gebracht. Bij die botsing in de vroege ochtend waren 3 wagens betrokken. De

0: Ik ben opgegroeid met...
1: Het gaat niet zo lekker met de muziekjes. En ook niet zo weer met het weer, want er is nog wat kans op buien. Vanmiddag is het droog en maximaal 23 graden.
2: Oké, Kasper. Dankjewel. De Bee Gees zometeen. Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: En bij de koffie met Pieter Voorage.

Zometeen doe ik een grabbel in de Hoge Hoed. En dan komt het misschien wel goed. Want als je eruit komt, dan maak je kans op een leuke prijs. Of dan maak je kans. Dan mag je gewoon wat kiezen uit de hoed hier. Of uit de prijzenkast, moet ik zeggen. En daarin zit deze week natuurlijk onze mooie shopper. Maar ook het puzzelboek en een handig notitieboek. Dus als je het leuk vindt om nog heel even een poging te wagen, als je dat nog niet hebt gedaan, zorg ervoor dat je de letters die in de app staan even in de goede volgorde zet. Denk daarbij aan de R die in de maan zit. En dan gaan we het meemaken. Ik vind het leuk om wat van je te horen. Onder het genot van een bakje koffie. Tijd voor koffie. Dat is een momentje voor de pauze, de koffiepauze. En lekkere muziek natuurlijk. En wat is er weer? Bijzonder veel gestemd. Dat vind ik hartstikke leuk. De koffiekeuze voor vandaag. En je kon kiezen uit de Richie Family. The Best Disco in Town. Of the Two Man Sound. En de Disco Samba. Nou, en dan zeg ik dankjewel tegen iedereen die gereageerd heeft. Even wat namen. Reinie bijvoorbeeld, Jan, Ellie, René, Marian, Nicolien en Paula, Sylvia, Adrie en Hans, Manfred, dankjewel voor jouw stem. En dat zeg ik ook tegen Marcel en Gerda, Henk, Peter, Rita, Paul ook gereageerd. En dan is het aan mij om de stemmen te tellen. En dan gaat het heel lang gelijk op. En uiteindelijk de Two Man Sound, de

0: Ook de lekkerste nieuwe muziek hoor je bij ons. En wij zijn Radio M Utrecht en Ingrid aan de telefoon. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij ons Radio M Utrecht en jij in Veenendaal.
1: Dat klopt.
0: Heb je al een zonnetje gezien in Veenendaal?
1: Ik heb geen zonnetje gezien, alleen mieze regen.
0: Oh.
1: En bewolking.
0: Oh, ja, nou wel zon op de radio, hè? Dat heb je gehoord.
1: Ja, dat ja. Zeker.
0: Wat doe je vandaag?
1: Nou, ja, we hopen straks nog te kunnen gaan lopen. Als het weer lekker droog is, dan of een stukje fietsen.
0: Oké, nou staat een aardig windje.
1: Ja, daarom.
0: Dus even lekker uitwaaien straks.
1: Ja, precies.
0: Goed zo. Goed zo. De puzzel voor vandaag, die speelden we het afgelopen uur met 12 letters.
1: Ja.
0: Zeg ik, de R zit in de maand. Wat zeg jij dan?
1: Mosselbanken.
0: Ja, dan het is een beetje achterhaald tegenwoordig dat je alleen nog maar mosselen kan eten als de R in de maand zit. Tegenwoordig kan dat het hele jaar door. Maar ik vind het wel het lekkerst zo in september, oktober, november, december. Hoe zit jij erin wat betreft de mosselen?
1: Nou, ik hou niet van mosselen.
0: Oh, dus niet zo goed, blijkbaar.
1: Nee, voor mij niet hoor.
0: Oké, heb je het wel eens geprobeerd? Of heb je, denk je van...
1: Ik heb het wel eens geprobeerd, nee. Ja. Het is niet mijn ding.
0: Nee, het is wel een beetje van, je moet er niet naar kijken, je moet gewoon proeven.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel een aparte smaak. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dus jij laat ze lekker liggen.
1: Oké.
0: Maar wat vind je wel lekker zo in het najaar om te eten?
1: Ja, dan krijgen we weer een beetje de winterkost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lekker overschoteltje of een stampotje.
1: Ja, of een ambijtje stampot.
0: Oh, hier. Ja.
1: Met een speklapje of zo. Zoiets dergelijks.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, goed. Met de mosselbank ben je wel de winnaar geworden. Dat dan weer wel, Ingrid.
1: Ja,
0: je mag wat kiezen. Ik heb een puzzelboek, een notitieboek of een leuke shopper vandaag. Wat mag ik naar je toesturen daar in Veenendaal?
1: Laten we maar de shopper nemen.
0: Een mooie shopper. Nou, dan komt het helemaal in orde. Leuk je even gesproken te hebben.
1: Ja.
0: En gezellige dag daar.
1: Ja, nou jullie ook. En een goede verdere fijne uitzending.
0: Daar gaan we ons best voor doen. Dankjewel. En tot de volgende keer, Ingrid.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi.

Babies. Lekkere muziek van Cool en de Gang onderweg. De Poppies. André Hazes. Ja. En het is bijna kwart over Elvis. Elvis ook natuurlijk. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. If I can dream, laat ik zo helemaal horen. Heerlijk. Tweede ronde woordbouwer, ook onderweg, gaan we spelen met 11 letters. Die letters vind je in de app van RTV Utrecht. Doe mee en win. En sluit je aan bij die grote, gezellige puzzelclub in Midden-Nederland en ver daarbuiten. Tot zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje van het Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden gekend en behandeld. Die brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust. Volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed even later. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Celebration. Alweer op donderdag 3 september. Dit is Radio M Utrecht. Ik ben Pieter M bij de koffie met Elvis. Natuurlijk over een paar minuutjes. André Hazes staat klaar. De letters die staan ook klaar. Het zijn er 11 dit uur. Zet ze in de goede volgorde. We noemen het woordbouwer. De letters vind je in de app van RTV Utrecht. En heb je de oplossing gevonden? Stuur het even door. Nou, de M van Marie, de A van Anton, twee keer de R van Richard, de O van Otto en de W van Willem, de Z van Zacharias heb ik dan nog, een N van Nico en de laatste drie letters, drie keer de E van Eduard. Eduard. Nou, appen naar de studio met de goede oplossing. Ik hoor graag van je. Doe mee en win iets leuks uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld een mooie shopper van Radio M Utrecht.

0: Sjaak, dankjewel voor je appje. Ik zat er een beetje op te hopen, maar aankomend weekend is het zover. En dan hier de oplossing voor woordbouwer. Ja, dat is helemaal goed. Goed luisteren naar de woorden van Sjaak. Hij zat er een beetje op te hopen. Aankomend weekend is het zover. Paula de Wit, ook met de goede oplossing. Henny, dankjewel. Hans, Isaac zie ik staan. Nou, gaat lekker hoor.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Letters in de app, je kan gewoon aanhaken, daar zie je ze staan. Het zijn er 11. Zet ze even in de goede volgorde en app even naar de studio. Maak je kans op een leuke prijs. En zo werkt het, en niet anders. Dat geldt ook voor Elvis, kwart over Elvis, inderdaad. Elke dag in dit programma, waar hoor je dat nog? 1968, If I Can Dream vandaag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

dat was wat. Bij de 11:30 Queen onderweg. En natuurlijk onze nationale nieuwe deze week. Die prachtige muziek van de band Son Mieux staat klaar. Casper staat ook klaar met het laatste nieuws uit de buurt. Gaat over een verwarde man. Die heeft gisteravond in Leidse Rijn de boel flink op stelten gezet. Meer nieuws hierover. En natuurlijk nieuws uit de buurt. Dus blijf erbij. Dan ben je zo weer helemaal bij. Ja. Simply Red.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: En het is 11:30, het laatste nieuws met Casper. Dag Casper.
9: Goedemiddag, goedemorgen nog.
8: Goedemorgen, ja. We moeten bouwen, bouwen, bouwen.
9: Ja, en toch liggen veel projecten stil. In Amersfoort en het Limburgse Heerlen zijn twee grote bouwcontroleurs vorige week geschorst. En daardoor liggen mogelijk bijna 1500 bouwprojecten in het hele land stil, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waarom die twee controleurs geschorst zijn, is niet bekend. Wel dat de bouw pas verder kan gaan als er een andere controleur komt of als de schorsing wordt opgeheven. In Leidse Rijn is gisteravond een man opgepakt die gevaarlijk was. Niet alleen voor anderen, ook voor zichzelf. Een arrestatieteam en onderhandelaar moesten eraan te pas komen. Die waren er uren mee zoet. De verwarde man zou spullen vanaf zijn balkon hebben gegooid en daarbij ook een auto hebben beschadigd. Hij is overgedragen aan hulpverleners. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en natuurlijk een van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
10: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa vindt, Feyenoord die Europa vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
9: Het is te zien bij Videoland. Bij een ongeluk op de A27 in Utrecht is vanochtend vroeg iemand naar het ziekenhuis gebracht. Er waren drie auto's bij betrokken. De verbindingsweg vanaf de A12 richting Hilversum ging daarom even dicht. Op de A12 liep de vertraging op tot bijna anderhalf uur. Alle file-informatie kun je trouwens ook vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan krijg je nog het weer. Vanmiddag is het droog, maximaal 23 graden. Vanavond en vannacht opvallend warm, 19 graden. Morgen 21 en in de middag gaat het wel regenen en waaien.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure.

0: detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
3: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: San Mieux horen we zometeen. Onze nationale nieuwe. Die heet Feels Part 2. Dat is mooie muziek, Liesbeth.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Echt waar. Heel goed.
0: Ja, gaan we zo van genieten. Maar eerst eventjes de agenda erbij pakken. Of eigenlijk het spoorboekje.
1: Ja, ik wou zeggen het spoorboekje.
0: Wat ga je doen zometeen om 12?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd leuk op donderdag. Dan gaan we altijd iemand blij maken met zo'n mooie portable verdraagbare radio.
0: Ja.
1: Ja, wie dat wordt, dat gaan we straks uitvogelen. Want je kan ook nog gewoon een keertje meedoen om 10:50 voor de stem van M. Dat dus, het uitgebreide weer wil ik ook wel even weten voor het weekend.
0: Het weekend wordt weer iets beter.
1: Ja, nee, zeker. Het wordt zo'n 25 graden en dat is wel fijn. Want ik heb een aantal leuke dingen. In Amersfoort branden morgen de Keistadfeesten los. En daar hoort dit lied bij. Dat klinkt een beetje als een soort carnavalsteun.
0: Dit is...
2: Laat zien dat je hier thuis wordt. In het mooie Amersfoort hebben we de toren.
1: Nou ja, dat. Nou, dat zijn feesten die bestaan al een paar eeuwen. De 17e eeuw heeft alles te maken met die kei. En ik ga er even over praten met iemand die daar alles van weet. Van ja, hoe is dat dan ontstaan en wat zijn dat dan voor feesten? En het is heel leuk, want dat is echt voor iedereen.
0: Ja.
1: Voor alle leeftijden. En dan gaan we door naar Leerdam. Want daar is een heel gebeuren rond het glasblazen. Dat is pas volgend weekend.
0: Uh-huh.
1: Maar er is een heel weekend rond dat ambacht. Zijn er nog jonge mensen die dat willen oppakken, dat beroep van glasblazer?
0: Ja, ja.
1: Geen idee. Het lijkt me eigenlijk een heel mooi beroep. Maar

0: denk ik wel zwaar ook. Heet, warm altijd. Ja. En, nou goed, volgende week is het, hoe heet het? Ik zit even te kijken hoe het nou heet. Het is Glasstad en het hele heet. Ik kan er even niet opkomen. Alles rond glas in ieder geval. Dat is volgende week en daar gaan we uitgebreid over praten. Want ook daar staat alles in het teken van feest en plezier.
1: Leuk.
0: En hartstikke leuk.
1: Ja, even rondje regio. Ja.
0: Rondje regio. En ik ben daar nog nooit geweest. Dus ik vind eigenlijk dat ik daar een keer moet gaan kijken in het museum ook.
1: Nou,
0: lijkt me heel mooi.
1: Zet het in je agenda.
0: Ja, nou precies. Ja. Dat dus. Genoeg te doen.
1: Nou, in onze agenda staat dat we zo lekker geluisteren. 12 uur aan tafel. Tot zo.
0: Oké.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Feels part 2. Sommieu. Nationale Nieuwe voor deze week is Sommieu met Fiels, part 2. Per Radio M Utrecht.

0: Lekker genieten, Chicago. Alweer een tijd geleden, maar het blijft mooi. Hè? Dubbel goud hier bij Radio M Utrecht natuurlijk, waar anders. Eens even kijken, Lia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Lia van Krieken in Arkel.
1: Dat klopt.
0: Ja, hoe is het vandaag bij jou daar?
1: Nou, het begint nu droog te worden. Oh, en een beetje rustig te worden.
0: Wat zeg je?
1: Het begint nou een beetje op te klaren, geloof ik.
0: Oh, gelukkig. Ja, ik zag net heel even de zon hier in Utrecht, maar hij is alweer, het was echt 2 seconden, hij is alweer weg.
1: Ja.
0: Wat doe je dan vandaag? Wat brengt de donderdag daar?
1: Nou, ik ben een Mondriaan aan het borduren.
0: Nou, dat had ik nou niet gedacht. Ik heb al veel voorbij horen komen, maar deze niet.
1: Nee.
0: Oké, dat is een hobby van je, denk ik. Als ik het zo.
1: Ja, dat vind ik heerlijk om te doen.
0: Heerlijk rustgevend ook, hè, denk ik.
1: Ja, radio erbij.
0: Ja, gezellig. Ik zie het helemaal voor me zo.
1: Ja.
0: En wat doe je ermee als staf is?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oké.
1: Dat weet ik nooit. Ik maak het en dan zie ik het wel.
0: Oké. Nou, je hebt altijd wel een cadeautje in de kast liggen, denk ik dan.
1: Ja, er liggen er nogal een paar, dus dat gaat goed komen.
0: Oké. Nou, gezellig. Het is ook heerlijk weer om de hobby's weer op te pakken natuurlijk. En puzzelen kan ook een hobby zijn, dat merk ik. Want het was weer gezellig druk de afgelopen week. En ook deze tweede ronde. Wat heb je gevonden, Lia?
1: Nazomerweer,
0: ja. Het zit er weer aan te komen. Dit weekend wordt het wat mooier, heb ik gehoord.
1: Nou, dat zou fijn zijn.
0: Het zou wel prettig zijn. Ja, we gaan weer naar de 23, 24 graden. Dus als het heerlijk als het een beetje mee zit met wat zon. Nou, kunnen we nog een beetje nazomeren met z'n allen. En daar moeten we dus nog heel even op wachten, zeker vandaag. Maar goed, in de tussentijd ga ik aan de slag met de prijzen. Ik wil graag wat naar je toesturen. En je mag kiezen. Ik heb een handige shopper, ik heb een puzzelboek of een notitieboek. Wat mag ik naar Arkel sturen, Lia?
1: Nou, noem maar een puzzelboek.
0: Een puzzelboek. Nou, natuurlijk, dat kan. Dat is onderweg. En veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Succes met je borduurwerk.
1: Ja, dat gaat goed komen.
0: Oké, stuur je een foto als het af is.
1: Nou, dat duurt nog even, maar dan probeer ik het zelf niet vergeten.
0: Nee, oké. Wat is de planning? Hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Nou, ongeveer 1,5 maand, denk ik.
0: Oké, dat geduld hebben we wel hoor. We zien het graag tegemoet en succes ermee daar.
1: Dankjewel.
0: Oké, de groetjes in Arkel.
1: Dankjewel.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen aan het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Radio M Utrecht. En bij ons Marjolein met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het West-Nijl-virus opgelopen, zegt het RIVM in Bilthoven. 1 besmette persoon uit de provincie Utrecht is overleden. In Leidse Rijn is gisteravond een verwarde man opgepakt die gevaarlijk was voor zichzelf en voor anderen. Een arrestatieteam en onderhandelaars die waren uren met hem bezig. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Tweede Muntmeesterslaan. De voordeur vloog daarna in brand. Gelukkig raakte niemand gewond. En ik heb het ook nog over studentenkamers straks om 12:30.
9: Heel graag tot zo, Marjolein. Dan spreken we elkaar.
10: Zeker, tot zo.
11: In de mooiste Mitschikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Gold. Uit 86. Heerlijke stem, fijne sound, echt genieten. Van harte welkom.
1: Aan tafel.
0: Ja, het lunchprogramma aan tafel. Het is vandaag donderdag 3 september. Ja, en ik zei het al, je krijgt vandaag aan tafel een paar mooie ideeën voor in het weekend. Wordt beter weer. Morgen beginnen in Amersfoort de Keistadfeesten. En volgend weekend staat Glassenstad Leerdam helemaal in het teken van glas leeft. Dus alles in het teken van glasblazen, glaskunst en noem het maar op. Je kunt nog lekker een keer meespelen met de stem van M. Nog één keertje, na 12:30. En aan het eind van de uitzending dan gaan we iemand blij maken met die mooie draagbare radio. Dan gaan we bellen en wie het wordt merk je vanzelf. Wil je reageren? Doe dat vooral via de app van RTV Utrecht. En kies dan voor de optie contact met de studio.

0: Betekenis.
1: Jeroen van der Boom en betekenis. We laten even iets heel anders horen. Ja, komt ie aan. Dat was wel de bedoeling. Althans, moet het knopje het wel doen. Doet het niet. Nou, wij gaan eens even kijken of we het op een andere manier kunnen doen. In ieder geval heb ik in de uitzending Natasha. Natasha Eversen. Komend weekend gaat het dak eraf in Amersfoort. Dan zijn de Keistadfeesten. En de Kei is nog altijd het middelpunt van de stad. En overal morgen tot en met zondag zal het verhaal van de Kei terug te vinden zijn. Natasha, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, een heel festijn hè, voor jullie allemaal. Voor de hele stad.
2: Zeker, ja. Ja. Drie dagen feest hebben wij straks weer hier. Dus het hele weekend staat in het teken van Amersfoort als keistad. Ja, ja.
1: Precies, en daar hoort eigenlijk dit liedje bij. Ik ga het even een klein stukje laten horen. Niet schrikken. Ja.

0: Dit is toch heerlijk.
1: Is het Keistot lied?
0: Het maakt wel dat ik er weer nog meer zin heb, in heb, hoor, dit weekend. Ja.
1: Maar de grap is, dit liedje is natuurlijk niet zo oud, maar de Keistotfeesten, die zijn wel al heel oud, hè, Natasja?
0: Ja, het is ooit begonnen in 1661, dus dat gaat flink wat jaren terug, inderdaad. Ja, Evert Meister, die daagde een aantal inwoners uit om een kei van meer dan 7000 kilo van Soesterberg naar Amersfoort de stad in te trekken.
1: Ja.
0: En zo is het eigenlijk ooit begonnen. En dat is ook waar de keientrekkers vandaan komt. En waar uiteindelijk de naam Keistot vandaan komt.
1: Keientrekkers, dus dat waren de mensen die keien aan het verslepen waren. En vandaar die naam Keistot. Maar dat is dus al 17e eeuw, hè? 1661 zag ik.
0: Ja.
1: Dat is echt heel lang. En nog steeds een groot feest voor jullie allemaal. En volgens mij is het ook echt voor alle Amersfoorters, hè? Amersfoorters van jong tot oud.
0: Ja. Ja, we willen een zo divers mogelijk programma bieden. Zodat het inderdaad ook echt voor iedereen aantrekkelijk is om de binnenstad in te komen. En het feest met elkaar te vieren. Dus echt voor en door Amersfoort. En, veel ondernemers en iedereen is welkom. En we zetten allemaal de schouders eronder om dat weer mogelijk te maken. En hopen dat dit een jaarlijkse traditie weer blijft.
1: Ja, want het is een tijdje weg geweest, hè?
0: Ja, klopt. 2009 is een laatste editie geweest. En helaas door stijgende kosten, de financiële uitdagingen en ook ook wel veiligheidseisen die om bij evenementen kwamen kijken, is dat het laatste jaar geweest. Tot 2024.
1: En toen is het weer opnieuw gestart, als het ware. Dus dit is dan weer de derde keer, zeg maar.
0: Dit is weer de derde keer, ja.
1: En nou ja, laat ons weten, wat zijn nou dingen die zoal te doen zijn, waarvan je zegt, nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Even een paar highlights.
0: Ja, nou, voor een deel begint het morgen al. Het is natuurlijk vrijdag, zaterdag, zondag in de binnenstad. Dan moet ik natuurlijk beginnen met de optocht en het trekken van de kei. Die vanuit de nieuwe stad, een route door de binnenstad zal er zijn. En eindigt op de hof waar die ontvangen wordt door de lokale burgemeester.
1: Ja. En wie lopen daar dan in mee in die optocht? Of rijden er mee?
0: Wij hebben vanzelfsprekend Evert Meister zal erbij zijn.
1: Ja,
0: Levende historie. We hebben Gilde Soest die daarbij aanhaakt. Show and Marching Band Juliana. We hebben de Amersfoortse Reddingsbrigade die erbij te vinden is. Evert Meister zit in de koets met paarden. We hebben twee legervoertuigen, oldtimer. Dus het is best wel, ja, en natuurlijk de kei. Maar best wel een goede optocht die door de binnenstad gaat trekken. Dus ik zou vooral zeggen, zoek een leuk plekje uit en zorg dat je hem meekrijgt en dat je hem ziet.
1: Ja.
0: Of meelopen, want dat kan ook. Je kan je aanmelden via de site.
1: Oh, dat is leuk. Dan gaan we zo even de site noemen. En verder nog een paar dingen waarvan je zegt, nou, dat is echt ontzettend leuk dat we dat allemaal gaan meemaken komende dagen.
0: Nou ja, wat heel leuk is, we hebben een divers muziekprogramma. Dus live muziek op verschillende pleinen in de binnenstad. Daarnaast ook voor alle kleintjes, alle jonge Amersfoorters, hebben we Clowntjeshof op zondag.
1: Wat is dat?
0: Staat helemaal. Ja, dat staat de hele dag staat in het teken van de jonge kindjes. Dus luchtkussens, allemaal leuke activiteiten. Dan trekken we echt alles uit de kast om ook alle kleintjes tot een jaar of 12 te betrekken, inderdaad.
1: Leuk. En dus, dat is het meeste vindt allemaal plaats in het centrum, hè? Dus de Hof en daarom.
0: De Vrouwenkerkhof, Koppelpoort. Ja.
1: Als we nou alles willen weten en alles willen meemaken, waar kunnen wij de informatie vinden?
0: Ja, het is een enorm programma. Dus om alles op te sommen, inderdaad. Ga vooral naar dekeistadfeesten.nl of volg de Keistadfeesten op Facebook en Instagram. Daar houden we iedereen op de hoogte.
1: Ja, want ik geloof dat het weekend wel heel goed wordt. Morgen wordt even iets minder, maar volgens mij wordt zaterdag en zondag heel lekker weer, hè? Dat zou wel fijn zijn.
0: Ja, de weergoden hebben het goed met ons voor. Het wordt perfect. Het wordt echt lekker weer om de stad in te gaan. Niet te koud, niet te warm. Het blijft droog. Lekker terrasje kunnen pakken met de zonnetje af en toe. En morgen af en toe een drupje. Maar dat houdt ons niet tegen om er een groot feest van te maken, hoor.
1: Heel veel plezier, Natasja. En iedereen in Amersfoort die het mee gaat maken. Geniet er lekker van. De Keistadfeesten in Amersfoort. Dankjewel voor je uitleg.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag.

Paul Simon en de Mother and Child Reunion. We gaan zo alweer naar het regionieuws van 12:30 met Marjolein. En nog meer mensen zijn besmet geraakt met het West-Nijl-virus volgens het RIVM. En hoe kom je als student momenteel nog aan een kamer? Daar hoor je zo nog veel meer over. Nou, dat is heel gezellig. We pakken gewoon het volgende liedje. Wat dacht je ervan? Sailor, de vier mannen met dat rare instrument in hun matrozenpakjes. En ze zongen over hun eigen naam, Sailor.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.
9: Het is 12:30, bijna althans 12:30. Tijd voor het regio nieuws met Marjolein. Marjolein, goedemiddag. Nou, je moet jou wel even goed openzetten. Waar ben je hier zo? Ja, even kijken. Ben je even helemaal kwijt. Wacht even. Ja, daar ben je.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja. We zijn iets aan de vroege kant. En jij ging het hebben over nieuwe cijfers over het West-Nijl-virus.
10: Ja, zeker. 9 mensen hebben die ziekte dit jaar gekregen. Dat zegt het RIVM in Bilthoven. Dat virus wordt verspreid door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Een klein deel kan ernstig ziek worden. 1 besmette persoon uit onze provincie is aan het virus overleden. Een paar andere regionoten kwamen in het ziekenhuis terecht. En andere besmettingen zijn in Brabant en Noord- en Zuid-Holland. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Tweede Muntmeesterslaan. En daarna vloog de voordeur in brand. Niemand raakte gewond. Wat er nou precies is gebeurd, wordt onderzocht. Studenten blijven langer bij papa en mama wonen, zegt kenniscentrum Kansas in Utrecht. Want een studentenkamervinder is vaak hopeloos.
11: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven. Zo. En gewoon niet meer gaan zoeken.
10: Ja, en ondanks de bouw van 1000 studentenwoningen per jaar is er dus altijd nog een flink tekort. En dat zal ook zeker de komende 8 jaar zo blijven, verwacht dat kenniscentrum.
9: Ja, en heel veel particulieren zijn gestopt met verhuren, hè, om allerlei redenen.
10: Mm-hmm. Ja, dus dat heeft er ook mee te maken dat die studentenhuizen ook geen studentenhuis meer zijn, inderdaad. De Arbo-Unie in Nieuwegein verwacht deze maand een stijging van het aantal ziekmeldingen. Het zal 70% meer zijn dan vorige maand, is de verwachting. Werknemers krijgen het nu weer drukker, hebben na de vakantie weer meer contact met anderen. Ja, en dat is niet handig bij de start van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna 3 op de 4 ziekmeldingen duren wel minder dan een week. In de Bild is vandaag de 100ste warme dag van het jaar gemeten. Dat is voor de 16e keer sinds de metingen worden gedaan. 100 dagen dus van 20 graden of meer. Nou, vanmiddag is het droog, maximaal 23 graden. En vanavond en vannacht ook opvallend warm, dan 19 graden.
9: We gaan het horen van Margot zo dadelijk. En ja, als ik naar buiten kijk, wat waaierig en donker.
10: Mm.
9: Maar wel, ja, niet koud.
10: Dus niet koud.
9: Dat is heel raar. Nou ja, dankjewel Marjolein en heel graag tot straks.
10: Tot zo.
9: Rond een uurtje of 1.
5: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Aan tafel met Liesbeth.

0: even staan, want nieuwe zin in. Everyone's a winner. Uit de jaren 70 op Radio M Utrecht. Ben je heel erg welkom.
1: Aan tafel.
0: En wij gaan zo na Ilse de Lange nog een heel leuk rondje spelen van ons fijne spel. De stem van M, waar best wel veel reacties op zijn gekomen. Ga nog even helemaal niks zeggen. Maar ik zou zeggen, doe lekker mee als je denkt, nou, ik heb zo'n vermoeden, dat zuidelijke accent. Leuke stem. Ik ga toch eens meedoen. Voor die leuke draagbare radio die je kunt vinden. Ilse met Something Good.

0: vrolijk, positief. Zo is het ook bedoeld. En terug naar de roots, zou je kunnen zeggen. Ilse heeft natuurlijk op veel plaatsen dingen opgenomen, ook in het buitenland. En dit is weer eens opgenomen op haar vertrouwde plek in Nederland. En voor haar viel alles op zijn plek met dit liedje. Ze zegt, alle positiviteit in mijn leven, dat hoort daarbij. En heel slim, het kwam net uit op het moment dat de finale was van The Voice of Holland, waar zij natuurlijk coach is. Ik kijk op de klok, ja, we zijn iets wat aan de vroege kant. Wij spelen het gewoon nog één ronde, deze keer de zevende ronde. Ons leuke spelletje, en ik hoef niet eens de titel meer te zeggen, maar dat weten jullie eigenlijk wel.
1: De stem van M.
0: En je kunt nog

0: naar die draagbare radio. Nou, dat wordt wel concurrentie hoor. Er zijn veel mensen waarvan ik denk, nou, het komt in de buurt. Maar nog één kansje, want ik ga die stem nog één keertje laten horen. Een leuke stem, een vrolijke stem. Zet je oren wagenwijd open, zet je radio harder of je telefoon natuurlijk of je laptop. Dan komt hier nog één keer de stem.
1: Het liedje waar alles mee begonnen is.
2: De stem van M.
0: Ja, het liedje waar alles mee begonnen is. Weet jij wie dat is? Stem van M @rtvutrecht.nl. Stem van M @rtvutrecht.nl. Als je weet wie die stem is.

0: Stelling. Want dit was een hit, ja, daar gaat ze, in 1990. Dus dat is wel eventjes geleden. Maar de heren zaten afgelopen zaterdag, was het bij de... God, hoe heet dat nou? Kan ik er ineens niet opkomen. Oh, hoe heet dat nou ook alweer? Goed, beste zangers natuurlijk, daar zaten ze. En hun liedjes werden gecoverd door allerlei artiesten. En daar was zelfs een hele beetje pikante bij. Een beetje een rapachtig nummer. Maar goed, wij dwalen af. Kijk je daar toevallig naar, maar gewoon goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, je hebt mijn microfoon niet openstaan, maar jij zat te dubben over de naam en ik wist het.
0: Ja, nee, ik wist het eigenlijk ook, want ik had het net opgezocht.
1: Ja.
0: Dat heb je nou soms. Even zo'n, dat je denkt, hè? Net, natuurlijk weet je wat, beste zangers. Maar daar zaten ze dus. Heb je dat toevallig gezien?
1: Ik heb een stukje gezien en ik vind het zo leuk. Want ik was vroeger ook fan van Clouseau. En dat prachtige Belgische taaltje en dit mooie nummer. En dat dat dan op een heel andere manier dan weer geïnterpreteerd wordt. Ja, ik vind het heel creatief en heel leuk. Ja,
0: ja, ze maken er altijd wel heel veel van. Nou ja, een nieuwe serie. En voor het eerst, dus, liet ik me vertellen, is er niet gehuild.
1: Oh!
0: Leuk. Maar goed, Margot, nu ik jou spreek, schijnt even de zon. Maar het was net echt nog hartstikke donker. En ik had het er net met Marjolein over. Het is tegelijkertijd ook nog best warm. Heel raar. Ja,
1: ik vind het ook heel raar weer. Ja, want enerzijds, als je nu buiten komt, het is 21, 22 graden. Maar als je naar buiten kijkt, dan denk je, ja, hoe is dit mogelijk? Want ja, die zon die, speelt maar een beperkte rol vanmiddag. De wolken overheersen en die trekken ook met een stevige wind snel voorbij. Mm-hmm. Af en toe valt er een spatje, dus het weer ziet er herfstachtig uit. Met wind, met wolken en soms een spatje. En als je naar de temperatuur kijkt, het is, denk je dat het nog zomer is.
0: Ja.
1: En dat komt omdat we een beetje aan de rand van een gebied met hele warme lucht liggen. Maar die ligt een beetje te ver naar het zuiden, waar wel de zon schijnt. Maar daar is het ook meteen keiheet in het midden en zuiden van Frankrijk. 35 graden. En in Spanje hebben ze weer de zoveelste hittegolf. Met in Sevilla en Cordoba temperaturen van 42 graden vandaag.
0: 40 zei je nou? Jemig.
1: Ja. Het is weer zover. Nog een keer 40 graden. En het is al september. Niemand zit er meer op te wachten.
0: Nee.
1: En wij hebben dus wel die warme lucht, maar ook storingen die vanuit het westen overkomen. Vandaar dat we ook te maken hebben met bewolking. Een stevige wind die vanmiddag windkracht 4 tot 5 is uit het zuidwesten. En soms ook een spatterbuitje.
0: Ja, wat een raar verhaal dat het dan ook daar nog weer zo ontzettend warm is. Daar schrik toch wel weer van.
1: Ja,
0: wat verwacht jij hier nou? Want ik begrijp dat morgen ook een behoorlijk regenachtig dagje wordt. En vannacht, hoe gaat het dan?
1: Ja. Nou, vanavond en vannacht is het nog niet zover. Het blijft stevig waaien, de bewolking overheerst en soms valt er een spatje, maar dat is nog niet zo heel veel. Maar het meest opvallende van komende nacht, dat zijn de minimumtemperaturen. Het is niet te geloven, maar die temperatuur die blijft 18 of 19 graden. Dus dat zijn hele hoge minimumtemperaturen voor deze fase van september. En morgen gaan we in de ochtend, voordat het regent, nog even omhoog tot iets boven de 20 graden, 21 graden. Maar ja, dan snap je het, hè. Dan gaat het dus vanuit het noorden later in de ochtend en middag af en toe regenen.
0: Mm-hmm.
1: En dat gebeurt op passage van een zogenaamd koufront. Daarachter zit koudere, maar ook veel drogere lucht. En dat betekent dat het zaterdag weer lekker weer gaat worden. En dan heb ik morgen de wind nog niet genoemd. Want morgenochtend, dan zul je echt merken, we zitten echt in de herfst. Want die zuidwestelijke wind, dat is echt wel een pittig windje wat we morgenochtend voor onze kiezen krijgen. Langs de kust gaat het natuurlijk nog veel harder tekeer. En daar komen windstoten voor van zo'n 85 kilometer per uur. Maar bij ons is het morgenochtend ook behoorlijk onstuimig, moet ik zeggen.
0: Onstuimig, ja, dat is toch allemaal heel gek. Dus en warm en onstuimig. En nog heel kort samengevat even voor het weekend, want dat ziet er best goed uit, hè?
1: Ja, dat ziet er goed uit. Op zaterdag dan zitten we lekker in die frisse lucht. Temperaturen die blijven steken op zo'n 20, 21 graden. Maar het weer ziet er puik uit, met flink wat ruimte voor de zon. En het waait ook niet meer zo hard. En zondag en maandag dan wordt het zelfs 25 graden in de zon.
0: Oké, we gaan het meemaken. Nou, wij spreken elkaar, maar pas weer in december, want Connie is maandag weer terug. Dank je wel voor jouw uitleg en wij horen jou heel graag vanmiddag weer bij Aard.
1: Ja,
0: en tot
1: heel graag
0: weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, zeker, Margot. Dank je wel voor al je mooie, gekke en maffe en mooie berichten deze zomer. Want het was het zomertje wel tot nu toe, zeg.
1: Zo is het, hè.
0: En een fijn weekend alvast. Dank je wel. Doeg!

Toto op Radio M Utrecht met Afrika. En wij gaan het zo hebben over alles wat er in Leerdam gaat gebeuren bij Glas Leeft. Het grote evenement volgende week daar in Leerdam.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Ismaël. En dit is Radio M Utrecht. En Marjolein is bij ons met de hoofdpunten. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Zeker 9 mensen hebben dit jaar in Nederland het West-Nijl-virus opgelopen, zegt het RIVM in Bilthoven. En 5 daarvan komen uit de provincie Utrecht. Een man uit Houten overleed onlangs aan dat virus. En muggen brengen het over. In Leidse Rijn is een verwarde man opgepakt die gevaarlijk was voor zichzelf en voor anderen. Een arrestatieteam en onderhandelaar waren uren met hem bezig. En het kamertekort ook in het nieuws onder studenten, want dat neemt nauwelijks af. Volgens Kansas in Utrecht zijn er 20.000 kamers te weinig in het hele land. En studenten die blijven daardoor langer bij hun ouders wonen, of ze kiezen bijvoorbeeld voor een studie dichter bij huis. Ook dat zo om 2:30.
8: Ja, dat is ook wel iets wat je in je eigen omgeving wel meemaakt, hè? En hoort van andere mensen, dat kinderen Limburg geen kamer kunnen vinden.
9: Ik heb toevallig gisteravond mijn dochter verhuisd naar een kamer in Leiden. Dus het is haar gelukkig wel gelukt. Maar ja, ik hoor de verhalen zeker. Ja.
8: Met veel moeite ook. Ja. Was dat wel redelijk?
9: Voor haar was het op de een of andere manier redelijk snel gelukt.
8: Nou, ja. wat fijn.
9: Gelukkig, fijn. Ja.
8: We horen meer van jou zo rond 1:30. Dankjewel.
9: Tot zo.
0: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Ja. We zijn in de uitzending. Ja, we zitten al heel gezellig te kletsen. Goedemiddag, je luistert naar Aan Tafel op Radio M Utrecht. En we hadden het net over de Keistad, over Amersfoort, waar dit weekend van alles te doen is, de Keistadfeesten. Nu gaan we naar een heel ander stuk van de regio. Het weekend van 11 en 12 september staat Leerdam, natuurlijk bekend als glashoofdstad van Nederland, helemaal in het teken van glasblazers. Tentoonstellingen, lezingen over alles wat maar met glas te maken heeft. Dit jaar vindt voor de vierde keer het evenement Glas Leeft plaats. En bij mij aangeschoven is Diederik Schipper. Hij is een van de organisatoren en de regelaars uit Leerdam. Nou, Diederik, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je erbij bent. Ja, glas leeft. Leeft het ook voor jou? Ja, dat is een beetje een rare vraag natuurlijk.
1: Ja, voor mij leeft het. En is het ook gaan leven doordat ik op een gegeven moment zeg maar met een project in aanraking kwam, waarbij er in een natuurpark bij een oud wieltje langs de Linge een kunstobject gerealiseerd moest worden. Toen ben ik in aanraking gekomen met een kunstenaar en ik heb het hem ook zien blazen. En
0: van glas?
1: Van glas. En toen is ook letterlijk de vonk overgeslagen als je ziet dat van een klein bolletje glas, ongeacht wat, het is gewoon een creatie en ieder kunstwerk vertelt een verhaal.
0: Ongelooflijk.
1: Dus zodoende ben ik, zo gaandeweg steeds meer geïnteresseerd in glas en alles eromheen in Leerdam. En vanaf dit voorjaar ook bestuurslid van de stichting Glas 22. Kijk. En volgend weekend festival Glas Leeft voor de vierde keer.
0: Ja, precies. Hartstikke leuk. Het is niet alleen maar een cultureel gebeuren, hè, want daar hebben we het nog wel over wat er allemaal gaat gebeuren. Maar jullie willen ook een ode brengen aan het ambacht eigenlijk, hè, aan het beroep.
1: Zeker, zeker. We brengen zeker een ode aan het ambacht. En het ambachten, of het ambacht, dat moet je eigenlijk zeg maar in tweeën splitsen. Je hebt de glasblazers, maar zeker net zo belangrijk, dat zijn de glasslijpers. Hè, met name de kunstobjecten of zeg maar het handgeblazen glas nog een bewerking geven met slijpen. En daar maken wij ons hard voor om die ambachten te koesteren en ook zeg maar naar de toekomst toe een plek te geven. Mm-hmm. Dus
0: kun je iets zeggen van hoeveel glasblazers er nog zijn in Leerdam? Weet jij dat toevallig?
1: Nou, dat zijn enkele tientallen.
0: Enkele tientallen.
1: Waarbij er natuurlijk ook veel samengewerkt wordt met glasblazers die geen eigen plek hebben om te blazen, die naar Leerdam komen. Waar wij zeg maar in de Houtloods, dat is een onderdeel van het Glasmuseum, een aantal plekken hebben. En in Leerdam zelf zijn er nog een aantal glasblazers. Hè. Mm-hmm. We hebben Gert Bulet, Marco Lopulalan en centraal ook de komende glasleefdagen is het jubileum van Bernard Heesen.
0: Komen we zo op.
1: Okay.
0: Maar ik vroeg me af, is er belangstelling, hè, vanuit jongeren? Want ja, jullie willen natuurlijk heel graag dat dat blijft. Dat dat mooie ambacht bewaard blijft en overgedragen wordt. Is daar belangstelling voor bij jongeren?
1: Er is zeker belangstelling voor. En het is een beetje afhankelijk van de leeftijdscategorie hoe die belangstelling zich zeg maar toont. We doen onderwijsprogramma's in samenwerking met de gemeente naar basisscholen. Daar zie je dat kinderen echt die verwondering hebben als ze zien wat er ontstaat met vuur en vlam en glas. En we zijn ook bezig zeg maar bij de meer zeg maar de mbo en de technische opleidingen om daar ook leerlingen te interesseren voor het ambacht en het glas blazen. En ja, wij kunnen letterlijk even de beeldspraak niet in een glazen bol kijken, maar hopen wel met zeg maar alles AI en alles gedigitaliseerd, dat voor ambachten in zijn algemeen en voor glasblazen, in ons geval specifiek, dat daar weer een doelgroep voor aan te spreken is. En dat zien we ook zeg maar in de toeloop en in de belangstelling.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, zeker.
0: Nee, want kijk, veel jongeren zijn natuurlijk heel erg digitaal. En jij zei net even buiten de uitzending om, als je dit wil leren, dit vak, dan is dat niet een kwestie van even twee jaartjes naar school of zo. Dat is echt een meestergezel leerling situatie.
1: Ja, het is een leerling en dan zeg maar gezel en meester. En het luistert ook echt nauw. Vergelijk het. Een tandarts, dat duurt ook jaren voordat je echt het vak beheerst. En eigenlijk zeg maar het glas, de taal van het glas spreekt en ook kan doorvoelen, dan ben je jaren verder. En dat geldt ook voor het slijpen.
0: Ja, precies. Want wat is het verschil? Want je noemde het net al even. Slijpen is dus nog verder verfraaien of zo? Wat is dat dan?
1: Slijpen, om het even heel simpel voor te stellen. Neem een onderwerp als een vaas. In wat voor artistieke uiting dan ook. Als die geblazen is, dan komt die letterlijk van de pijp. En als je hem dan neer wil zetten, de basis, dan moet zo'n bodem geslepen worden. Maar je hebt natuurlijk zeg maar het kristalglas wat fijn geslepen moet worden. De artistieke uitingen van kunstwerken, dat is een precies televisie. Dat is alleen dat al is fantastisch om te zien.
0: Ja, het klinkt mij toch ontzettend mooi in de oren. Moet je er heel technisch voor zijn of meer creatief als je dit beroep wil gaan uitoefenen? Heb je een idee daarvan? Of allebei een beetje?
1: Je moet een passie hebben.
0: Een passie?
1: Ja, je moet een passie hebben. Je moet geduld hebben. Je moet aandacht en focus hebben. En voor glas blazen geldt ook eigenlijk. Daar heb je dus verschillende facetten. Als je bezig bent met zo'n glaswerk, het ontwikkelt zich en het vraagt ook een vorm van samenwerking. Glasblazen doe je nooit alleen. Dat is altijd zeg maar de blazer en je hebt iemand aan de pijp die weer teruggaat naar de oven toe. Het moet in een vorm gemaakt worden. Ja. Dus het stukje communicatie, en dat is ook iets wat door middel van een film volgende week benadrukt wordt aan de wand. Dat is gemaakt door het Kerntheater in Leerdam. Wordt dat hele proces van hoe werk je nou samen, eigenlijk met korte signalen, want het is natuurlijk ook een er is veel geluid en lawaai en warmte eromheen.
0: Gaan we het zo over hebben, ook wat er volgende week allemaal te doen is daar bij jullie in Leerdam. Draai eerst even het leuke liedje van Fool's Garden, The Lemon Tree.

0: Devil's Garden. Leuk liedje op Radio M Utrecht. Je luistert naar Aan Tafel. We hebben het over Glas Leeft, het grote evenement in Leerdam volgende week. Diederik Schipper is bij mij. Hij organiseert het hele gebeuren eigenlijk mede, hè, met een stel mensen.
1: Zeker.
0: Allemaal vrijwillig.
1: Allemaal
0: vrijwillig.
1: Ja.
0: Toch nog even, hoe komt het nou zo dat dit allemaal in Leerdam is ontstaan, dan dat de glasstad is geworden eigenlijk?
1: Nou, dat vindt zijn historie, zeg maar, in de 17e eeuw. Leerdam is natuurlijk gelegen aan de Linge. En voor het maken van glas heb je, zeg maar, zand, kalk, soda heb je nodig. En dat is gewoon logistiek gezien een ideale plek geweest waar destijds, zeg maar, de glas hutters begonnen zijn met het blazen van glas. Vaak donker glas om flessen te maken. Producten om dingen in te conserveren. Ja. Daar is het naartoe teruggegaan. En dat heeft zich ontwikkeld tot zeg maar, de productie van industrieel glas, glazen en flessen. Zijn twee aparte fabrieken. Maar het heeft er ook toe geleid dat er nu op artistiek gebied gewoon een bruisend leven is van glasblazers, slijpers en kunstenaars.
0: Heel mooi. Wat voor soort glas? Want je noemde het in de snelligheid al even flessen, glas en wat nog meer. Wat komt er vooral uit Leerdam? Wat maken jullie nu nog? Wat is ook bekend in Nederland, zeg maar?
1: Nou, het allerbekendste, maar dan maak ik een klein beetje reclame, dat zijn natuurlijk de flesjes van de grote bierbrouwers. Er komen dagelijks 4 miljoen flesjes van de productielijn. En daar waar iedere kroeg zijn eigen bier heeft, lopen ze daar van alle merken hand in hand, zeg maar, langs de lijn. En het tafelglas.
0: Kristal?
1: Kristal, ja. Nou, het kristal, dat is eigenlijk, zeg maar, dus het mondgeblazen kristalglas. Dat bestaat niet meer. Dat is eigenlijk, zeg maar, door een paar kunstenaars wordt dat nog wel gedaan. Maar dat is in 2020 is dat gedeelte gestopt. En dat is, zeg maar, het merk bestaat nog wel Royal Leerdam, maar dat zit onder Royal Delft. Maar verder is het voornamelijk, zeg maar, kunstobjecten en objecten, zeg maar, op bestelling. Maar de glazen van het Koninklijk Huis, waar een klein stukje vanaf is, die worden opnieuw geslepen bij het kroonjuweeltje Leerdam.
0: Ik wilde net vragen, want volgend jaar dan zijn Willem-Alexander en Maxima 25 jaar getrouwd, 2002. En dan hebben jullie iets heel bijzonders, wordt gemaakt, ontworpen door couturier.
1: Dat klopt. In Leerdam heb je de traditie van de oranje vaasjes. En nou, dat heeft ook al een lange historie. En daar wordt ieder jaar een bepaald thema aangegeven. En inderdaad, wat je zegt, het 25-jarig huwelijk van Willem en Alexander. Daar is
0: en Maxima.
1: En Maxima, heel goed, dankjewel. Daar is in samenwerking met de couturier Klaas Iversen. Hij heeft daar een ontwerp voor gemaakt. En dat wordt dan geblazen door de meester glasblazer Gert Bulet. Dat wordt geslepen op het kroonjuweeltje. En daar is dan, zeg maar, een beperkte serie voor. Die zijn vanaf begin deze week te bestellen online. Maar die worden volgende week ook gewoon geëxposeerd.
0: Hoe gaat dat eruit zien? Is het ook iets met oranje? Of?
1: Zeker. Ze zijn allemaal oranje. En ieder ontwerp is weer. Daar legt, zeg maar, de kunstenaar niet specifiek een glasgerelateerde kunstenaar. Maar die maakt daar zijn ontwerp van.
0: Maar ontworpen door een couturier, dat is toch wel heel erg leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, volgende week is het zover. In de stad branden de ovens. En jullie zijn ook heel trots, dat moet even genoemd worden, op Bernard Heese. Volgend jaar viert hij zijn 40-jarig jubileum. Dat is echt jullie trots, hè? Vertel.
1: Bernard is een van de glaskunstenaars waar we in Leerdam trots op zijn. Hij heeft zijn 40-jarig jubileum. Hij maakt in zijn eigen glasstudio in een oud stoomgemaal net buiten Leerdam, maakt hij prachtige artistieke werken. En ik vind hem van een meesterlijke artistieke kwaliteit.
0: Wat zijn dat dan voor soorten? Kun je dat beschrijven? Op radio is dat moeilijk, maar
1: Het zijn geen strakke ontwerpen. Het zijn barokke sculpturen die gewoon uit zijn brein ontspruiten. En het zijn vazen, het zijn artistieke glazen, het zijn hele totems, bokalen. Het is echt zoals er maar één iemand dat kan maken, dat is hij. En hij viert zijn 40-jarig jubileum. En daar zijn we trots op. En er zijn meerdere leuke dingen om voor naar Leerdam te komen.
0: Ja, even kort samengevat, niet alles op te noemen, maar wat zijn de highlights volgende week?
1: Wat ik ook nog heel leuk vind om te benoemen, is dat we echt

0: met Leerdamse glasblazers zijn dat daadwerkelijk driedimensionale objecten geworden. Die worden in een kerk tentoongesteld. En daar zal volgend jaar, volgend voorjaar, veilen we dat. Hè. Dus dat vind ik ook mooi om dat te vertellen.
1: En verder is het volgende week ook gewoon gezellig, toch? Is ook
0: het
1: muziek
0: is absoluut
1: en wat,
0: gezellig.
1: Wat
0: er zijn veel ruimtes om waar glas in alle facetten en verschijningsvormen te zien zijn. Er is een grote markt door het hele door de hele binnenstad heen in samenwerking met de Leerdamse ondernemers. Er is muziek, er zijn glasblaasshows in tenten, er zijn liveshows.
1: Kortom.
0: S'avonds wordt het glas gevuld voor de jeugd, is de muziek. Bij ons is het glas of half vol of half leeg. Maar het vertelt altijd een verhaal en dat
1: mooi
0: is het hele weekend door van vrijdag tot en met zondag.
1: Waar vinden we alle informatie?
0: De informatie is te vinden op de website van glasleeft.nl.
1: Glasleeft.nl, nou, hoe simpel is het? Ontzettend leuk dat je er was om even daarover te komen vertellen, Diederik. En ontzettend veel plezier volgende week. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel. En iedereen is van harte.

0: Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: 1:30. Hoog tijd voor het regio nieuws met Marjolein. En onder andere gaat het over het Westnijlvirus. Meer mensen hebben het opgelopen.
9: Ja, in onze provincie zijn dat 5 mensen. Dat zegt het RIVM in Bilthoven. En er zijn nog zeker 4 anderen besmet buiten de provinciegrens. Het virus kun je krijgen na muggenbeet. De meesten hebben geen klachten. Maar een enkeling kan dus ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan. Dat gebeurde afgelopen zomer 1 keer in de provincie. Een man uit Houten overleed. In Leidse Rijn is gisteravond een man opgepakt die gevaarlijk was, niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Een arrestatieteam en onderhandelaar moesten eraan te pas komen en die waren daar uren mee zoet. De verwarde man zou spullen vanaf zijn balkon hebben gegooid en een auto daarbij hebben beschadigd. Hij is overgedragen aan hulpverleners. Een Utrechts keurmerk met de naam Verantwoordere Affiliatie die waarschuwt voor illegale gokreclame op duizenden oude en gehackte websites. De sites scoren al hoog in Google en leiden bezoekers door naar illegale casino's, meldt BNR. De kansspelautoriteit zegt dat bestrijding hiervan heel lastig is.
10: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
9: Zo worden oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD bijvoorbeeld gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Studenten die blijven langer bij hun ouders wonen, zegt Kenniscentrum Kansas in Utrecht. Want een studentenkamer vinden is hopeloos. Het kamertekort neemt nauwelijks af. Volgens Kansas zijn er in het hele land 20.000 te weinig. Studenten blijven dus langer thuis wonen of ze kiezen voor een studie dichter bij huis. Er worden wel studentenwoningen bijgebouwd, maar nog altijd niet genoeg. Het weer dan, vanmiddag droog, maximaal 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook opvallend warm, zo'n 19 graden.
8: Ja, dat zei mag ook, dat het echt opvallend warm is. Hè?
9: Ja.
8: Beetje raar, het voelt ook een beetje raar.
9: Want er zit bijna geen verschil tussen overdag en 's nachts.
8: Dat vannacht 19 graden is, zei ze, dat is echt heel uitzonderlijk.
9: Ja.
8: Ja. Nou ja, dankjewel.
9: Tot straks weer. Over een uurtje.
8: Doeg.
11: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en RembrandtInAmsterdam.nl.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
14: Aan tafel met Lisbeth

Come to my island. De Casey en de Sunshine Band, uiteraard. Ja, zo dadelijk gaan we het spelletje nog een keer spelen. Numidia? Nee, die is het, dat kan ik je alvast zeggen, die is het niet. Dat weet ik al wel. We gaan die stem zo dadelijk spelen. Eens even kijken, wat hadden we nou nog meer? Wat kregen we nog meer binnen? Roos Redijk? Nee, die is het ook niet. Nee. Nee, maar we gaan zo nog één kansje wagen om te kijken wie het wel is. En gaan we straks nog wat later iemand heel blij maken met een draagbare radio. Dus blijf luisteren.

0: Today van Herman's Hermits. Een van de vaste hits van Graham Goldman, die we later ook kennen van 10cc. Ja, hartstikke mooi. Wij gaan, want het is de hoogste tijd, het spelletje spelen, of liever gezegd, we gaan kijken wie de winnaar gaat worden. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
1: Van M.
0: En jullie hebben best massaal gereageerd. Dat is ook wel heel erg leuk. Het is dus niet Numidia. Het is niet... Dus even kijken, wie hadden we nog meer? Treintje Oosterhuis, dacht nog iemand. Nou, dat lijkt me niet. Roos Redijk. Maar wie wel? Wij gaan nu bellen. Want er was volgens mij best wel te doen. Maar wie is het wel?
2: Goedemiddag, met Carla.
0: Hey Carla, met Lisbeth de Moor voor Radio M Utrecht.
2: Oh, wat leuk!
0: Nou, dat vinden wij ook leuk dat jij zo enthousiast bent. Je had meegedaan aan de stem van M, hè?
2: Ja.
0: En zullen wij die stem nog even een keertje kort laten horen? We hadden nog een fragmentje klaargezet van de afgelopen week. Kijken of we dat even naar boven kunnen halen. Lukt dat? We hadden nog een extra fragmentje. Dan pakken we er even bij, want het is nu weer teruggezet. Even kijken. Nee, dat zit niet daar. Dat lukt niet zo snel volgens mij. Dat is dan wel een beetje jammer. Ja, die hebben we. Die zetten we er even bij. Gaan we haar even laten horen en dan kijken of jij het goede antwoord kunt geven. Eerst die stem nog
3: even. Toen ik die trap afkwam, keek ik weer heel even naar hem. Dat ik dacht, oké.
1: De stem van M.
0: Ze kwam de trap af. Maar wie was dat die de trap afkwam, Carla?
2: Ik denk Emma Kok.
0: Ja. Juist, Emma Kok. Dat was degene die wij zochten.
2: Ik kon het wel moeilijk verstaan wat het meisje zei, hoor. Maar bijna ondertiteling.
0: Ja, je kon het moeilijk verstaan?
2: Ja, ik begreep niet zo... De derde was vandaag, had ik zoiets van... Oh, nou hoor ik wat ze zegt. En toen had ik door dat zij het was.
0: En dat is degene die heeft opgetreden samen met André Rieu. We hebben nog wat lange fragmenten.
2: Ja.
0: We laten een lange fragment, dat gaan we nog even laten horen. Komt ze.
2: Oh, dat is goed. Ja, leuk.
3: Ik had goede zenuwen en gewoon gezonde spanning. Nu was ik echt van, oh, wat ik nou misselijk. Wat gaat er nou allemaal gebeuren, jongens? En...
0: Dat is een heel leuk fragment.
2: Ja, het is een leuk meisje.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Een jonge vrouw, moet je zeggen. Hè?
0: Ja, jonge vrouw. En er waren wel heel veel luisteraars die dat ook goed hadden. Maar jij krijgt die mooie draagbare radio bij jou thuis.
2: Geweldig. Ja? Hartstikke bedankt. Daar ben ik enorm blij mee.
0: Waar komt die te staan, Carla?
2: Baanbrugge.
0: Ja, en waar? Waar in je huis, bedoel ik?
2: Oh, sorry. Dat dacht je. Waarschijnlijk als ik in de tuin zit op de tuintafel.
0: Oh, op de ja, dan moet je nu
2: want
0: niet in de tafel
2: geen...
0: zitten.
2: Nee, ik heb een overkapping. Dus.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Dan kan ik lekker onder de overkapping in de regen zitten. En dan
0: komt
2: is heel fijn met de radio aan.
0: Nou, blijf nog even hangen. Dan noteren we even je gegevens. En Carla, hartstikke leuk dat je meedeed. Winnares dus van die draagbare radio. En het was dus Emma Kok, de zangeres die samen met André Rieu zoveel optredens heeft gedaan. Dankjewel, Carla. En
2: dank je.
0: Heel veel plezier.
2: Dag. Dank je. Hoi.

0: even een dansje door de studio voor de blije Carla Keizer. Wat was ze blij met die radio. Dat is gewoon hartstikke leuk. Uit Baanbrugge. Nou, veel plezier ermee, Carla. Wij genieten ervan. We gaan het even hebben over onze Facebookvraag. Die je ook mag beantwoorden via de app bij Aard straks. Het gaat over de vitamintjes, petje vitamintjes die je vroeger kreeg bij het eten. En ik vraag het aan mijn collega's Jos en Reinoud. Kregen jullie vroeger vitamine, bijvoorbeeld levertraan bij het eten? Jos, jij?
1: Dat is me bespaard gebleven. Ik hoefde ook nooit vitamine of... Nee? Ik wist niet dat er R in de maand was. Ik ben overal buiten gehouden.
0: Oh, wat gelukkig. Ja. En jij, Reinoud?
2: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Nee?
2: Levertraan...
0: Jij bent van een wat latere generatie? Ja, mag iets dichter bij de microfoon?
2: Nou ja, nee, ja, helemaal niks eigenlijk.
0: Helemaal niks.
2: Nee,
0: ik kreeg gewoon fruit van
2: eten.
0: Gele citroenpilletjes, die vond ik altijd heel lekker. Daar namen we er wel 5 van.
1: Vitamine C was dat?
0: Ja, die waren lekker. Van zo'n geel potje met zo'n zwart dekseltje met rode lettertjes. En van die knikkertjes, daar zat ook levertraan in, maar die slikten wij door.
1: Oh.
0: Vonden wij dan niet vies, dus die moest je niet doorbijten. Maar ik lees op Facebook een heleboel mensen die verplicht zo'n lepel levertraan moesten slikken. En dan een hapje suiker erachteraan, want het schijnt echt heel smerig te zijn.
1: Maar waarom moesten de kinderen dat dan toch nemen?
0: Er zat dan een soort vitamine in, volgens mij.
1: Oh.
0: B of zo, weet ik van wat.
1: Ja.
0: Wat kinderen echt nodig hadden, blijkbaar, in de winter. Ja. Om aan te sterken.
1: Mm-hmm.
0: En later kreeg je nog zo'nzelfde spul met een sinaasappelsmaakje. Maar dat was ook heel goor. En ik lees echt berichten over kokhalzen en smerig en vies. En iemand had het ook over ovomaltine.
1: Oh ja.
0: Dat nog bestaat.
1: Ja, heb ik wel eens van
0: gehoord. Een drankje?
1: Ja.
0: Kregen we ook niet.
1: Nee.
0: Nee, wij niet, hè? Viel wel mee.
1: Ja, maar dat is toch verschrikkelijk dat je kinderen dat laat doorslikken.
0: Ja, maar het was natuurlijk goed bedoeld om die kinderen dus vitamine mee te geven in de winter.
1: Maar was het dan zo dat de mensen niet goed aten of zo? Dat het eten niet goed was dat ze dan vitamine moesten nemen?
0: Nou, het was gewoon vooral dat er natuurlijk veel minder zon was. Dat het koud was, dat je veel meer binnen zat.
1: Oh ja.
0: Minder zonlicht kreeg, minder vitamine D ook bijvoorbeeld.
1: Nou, nu neem ik wel vitamine D.
0: Bijvoorbeeld.
1: Daar ben ik net weer mee begonnen.
0: Ja, en als we wat ouder worden, boven de 60, ook vrouwen, dat hoorde ik Margot ook zeggen, moet je wat meer vitamine B slikken, omdat kalk wordt minder in je lichaam.
1: Oh.
0: En ik zie hier een prachtige afbeelding van David Grandia. Dit kregen wij vroeger na de maaltijd. Zo'n bruine, driehoekige fles met een oranje etiket erop. Een soort sinaasappelsap met levertraan, mierzoet. En hij vond het heel erg vies. Bah, zegt hij. Het is geweldig. Hartstikke leuk, die reacties. Laat maar doorkomen via Facebook of via de app. Ben benieuwd wat Aard dan voor ze kiezen kreeg vroeger bij de maaltijd. We gaan het horen.
1: We gaan het zeker horen, ja.
0: Ja, Jos, je bent toch in de studio?
1: Ja.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: Om 3 uur ga ik het hebben over musicals. Ik ben vorige week naar de musical Onze Jordaan geweest.
0: Geweldig.
1: Met Henk Poort in een grote hoofdrol. En dat was zo geweldig. In Leusden. En ik heb zelden zo'n leuke musical gezien. Ik zag Nauwe Dieber. Hoe heet het?
0: Diederik Ebbingen.
1: Die heeft hem geschreven. Die zat voor mij. En die heeft hem ook gezien. Ik heb hem een box gegeven. Ik zeg, Diederik, wat fantastisch.
0: Ja, ik heb hem ook gezien, Jos. En dan iets langer geleden. 3 kwart jaar of zo. Ik kwam er helemaal blij naar buiten. Allemaal van die Jordaanese liedjes. Hè, die we allemaal wel kennen.
1: Ja.
0: Als Johnny Jordaan en Tante Leen.
1: Piketan is hij.
0: Piketan is hij. En dat hebben ze dan nieuw leven ingeblazen. Want je gaat het over musicals hebben.
1: Ja, wat is de leukste musical, de mooiste, de meest ingrijpende die je hebt gezien? Foxtrot, 4045, Soldaat van Oranje, The Phantom, Elisabeth, Cats.
0: Wat was het voor jou?
1: Deze vond ik erg mooi. Ik heb een paar maanden geleden Foxtrot gezien. Vond ik ook geweldig. Soldaat van Oranje durfde ik niet aan.
0: Heb ik wel gezien, pas geleden.
1: Cats heb ik gezien een tijdje geleden met de Engelse cast. Vond ik ook geweldig.
0: Waarom durfde je Soldaat van Oranje niet aan?
1: Ik vind het onderwerp niet zo voor een musical. Maar misschien ligt dat aan mij.
0: Nee.
1: Dat ligt
0: dan, ik ben 2 keer naar Anna Tefka geweest. Met Henk Poort bijvoorbeeld of met Thomas Akda.
1: Ja.
0: Fantastisch. Dat vond ik echt de allermooiste musical die ik ooit gezien heb.
1: Ik heb wel gehoord dat 4045 en Soldaat van Oranje prachtige musicals zijn. Maar ja, ik zou zeggen, geef het even door.
0: Mamma Mia, ook leuk.
1: Ja, leuk.
0: Nou ja, en eerst nog even liedjes uit de 60's.
1: Studio 60's. Ik heb de krant van vandaag. Studio 60's in het jaar dat

0: Blue Diamond, altijd goed.
1: Volgende week is de vakantieploeg weer Footsie. En zijn Connie en Edwin weer terug. Oh, dus dan ben jij op je post. En ik ga even andere dingen doen.
0: Nou, ik ben even een weekje vrij volgende week.
1: Je bent een weekje vrij. Nou, ik spreek je zondagochtend dan weer. Bij Vroeg op Zondag.
0: We gaan naar de 60's.
1: Joehoe, veel plezier. Fijn weekend.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Ismaël, dankjewel.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
16: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Jos van Heerden.

0: steeds niet wat ze nou zingen. De Do Run Run. Weet iemand hier het? Nee? Nee? Jij weet het ook niet? De Do Run Run? Nee, hè?
1: Jos, even rennen, toch?
0: Even, ja, de Do Run Run. Het zijn denk ik de vlindertjes in je buik. Ja, Crystals 1963.
2: Studio 60's.
0: Studio is vergeven van de stoffige plaatjes. Het is niet te geloven. Toen we van die plaatjes kochten. Ja. Dat kon overal waar platenwinkels. En dan kon je ze van tevoren luisteren met van die oorschelpen. Ja, bijvoorbeeld bij Max van Praag of bij Muziek Stafhorst. Dan ging je die plaatjes kopen. 5 gulden, 6 gulden, 7 gulden. Misschien heb je ze nog wel, doen ze nooit weg. Wij hebben ze ook nog en we vinden het leuk om te horen. Dit is Studio 60's, ook weer een krant van vandaag. Krant van 3 september in een 60's jaar. Maar welk jaar was het? Ruud Gullit werd dat jaar geboren. De zangeres zonder naam zong over een blinde soldaat. En we hadden deze. Take 5. The Dave Brubeck Quartet. Ja, straks lees ik vooruit die krant. Er staat heel wat in, hoor. En verder muziek van Dusty Springfield, de Yardbirds, Gabby Avocandi en natuurlijk de Beatles.

Vroeger had je van die spotjes van die moet er hoog nodig even tussenuit. Ja, prachtige artiest, Georgie Fame. Dit is het mythesuurtje elke dag tussen 2 en 3. Maandag tot en met donderdag bij Radio M Utrecht. Dit is Studio 60. Ik heb een krans van vandaag. Het was ook 3 september. Het viel op een maandag. En het ging over de dag van gisteren. Het was prachtig weer geweest en veel mensen trokken naar de kust van Katzand tot een helden. Ruud Gullit werd geboren, Little Ship was een hit voor de Blue Diamonds. Ik heb hier Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 3 september in het jaar 1962. Op pagina 2 een artikel over een herdenking over 100 jaar Utrechts gas. Misschien weet je het nog wel, bij het Griftpark in Utrechtstad stond de gasfabriek. Daar werd steenkool in grote ovens extreem heet gestookt en daar kwam stadsgas van. 80.000 Utrechters stookten met dit stadsgas. Mooi natuurlijk, maar er waren wel grote nadelen. Er was veel chemisch afval dat met grote moeite jarenlang moest worden verwijderd toen die gasfabriek al lang weg was. Het stond bekend als het Gifpark. Maar in 1962 was er 100 jaar stadsgas en dat werd gevierd. En dat jaar was men al aan het overgaan naar het andere verdienmodel, Gronings aardgas. In de krant een foto over buurtfeesten, want in de 60's gingen nog niet veel mensen op vakantie. De kinderen werden bezig gehouden in Utrechtstad. In de Knipstraat was een vereniging, in de Koolstraat bijvoorbeeld ook, er was van alles te doen. En ja, voetbal, er was gevoetbald. Veel over sport. Het Eredivisie voetbal was ook weer even bezig in 62. En DOS had een dag eerder goed gepresteerd. De Utrechters hadden gewonnen van het Maastrichtse MVV met 1-0. Maar het Utrechts Nieuwsblad was niet razend enthousiast over DOS. Alleen Nico van Zogchel speelde uitstekend, lees ik hier. Dat seizoen zou PSV kampioen worden. Ajax werd tweede, Sparta derde en DOS eindigde op de 7e plek. En wat was er op de radio? Nou, dat zal ik je vertellen. Hilversum 1 bracht die avond op 3 september een kerkorgelconcert om 6 uur. Lekker, onder het avondeten. Het was een accordeonconcertje en het evangelie in Esperanto. En natuurlijk nog veel meer. Radio Veronica was al 2 jaar aan het uitzenden vanaf het schendschip Borkum Rif. Om 8 uur in de ochtend begon ook Goedemorgen met een jonge Kees van Zijtveld. Daarna van 9 tot 4, 7 uren lang, het huisvrouwenblok met bijvoorbeeld Veronica doet de was. Om 4 uur het programma Teenager Muziek Express, heel populair. Dat was eerst met Rob Oud, later met Krijn Torringa. En Harmen Season las het nieuws. 1962, ja, het was een goed jaar volgens mij. Dit is Barbara Jones, and I know you don't love me.

0: Ja, de Yardbirds, 1965. En dit was een kweekvijver. Want de drie beste gitaristen van de wereld kwamen uit dit bandje. Ze zouden dat later hebben. Dat ze de beste werden van allemaal. Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Heel goed.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Het beste van de Beatles, we zijn er dol op. We gaan een van de bekendste liedjes draaien van de Beatles. En dit heeft een duidelijke aanleiding. Paul McCartney zat een keer in een bushokje in Liverpool. Hij wachtte op zijn vriend John Lennon in de buurt van waar zij woonden, Penny Lane. Hij moest kennelijk een hele tijd op de bus wachten, want Paul noteerde alles wat hij om zich heen zag daar in Penny Lane. Hij zag een kapperswinkel, een verpleegster die klaprozen verkocht voor Remembrance Day. Hij zag van alles.

dan, allemaal soulsterren. Arthur Conley heeft hem gezongen, de Sweet Soul Music in Studio 60's. Ik zie dat vandaag in 1968 de Beach Boys begonnen aan een nieuw album. 2020 moest het heten, in de thuisstudio van Brian Wilson. Het werd een heel mooi album, een goede gelegenheid om de jongens weer eens te laten horen.

0: Ja, mijn hartje gaat nog steeds open hoor, als ik dit liedje hoor. In high-end stereo bij Radio M Utrecht Breakaway Studio 60. Deze is ook gemaakt voor de eeuwigheid. Het nieuws uit onze buurt zometeen gaat over een explosie in Utrecht. De politie onderzoekt het. En het gaat ook over het West-Nijl-virus. Zometeen.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Half drie. Marjolein Heijen, hallo.
11: Hallo.
0: Het nieuws uit onze buurt met explosief nieuws.
11: Ja, want in Utrecht was een harde knal te horen vannacht. Dat was bij een woning aan de Tweede Muntmeesterslaan. Daarna vloog de voordeur in brand. Niemand raakte gewond. Maar wat er nou precies is gebeurd, dat wordt uiteraard onderzocht door de politie. Zeker 5 mensen in onze provincie hebben het West-Nijl-virus te pakken. Dat zegt het RIVM. Er zijn nog zeker 4 anderen besmet buiten de provinciegrens. Het virus kun je krijgen na een muggenbeet. De meeste hebben geen klachten, maar een enkeling kan dus ernstig ziek worden en zelfs eraan doodgaan. Dat gebeurde afgelopen zomer 1 keer in de provincie Utrecht. Een man uit Houten overleed. Het is nog altijd onduidelijk met welke school de Meander in de Meern gaat fuseren. Eerder werd al bekend dat de basisschool volgend jaar samen moet gaan met een andere school. Dat heeft te maken met een tekort aan leerlingen en personeel. Mogelijk gaat de Meander samen met een school in de Utrechtse wijk Oog in Al of een andere basisschool in de Meern. Daarover moet over 2 maanden meer duidelijk zijn. Er is onderzoek gedaan naar de blessures van spelers in de Eredivisie. De afgelopen 10 jaar waren dat er bij elkaar opgeteld bijna 4000. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht-speler ruim een maand uit de running. En dat is dan weer 7 dagen korter dan bij koploper PSV.
0: Ja, als je dat zo ziet, de voetballers worden enorm zwaar belast. Ze moeten steeds vaker wedstrijden doen. Ja. En als ze geluk hebben, moeten ze dan Europa in en dan hebben ze het ongeluk dat ze dan ook geblesseerd kunnen raken.
11: Nou ja, als je 2 keer in de week of zo, ook 3 keer in de week wedstrijden speelt.
0: Dat is best veel.
11: Dat is wel heel veel, ja.
0: Sport jij zelf ook?
11: Ja, bij de sportschool. Dus dat is allemaal wat minder belast, zeg maar.
0: Nog niet geblesseerd geweest.
11: Nou ja, nee. Op mijn oude dag heb ik overal last van, maar niet door het spelletje in ieder geval. Okay. Nee.
0: Nou, voetbal voorzichtig, lieve mensen.
11: Ja. Ik doe nog even het weer. Vrij veel bewolking en 22 graden is het nu. Vannacht blijft het opvallend warm, 19 graden. En morgen is dan weer ietsje koeler en in de middag kans op wat regen.
0: Dankjewel Marjolein. Nou, we gaan straks de Hollies draaien en de jukebox gaat aan. Kijken of dit ding nog... Ik heb geen geld bij.
11: Oh.
0: Moet ik even kijken of ik dat nog kan redden.
11: Haar muntjes, ja.
0: Ja, muntjes. Hey, dankjewel.
11: Tot zo.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
16: Studio 60's met Jos van Heerden.

Ja, ik heb toch nog een kwartje gevonden voor de jukebox. Je mag kiezen. Ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl. En daar lees ik dat vandaag in 1966... vandaag precies 60 jaar geleden dus, de Kings in Nederland waren. Ze traden op in Den Haag in de Houtrusthallen. En daarom mag je kiezen tussen twee platen van de Kings. Welke zal ik draaien? De eerste aanwijzing, nou de eerste mogelijkheid... is Everybody's Gonna Be Happy. Ik draai vast een stukje.

Kings, welke wil je helemaal horen? Je kan zo raden waar je voorkeur ligt. Nummer 1 of nummer 2? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. We gaan even een wild plaatje draaien. Ik zou zeggen, gooi je haar los.

Met de lekkerste letter Motown Supremes 1964. Tweede hit in Nederland voor de Supremes. En het werd nummer 7 in de top 40. Populair nog steeds, hè? Bedankt voor het stemmen trouwens. Ja, ik had het gelezen. 60 jaar geleden, vandaag precies, waren de Kings in de Houtrusthallen in Den Haag. En daarom mocht je kiezen tussen twee platen. Doreen die zegt, ik heb gekozen voor nummer 2, want die kende ik niet. Oké, dat is de spirit. Leontien, Jolanda, Peter, Klaas, Ad, Janne, heb ik Jan, Sera, Douwe, Henk, Ina, Ruud, Bart, Annabel, Edwin, Eva, Nel, Astrid, Leo, Robert, Dennis, Anita, Helene, Marjolein, Doreen, ja, die heb ik net gehad. Het is toch met een grote meerderheid gewonnen Lincoln County bij Radio M Utrecht. Het jaar 1968. Ray Davies en zijn mannen met Lincoln County.

0: Mooie Four Tops.
1: Herinnert u zich deze nog? Ik zat even te kijken nog op vandaagindemuziek.nl en dan zie ik dat vandaag in 1966 de allereerste aflevering werd uitgezonden van deze serie.

Met Hettie Blok, Len Jongewaard en de alle anderen. Ik heb er ademloos naar gekeken als jochie. Toch zijn er maar 2 seizoenen van uitgezonden. Een aflevering of 20. Ik kan ze natuurlijk allemaal draaien. Mijn opa. Al die schitterende liedjes. Ik heb vandaag heb ik voor Carla Lip gekozen. En er mag gedanst worden.

0: laatste is de nee-zuster. Geweldig was dit, hè? Annie M.G. Schmid. Harry Banning. En Harry Banning speelde zelf op de piano. Dat deed hij fantastisch. Ja, zuster, nee-zuster. Ik hield ervan. Dit was het uurtje dat heel snel voorbij is. Studio 60's. Ik mag plaatjes blijven draaien tot 5 uur. En vandaag gaan we het hebben over musicals. En de vraag is, wat is de mooiste musical die je ooit gezien hebt? En natuurlijk muziek van Fleetwood Mac, Ziek Staan, Mamas en Papa's. En blijf gewoon luisteren.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Het is 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat die dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren tot dat hersteld is. En ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is pas mogelijk na jaren voorbij, zegt het team. En verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. De ouders van Milou zeggen dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en het zuiden van het land droger en wat zon. Het is een graad of 22. En morgen veel regen. Aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Ismaël. Ik heb een file. De ANWB belt op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten 10 minuten file. Oorzaak is een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

dansen mag, hè? Bij de radio Narada Michael Walden met Patty Austin, goede zangeres. De radio M Utrecht, ik zal het raampje even lekker openschuiven. Dit is het geluid van de Hengeveldstraat hier in Utrechtstad. Waar wij wonen staat een behoorlijke wind. Af en toe doet de zon het, hartstikke leuk. Ik heb het vandaag over musicals. Ik ben vorige week naar de musical Onze Jordaan geweest. Dat was in Leusden. En ik was al lang niet naar een musical geweest. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er lyrisch uit. Ik vond het zo geweldig met Henk Poort in een van de hoofdrollen. De schrijver Diederik Ebbingen zat voor mij, één rij voor mij. En ik heb hem aan het einde heb ik hem een box gegeven. Ik zeg, Diederik, wat een geweldige musical heb je gemaakt. Daarom is mijn vraag, wat was de mooiste musical die jij ooit hebt gezien? Wat het ook is, Soldaat van Oranje 4045. Ines, die gaat voor De Jantje.

Heel veel stemmen gaan erop voor The Phantom of the Opera. Natuurlijk, die komt ook iedere keer weer terug. Klein stukje. Floor Jansen en Henk Poort, die hebben dat ook gedaan. Deze dus. Even kijken. Phantom of the Opera, die zit onder deze knop. Ja, The Phantom, let's go.

0: vind jij de mooiste musical die je ooit gezien hebt? Misschien wel de musical Hair?
1: Darling, give me a hand with hair. Long, beautiful hair. Shining, gleaming, steaming, flashing, waxing.
0: Kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Zet jouw opera erbij en dan ga ik ook straks nog stukjes draaien. Hartstikke leuk. Later waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Fleetwood Mac, de 3J's daarna en de mama's en de papa's. Stel maar uit de 60's.

0: Leontien die zegt, Jesus Christ Superstar heb ik meerdere malen gezien in de musical. En dat was heel erg mooi. Sera, de musical Cats, de mooiste. Ze heeft hem in Wenen gezien. En in Carré met Rut Jacot. Anke, de Zweedse musical Christina. Ja, Jaap die zegt Soldaat van Oranje. Dat hebben er heel veel meer mensen. Dan heb ik Alice, die gaat voor Les Miserables in Carré gezien. Met de 100% originele bezetting. Hartstikke mooi. En Marja in Amersfoort aan de lijn. Marja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: De aanleiding voor dit onderwerp was omdat ik vorige week ben ik naar Onze Jordaan geweest met Henk Poort en al die andere grote sterren. Een echte operazanger ook, doet er ook nog mee. In Leusden, AFAS, we hebben de wachtgenoten. Ja, en jij appt mij dat jij daar ook bent geweest.
1: Ja, ik ben afgelopen zaterdag geweest.
0: Nou, hoe was het?
1: Geweldig. Mm-hmm. Echt helemaal geweldig. Ik was helemaal stijf van de adrenaline. Toen thuis kwam, ik denk, nou, dat wordt niks naar bed gaan. Want ik ben pas hersteld van de rugoperatie, dus voor het eerst mocht ik weer naar buiten. Maar, oh, geweldig, Jos, vond je niet?
0: Ja, ik vond het wel, ik heb in een deuk gelegen. En er werd ook zo goed gezongen, hè?
1: Fantastisch, maar ook, ja, ik weet zijn naam niet, die jongere, zeg maar, die zoon speelt, Jan.
0: Ja. Dat is een echte opera. Een echte operazanger. Die doet allemaal stukken van Rossini en noem maar op. Die had nog nooit in een musical gespeeld. Die moest eraan wennen. Maar een stem als een klok, hè?
1: Oh, geweldig. Echt geweldig. Helemaal mooi. En ook dat liedje wat zij dan zingt. Die Beppie heet ze, geloof ik. Die van Huilen doe je alleen. Dat vond ik ook zo mooi.
0: Ja.
1: Of Huilen doe je stil. Dat was ook heel... allemaal. Ik vond ze allemaal geweldig. Ik vond een hele goede cast die die hebben uitgezocht.
0: En ik heb straks al gezegd, één rij voor me zat de schrijver, Diederik Ebbingen. Die heb ik een box gegeven aan het einde van de musical. Ik zeg, dat heb je goed gedaan, Diederik.
1: Nou, echt. Ja. Echt iets ouderwets vond ik. Weet je, echt genieten van het begin af aan.
0: Zeg, ik heb hier toch wel het liedje van Onze Jordaan. Die ga ik draaien, een Piketanissy.
1: Ja.
0: Die ga ik nu draaien voor je.
1: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Weet je wat ik ook mooi vond? Ja. Dat slotnummer.
0: Ja.
1: Van Onze Jordaan is de Jordaan niet meer.
0: Ja.
1: Oh, prachtig. Ja, ik kom zelf uit Amsterdam.
0: Okay.
1: Niet uit de Jordaan.
0: Oké.
1: Okay. Ik kom uit de Kerkbuurt, maar dat maakt niet uit.
0: Ik kan het een beetje horen.
1: Ja, kan je het een beetje horen? Ja. Ik kan wel plat als moed, maar dat vond mijn moeder nooit zo leuk.
0: Hij zat er het heel veel over bij Goochems.
1: Ja, en Goochems. En dan dat hij die kroeg dan, hè? Ja. Oh, geweldig, Jos.
0: Dit is Jordaan voor jou.
1: Dankjewel.

0: wel leuke pingeltjes. Daar praat ik normaal overheen, maar nu heb ik het een keer laten horen. Sheryl Crow. Bijna 3:30 alweer bij Radio M Utrecht. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar de radio mag erbij zijn. Dat vind ik leuk. Straks ga ik weer een 3 voor 4 met je doen. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dan mag je de overeenkomst zoeken. En daar kun je iets mee winnen ook. De shopper bijvoorbeeld. We gaan het hebben over het nieuws uit onze buurt. Er is een grote stroomstoring in Baren. En het aantal autokraken is toegenomen.
1: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
2: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons. Radio M Utrecht.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: 3:30. Marjolein Heijen, hi.
9: Hi.
0: Het regionieuws, we beginnen in Baren.
9: Ja, daar zitten heel veel mensen zonder stroom. Het gaat om meer dan 1000 aansluitingen in Baren. En volgens Netbeheerder Stedin vooral aan de oostkant van het dorp. Onder meer een winkelcentrum valt in dat gebied. Een supermarkt is dicht. Kleine winkels die proberen toch open te blijven. Over de oorzaak is nu nog niks bekend. En Stedin zegt dat het nog de hele middag kan duren voor het probleem is opgelost. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om die schepen te begeleiden. Volgens Rijkswaterstaat neemt de vaarsector nu onder meer zelf maatregelen. Er wordt ook extra aandacht gevraagd voor de veiligheid op smalle gedeeltes van het kanaal en in de Demka-bocht bij Utrecht. Utrecht telt dit jaar bijna 150 meer diefstallen uit auto's. Het gaat om de eerste 7 maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van een website voor autoverzekeringen. Rotterdam had met ruim 700 extra diefstallen de grootste stijging.
0: Is het jou wel eens overkomen dat er iets uit je auto werd gejat?
9: Ja. Dat is lang geleden, maar toen stond hij ergens in Utrecht geparkeerd. Was mijn eerste autootje.
0: Ja.
9: En toen kwam ik daar 's ochtends weer bij. En toen was het zijruitje ingetikt. En toen was nog de radio eruit gehaald en dat soort dingen.
0: Ja,
9: ja heel vervelend. Oh, glas overal.
0: Dat
9: is
0: moet
9: echt
0: je allemaal opruimen.
9: Niet normaal wat er uit zo'n raampje komt.
0: Ja,
9: ja, echt super vervelend is dat.
0: Ik had een keer een cd-speler op mijn achterbank staan.
9: Oh, ja.
0: En ze hebben de deur opengemorreld. Dus mm-hmm. Hebben ze hem meegenomen. Daar heb ik van geleerd om nooit meer iets in je auto te laten liggen. Want ze zien het gewoon.
9: Ja.
0: Ja.
9: Ja, heel soms dan doe je dat, hè, omdat je haast hebt of zo. Maar echt gewoon niet doen eigenlijk.
0: Even een boodschapje. Ja.
9: Precies, dan gaat het mis. Nou, dan Daan Schuurmans. Die is begin volgende maand de verteller van het verhaal van de Jacobikerk in Utrecht. Het is een lichtshow met live muziek. Bezoekers die krijgen geschiedenisles over de eeuwenoude kerk. Zo zijn er nog sporen te zien van Spaanse kanonskogels tijdens de 80-jarige oorlog. En 3 maanden lang is dat te zien daar.
0: De Jacobikerk moeten we dus heen. De Jacobikerk.
9: Ja. Nog even het weer. Vrij veel bewolking en 22 graden. Nu vannacht blijft het opvallend warm. 19 graden. En morgen is het dan weer iets koeler dan vandaag. En kan er wat regen vallen.
0: Om 5:50 het uitgebreide weer. Ook alvast voor het weekend. Dat is heel slim. En de mensen in Baren zitten zonder stroom. Hopelijk dat ze via de app luisteren. Dat kan, hè. Dan kunnen ze gewoon via hun telefoon blijven luisteren.
9: Ja, hopelijk hebben ze wat afleiding dan.
0: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel. Over een uurtje. Files nu van de ANWB op de A12 Arnhem naar Utrecht tussen Driebergen en Houten Oost. 13 minuten vertraging door voorwerpen die op de weg liggen. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. 30 minuten door een ongeluk met een dichte linkerrijstrook. A28 Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. 11 minuten door een ongeluk, wat ik net noemde op de A27. En de N237 Amersfoort naar Utrecht. 6 minuten tussen Zeist en De Bilt. Zometeen een lekkere van Michael Cimbello en daarna het spelletje.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

dat is mijn redding, want anders was ik erachter gekomen dat deze plaat 43 jaar oud is. Ja, mooi. Michael Cimbello, nog steeds lekker om op te dansen en je haren los te gooien. Hey, ik heb het spelletje, de 3 voor 4. Wat je ook aan het doen bent, doe even mee met het spelletje en win iets. 3 platen heb ik uitgezocht, zoek de overeenkomst. Heel simpel is het, noem maar het de 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Hier is nummer 1. Yes.

Westlife uit 2001, zo lang geleden al. Dit is de eerste geweest en hier is al nummer 2. 3 platen met 1 gedachte, deze heb ik ook uitgezocht. Mocht je nou die overeenkomst tegenkomen, stuur hem dan even via de app van RTV Utrecht. Hier is Luisa Fernandez.

Spanje, Luisa Fernandez. Het werd net niet nummer 1, het werd nummer 3 in 1978. Nou, wat is nou die overeenkomst? Stuur het even op via de app van RTV Utrecht en misschien win je wel iets. Ik heb nog één aanwijzing, hè. Eén aanwijzing, nummer 3. Milo en Matt Simons.

0: Elke dag zoek ik 3 plaatjes uit en dan hoop ik dat je de overeenkomst vindt. En ik hoop degene die ik nu bel, hoop ik dat het goed is. Bedankt voor het meedoen, bedankt voor het insturen via de app van RTV Utrecht, waarmee je door de hele wereld ons kan horen.
1: Hi, met Joke.
0: Joke, goedemiddag. Jos hier bij Radio M Utrecht. Joke, waar bel je vandaan?
1: Uit Leersum.
0: Uit Leersum, hoe is het daar nu?
1: Hoe het daar is?
0: Ja.
1: Ja, fijn wel, ja. Ja. Dus, je bedoelt het weer of gewoon hoe het in Leersum is?
0: Hoe het leven in Leersum is?
1: Hoe het leven in Leersum is. Nou, rustig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en gezellig wel. Mag wat meer uitgangsleven zijn. Maar ja, goed, dat komt er wel eraan, denk ik.
0: Wat is er zo al gedurende een jaar aan feestjes en zo bij jullie in Leersum?
1: Nou, op het moment weinig. Ja, alhoewel, ik zeg dan wel weinig, bloemenkoor zo. Mm. Hè, niet vergeten.
0: Nee.
1: En ja, bij de voetbalvereniging HDS is wel het een en ander te doen. In de binder is een hoop te doen.
0: Ja.
1: Dus, het komt wel goed.
0: Het kan wat meer worden, wou je
1: zeggen. Het kan wat meer, ja.
0: Hebben jullie een oranje vereniging?
1: Ja, hebben we ook, ja.
0: Nou, misschien moet je die eens achter de vodden zitten.
1: Ja, laten we dat eens doen, ja.
0: Die zegt van, kom op, mensen.
1: Ja,
0: wat zou er nog bij kunnen? Een braderie of een feestje of een soort kermisje?
1: Nou, kermis, ja, dat was eerst wel altijd ideaal. Samen dan met de bloemenkoor zo.
0: Ja.
1: Maar dat is ook al een aantal jaren niet meer, want alles wordt volgebouwd hier, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Alle open ruimtes. En ja, wat kan er nog meer komen? Ja, ik denk toch wel ieder jaar een braderie of een jaarmarkt of zo.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook al heel lang niet meer gehad.
0: Neem het initiatief, Joke, dat je gewoon zegt van volgend jaar is er een braderie.
1: Ja,
0: zoiets, hè?
1: Ja, hoppa.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk wel, als niemand erover begint, gaat het ook niet komen.
1: Nee, dat is zo.
0: Ja.
1: Nou, ik zal het eens in de groep gooien.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ga het eens doen.
0: En nu het spelletje, Joke, de 3 voor 4.
1: Ja.
0: Ik had 3 plaatjes. Wat is de overeenkomst die je gevonden hebt?
1: Nou, ik had eigenlijk wel een hele zin. Maar eigenlijk is het Lay on me, Lay love on me. Het Lay.
0: Yippie la lay.
1: Yippie.
0: We begonnen met Westlife, I Lay My Love on You. Daarna Luis Fernandez met Lay Love on You. En we hadden Milo en Matt Simons, Lay Your Very Down.
1: Ja.
0: Ik zie, 3 keer Lay.
1: Yay!
0: Lee, was dat goed antwoord. Wat mag ik naar Leersum sturen? Een notitieboekje, puzzelboekje, shoppertje? Wat zal het wezen?
1: Puzzelboekje.
0: Hartstikke leuk. Stuur ik op. Na Leersum en bij Leersum de beuk erin, hè?
1: Ja, we gaan ervoor, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik ga erin gooien. Hey.
0: Dag Joke.
1: Ja, fijne uitzending. Doei.
0: Nu een zomerse plaat van Jan Smit. Ja, de zomer duurt nog...

0: Tequila!
1: Ik weet niet hoe het smaakt. Ik denk dat niet, maar de Champs wel. En het komt uit 1958 alweer. Blijf lekker luisteren. Straks Ilse de Lange, Elvis en nog veel meer.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Hier zijn de files van dit moment. Ja, de pingel. Op de A2 Utrecht en Bos een file van 6 minuten tussen Beest en Waardenburg. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Knooppunt Lunetten 5 minuten. A27, daar heb ik er 2. Almere Gorkum tussen Beeldhoven en Knooppunt Lunetten 9 minuten. En Utrecht Breda tussen Noordeloos en Werkendam een paar minuten. Dan de A28 Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Knooppunt Rensweerd 7 minuten. Ook een file op de N230 Utrecht naar Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maartenbroek 8 minuten. En de N237 Amersfoort Utrecht, tussen Zeist en De Bilt, daar is het 7 minuten. Blijf lekker luisteren, leuke muziek hoor, zo.
11: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt,
0: Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Dat is nou een mooie musical die je nog steeds weet. Miranda Schoonhoven die zegt, ik heb er heel veel gezien. Indrukwekkend waren ze Miss Saigon, Titanic, Soldaat van Oranje en Sister Act. Ook heel mooi. Gerard die zegt, ik heb er 3 gezien, Soldaat van Oranje. Technisch de mooiste. Ik ga straks een liedje draaien uit Soldaat van Oranje. 4045 zegt Patricia Vianen. De Jantjes heb ik al een stukje laten horen. En heel lang geleden, Mary Poppins, weet je dat nog?
1: A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down. In a most delightful way.
0: Julie Andrews uit Mary Poppins. Bert en Angelina die zijn geweest naar Moulin Rouge, die musical. En die had ik eigenlijk willen zien, maar ik was te laat of zo. Misschien komt hij nog eens een keer op tv. Hier is de cast met Danny Burstein enzovoort. Moulin Rouge, de musical.

Ook al is het een hele tijd geleden, 1995, ze blijven leuk. Boyzone, je hoort ze hier bij Radio M Utrecht. Ik heb het over musicals, omdat ik in Leusden had ik Onze Jordaan gezien. En ik was helemaal enthousiast over musicals in het algemeen. En ik dacht, welke vind jij nou mooi? Les Miserables wordt heel vaak genoemd.

0: Les Miserables, ik heb hem niet gezien. Heb jij hem gezien, Miranda?
1: Nee, die heb ik niet gezien.
0: Je hebt wel genoten, laat je weten, op onze Facebookpagina van Titanic. Die heb ik ook gezien, in Carré notabene.
1: Ja, wij ook, mijn moeder en ik.
0: En dus eigenlijk vond ik het een beetje jammer van Titanic. Je weet al hoe die eindigt.
1: Ja, dat wel, dat wel. Maar het was wel mooi.
0: Ja, Miss Saigon heb je gezien, genoten?
1: Ja, ook. Ja, gehuild.
0: Gehuild ook, hè?
1: Ja. Dus, met Titanic ook. Daar waren ze op het toneel waren ze allemaal aan het huilen, dus...
0: Ja. Wat ik me daarvan kan herinneren, dat het hele toneel zonk, ging scheef,
1: ja.
0: Naar links.
1: Ja. Ja. Maar ik ga altijd met mijn moeder naar allemaal musicals, dus...
0: Ja, hartstikke mooi. Gerard heeft de Soldaat van Oranje 3 keer gezien. Jaap heeft hem ook 3 keer gezien. Heb jij hem ook meerdere keren gezien, Miranda?
1: Nee, 1 keer, toen mijn moeder 65 werd.
0: Oké. Okay.
1: Dus...
0: Ik heb hem niet gezien. Het kan nu ook niet meer, geloof ik. Wat heb ik gemist bij Soldaat van Oranje?
1: Gewoon het verhaal, het spektakel dat ze met de motor rijden en op het laatst dat ze de deuren open doen en dat je dan dat vliegtuig ziet en alles.
0: Ja.
1: Ja, gewoon kippenvel.
0: En je hebt gehuild?
1: Ja, ook.
0: Nou.
1: Ja, maar dat doe ik heel vaak bij musicals.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een traantje gelaten bij onze Jordaan. Dat is ook wel bijzonder. Ik ga nu me afvragen of ik je weer een traantje ga laten. Want hier is, uit Soldaat van Oranje, Kom terug bij mij.
1: Oh ja, heel mooi.

Flashdance, what a feeling. Flashdance was ook een musical, weet je dat nog, begin jaren 80. Met Anouk Maas, Jim Bakken, Carrie Tefsen. Nou, noem ze maar op. Ja, dat was Flashdance, de musical. En Elvis, daar zijn ook al veel musicals over gemaakt. Hier is Elvis op Radio M Utrecht.

0: 1956. Elvis was daar toen al mee bezig, hè, met die rock'n'roll. Fantastisch. Bijna 16:30, Radio M Utrecht. Ik hoop dat we ook nog te horen zijn in Baren. Want daar is een stroomstoring, een flinke stroomstoring. Meer dan 1000 huishoudens die zijn verstoken van stroom. Misschien dat je me nu hoort praten via je laptop of je telefoon. Hè, via die app van RTV Utrecht. Kan allemaal. Zometeen gaan we het daarover hebben. Want hoe staat het met die stroomstoring?
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: 16:30. Marjolein Heijen, Marjolein, goeiedag.
5: Hoi.
0: We gaan het zo hebben over de diefstal van een geldkistje in Utrechtstad. Maar nu over die 1000 huishoudens, nog meer dan dat. Geen stroom in Baren.
5: Nou, inmiddels is het bij de meeste huishoudens opgelost.
0: Oké.
5: Meer dan 1000 aansluitingen inderdaad zaten sinds begin van de middag zonder stroom. Dat probleem zat vooral aan de oostkant van Baarn. En zojuist heeft netbeheerder Stedin gemeld dat die storing is opgelost. Meerdere winkels gingen bijvoorbeeld dicht vanwege het gebrek aan stroom. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat die wilde dat kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om die schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 22:00 s'avonds moet de binnenvaart extra alert zijn om regels na te leven. En de binnenvaart heeft volgens Rijkswaterstaat beloofd zich aan de maximumsnelheid te houden. Erfpacht in Utrecht wordt nog één keer opnieuw vastgesteld. Volgens de gemeente stijgt de jaarlijkse rekening voor erfpacht voor ruim 1 op de 10 gevallen, met meer dan de helft. Weinig bewoners zullen daardoor in de financiële problemen komen, verwacht het stadsbestuur. Dat wil de erfpacht vanaf nu met rust laten en jaarlijks indexeren, zoals dat heet, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En een treurig einde van een buurtfeest in de Utrechtse wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest was afgelopen zaterdag in het Gagelbos. En bij het opruimen ontdekte de IJsclub dus dat het geld weg was. Later werd nog wel dat geldkistje teruggevonden, maar goed. Leeg dus. En een uitgebreid verhaal met de teleurgestelde organisatie kun je lezen op de app en website.
0: Dat geldkistje moet terugkomen, vind ik.
5: Ja, nou, het mag wel terug, ja, inderdaad.
0: In ieder geval dat geld. Het kan zijn dat degene die dat geldkistje heeft ontvreemd nu naar ons luistert, zet het weer terug. En dat geld moet ook terug. Hè?
5: Ja, die voelt zich hopelijk schuldig. En het moet dus naar Siberia, om nog maar eventjes die naam te noemen.
0: Precies.
5: Ja. Dan nog even het weer. Het blijft vrij zacht vannacht. Zo'n 18, 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. Dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
0: Dankjewel. We hebben baren weer bijna iedereen. Hè.
5: Iedereen kan ons weer horen.
0: Welkom terug, baren! Hey, dankjewel. Hè. Over een half uurtje schrijf je aan bij Aard.
5: Tot straks.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Zedegom-Bosch, een file van 10 minuten. Tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Utrecht-Den Haag, tussen Knooppunt Lunetten en Knooppunt Oude Rijn, 6 minuten. Er staat een auto in brand daar. A12 Arnhem-Den Haag, tussen Bunnik en de Meren, 22 minuten. En dan heb ik A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten. Door een ongeluk, daar is de weg wel weer vrijgegeven. A27 Utrecht naar Breda, tussen Noordloos en Werkendam, 6 minuten. Dan heb ik de Rijnbrug. Is ook een file tussen Veenendaal en Renendaal, een kwartier. Zometeen de Roubets. Blijf lekker luisteren.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: maar mooi, zo'n lage stem, Art.
1: En tot in het papier uitgedraaid, de plaat.
0: Ja, tot het gaatje noemen ze dat.
1: Ja, zo hoort het.
0: Ja, mooi, de Rubettes, mannen met witte petten. Nou, Aard staat hier ook, geen witte pet, nog steeds korte mouwen. We zijn wel stoer, hè?
1: Ja. Ja, we dwingen het mooie weer af. Maar er komt weer mooi weer aan, hè?
0: Ja, mooi, ja. De zomer duurt nog 20 dagen, joh. Dus we moeten die nog goed doorkomen.
1: Heerlijk lekker.
0: Ja, jij gaat het hebben over voor heel veel mensen een jeugdtrauma.
1: Ja, dat merkte ik wel aan de reacties. Ja, het is net voor mijn tijd. Maar het was zo dat als de R in de maand was... Mm-hmm. dan begon natuurlijk de herfst en daarna de winter.
0: Ja,
1: ja, en dan moesten we een beetje wat extra vitamine C en vitamine D krijgen.
0: Ja.
1: Levertraan.
0: Levertraan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het schijnt ongelooflijk smerig te zijn geweest. Soms kregen kinderen dan een schepje suiker erachteraan.
0: Och.
1: Maar dan nog steeds.
0: Ja.
1: Ik kreeg zelf van die rode pillen. Vitamine D-pillen.
0: Oh ja.
1: Was ook een beetje bitter. Moest je doorbijten?
0: Of was dat B?
1: Of was dat... Nou, ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet meer. Volgens mij B. Maar dat is gewoon...
1: Ja, vitamon... ja,
0: en dan moet je hem doorbijten, was het even goed nog smeren.
1: Ja, ja, vreselijk.
0: Ik heb wel eens gehoord van mijn moeder dat zij dat moest als kind.
1: Ja.
0: Levertraan. En ze heeft zichzelf voorgenomen. Mijn kinderen zullen nooit levertraan hoeven. En dat is ook helemaal waargemaakt.
1: Ik las wel een reactie bij ons op de Facebookpagina. Van iemand die zei, ja, dan moest ik met al mijn broers en zusjes op een rij staan. En dan kwam moeder langs. Allemaal een lepel. En inslikken waar ze bij stonden. Want anders spuugt ze het uit.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Jij daar ook zo'n trauma van hebt thuis. Of dat je dacht, nou, was eigenlijk wel prima. Die levertraan. Hoe ging dat thuis als de R in de maand was?
0: Misschien
1: september.
0: September. Misschien zijn er mensen die dat lekker vinden smaken.
1: Ja.
0: Dat kan wel.
1: Ik hoor dat heel graag.
0: Ja.
1: En hielp het ook een beetje.
0: Ja.
1: Was het, was het een mythe. Daar gaan we het over hebben. En verder een toch wel heel triest verhaal. Een ijsclub die een wijkfeest gaf in Utrecht-Overvecht. Bestolen van honderden euro's. En dat geld zat in een geldkistje. Was bestemd voor kinderen met kanker.
0: Ja.
1: Nou, ik bel straks even met de voorzitter van die club.
0: Dat geld moet gewoon terug.
1: Dat geld moet terug.
0: Ja, dat is gewoon zo.
1: Precies.
0: Dat allemaal straks. En als je nog iets hebt gehad met levertraan, reageer even via de app van RTV Utrecht.
1: Ja.
0: Aard, je hebt het nooit... Eigenlijk weet je dus ook niet hoe dat smaakt.
1: Nee, maar ik weet heel vaak niet waar ik over praat.
0: Oké, dit is Radio M Utrecht, Senna en Sven Versteeg en een stukje vuur.

Matthew and Son zou ook een mooie titel zijn voor een musical. Cat Stevens natuurlijk. Ik heb het over musicals vandaag. De vraag is, wat zijn de mooiste die jij gezien hebt? Bianca reageert, Bodyguard, Mamma Mia. Oh, die heb ik ook gezien, ontzettend omgelachen. Raymond Engelberts die zegt Phantom of the Opera. Ja, het is een prachtige musical. En die zie je steeds weer terugkeren. Les Miserables. Alice die zegt Le Miserable in Carré. Met de originele bezetting. Dan heb ik Patricia Soldaat van Oranje, 4045 ook. Anneke Moulin Rouge, daar heb ik een stukje van laten horen. Hartstikke mooi. Een van de mooiste musicals die ik gezien heb. En dat is al heel lang geleden. Dat was Elisabeth met Pia Douwes. En ik was erg onder de indruk.

Ja, die Hoge Zee, die knalt er nog steeds uit. Musical Elizabeth, dat was wel heel mooi. John van Nielen heeft gereageerd. Hij zegt, Jos, wij, Lydia en John uit Soest hebben genoten van Billy Elliot. We zagen hem in Londen. Ja, de Engelse versie. Ja, ik kan niet alle musicals laten horen. Ik kan niet volledig zijn, het hoeft ook helemaal niet. Hans Hopman heeft ook gereageerd. Die zegt, hey Jos, ik heb in 1985 Cats gezien. In Broadway, New York. Later ook in ons land. En hij vindt de Nederlandse versie beter. Oké, ik heb de Engelse gezien. De Engelse versie van Cats. Enkele jaren geleden. En het is niet te geloven. Het is namelijk 21 jaar dat Cats achter elkaar is uitgezonden. Non-stop Cats in Londen. 21 jaar met Elaine Page.

gedanst worden, jongens. Ja. Doe dat dan. Uit het tweede jaar van de 21ste eeuw. Sophie Alice Baxter. Ja. Nou, bedankt voor al die leuke tips. Herinneringen aan musicals. Blijf lekker luisteren, want Aard die is zich aan het gereed maken voor 2 uren. Utrecht komt thuis. Dit is het station met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 5 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al wel. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolkingen, soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Robert. Een hele goede middag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis tot 7 uur. Marjolein is er ook. Hallo.
11: Hi.
10: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
11: Meer dan 1000 huishoudens in Baarn die zaten een groot deel van de middag zonder stroom. Het ging dan vooral om de oostkant van het dorp. Niet alleen woningen, ook winkels hadden daar last van. Rond 4:30 waren die problemen gelukkig opgelost. Meer gemeenten komen onder toezicht te staan omdat ze zich niet goed inzetten voor het opvangen van vluchtelingen. Onder meer Houten moet op gesprek bij de minister van Asiel en Migratie. Die gemeente die had wel mooie plannen, bijvoorbeeld om 300 asielzoekers op te vangen in een kantoorpand. Dat gebouw werd toen plots gekocht door een ondernemer. En ook nog FC Utrecht in het nieuws voor de trainer Anthony Correia over deze toch wel bewogen week. Het gaat natuurlijk niet best met de ploeg en hoe hij daarmee omgaat. Dat vertelt hij zelf om 5:30.
10: Wij zijn benieuwd. De files, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je 10 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Een half uur extra reistijd. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn. Een kwartier. En de laatste, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten op onthoud. Paul Simon komt eraan en Earth, Wind and Fire.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Can Call Me Al. Met die geweldige videoclip. Je luistert naar Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Het is donderdag 3 september. De dag dat ijsclub Siberia in Utrecht Overvecht werd bestolen van honderden euro's. Geld was bestemd voor kinderen met kanker. Ook de dag dat blijkt dat het Amsterdam-Rijnkanaal toch ook 's nachts open blijft voor grote containerschepen. En de dag dat er een nieuwe besmetting met het Westnijlvirus is gemeld in onze provincie. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 1966 begint een nieuwe serie op televisie.

Ja, geschreven door Annie M.G. Schmid, muziek Harry Bannink. En er worden 20 afleveringen gemaakt uiteindelijk. Ik heb weer een vraag, want september is begonnen en dus is de R in de maand. En dat betekende vroeger levertraan. Goed voor de weerstand, maar kennelijk ongelooflijk smerig, als ik de verhalen mag geloven. Kreeg jij ook zo'n lepel levertraan van je ouders? En hoe smaakte dat dan? En wist je er ook wel eens aan te ontkomen? Verhalen over de R in de maand, de levertraan. Stuur me maar een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Earth, Wind and Fire. September. Er in de maand, hè? Nou, er komen al reacties binnen, zeg, op die levertraan. Het is wat, maak wat los. Paul die schrijft, ik zie die vierkante fles met een olie doorlopen etiket nog voor me. Elke avond een volle lepel. Het was goed. En ik denk, gezond. Goed, nou, we hebben het er later wel over. Eerst naar heel wat anders, want wat een leuk wijkfeest voor een goed doel had moeten worden. Ja, eindigde dit weekend in mineur voor IJsclub Siberia. Het geldkistje, met daarin de opbrengst en de benzinetank van een gehuurd aggregaat, werden gestolen in de Utrechtse wijk Overvecht. En dat geld was bestemd voor kinderen met kanker. Robert van Vliet van de IJsclub, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoi. Wat is daar nou gebeurd?
1: Geldkistje is gestolen. En vanmorgen weer teruggevonden in het Gagelbos, leeg. Ja, tijdens het eind van het feest. En we denken, als we de tijdlijn terugzetten tussen 5 en 8... waren we met een toch wel flinke club waren we aan het opruimen. En ja, ergens in die tijd is die geldkist dus verdwenen.
0: Enig idee hoeveel er in zat?
1: Nou, er zat wisselgeld in en contante bijdragen van de limonade en de koekjes en de snoepjes. We schatten rond de €300.
0: Met geld dat bestemd was voor kinderen met kanker.
1: Ja, klopt. En gelukkig, we werken al wat langer met QR-codes. Dus het meeste aan inkomsten is gewoon betaald door middel van een mobiele telefoon en QR-codes scannen. Dus gelukkig is ons dat bespaard. Anders heb je het echt wel over een bedrag van €700-800. Het is eigenlijk een arme wijk. We hadden 350 deelnemers, ouders, kinderen. Ik kon een ijsje kopen, poffertjes, drinken. En vaak is dan een euro extra voor het goede doel. En dat... dat contant geld, dat is dus nu...
0: Weg?
1: Ja.
0: Ja, wat is je gevoel erbij, Robert?
1: Ja, vooral teleurgesteld en vooral boos. Gewoon van pak een grote club of zo. Ik denk van zo'n klein clubje als wat wij zijn. Vooral voor Overvecht, leuke activiteiten organiseren naast de ijsbaan. Hebben we 3 keer per jaar een seizoensfeest. En blijf met je tengels van onze spullen af. En ik hoop echt met deze berichten die nu ook een beetje loskomen, dat degene die het gedaan heeft echt het schaamrood op zijn kaken heeft staan. Want je haalt het gewoon weg van je... Van gewoon een leuke club.
0: Ja.
1: Met de beste intenties. En die paar euro, Kieker die haalt duizenden euro's op met al hun sponsorlopen en al hun acties. Voor ons is het gewoon de intentie vooral die we neerzetten. Ja. En en als armoede dan je grootste probleem is, en je haalt toch nog met onze feestjes over geld op. Ik vind echt om te huilen gewoon.
0: Heb jij nou gedurende die dag, hè? Want het was een gezellig wijkfeest.
1: Zeker,
0: iets verdachts gezien? Dat je dacht, die mensen staan
1: niet.
0: Net even te lang naar het geldkistje te koekeloeren.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, daarom, het is ook zo gehaaid. We hadden ook nog een aggregaat staan waar ook nog een benzinetank uit meegenomen is. Ook heel bizar eigenlijk, dat ik denk, het is gewoon wel goede... benzine die erin zit. Dus de tank hebben we niet gevonden. Dus ik ga er toch wel vanuit dat het iemand is die heeft nagedacht van hey, een feestje, daar zijn inkomsten. Laat ik eens denken van onbewaakt moment. Ik neem het mee of ik hou een oogje in het zeil.
0: Ja.
1: We zijn daar best scherp op, omdat we het is allemaal zo open bij ons.
0: Ja, maar die tank was ook gehuurd, denk ik. Dat geld moet ook terug.
1: Klopt, ja. Die schade hebben we ook. We weten nog niet precies wat daar de onkosten van zijn. Maar ja, al met al praat je toch over honderden euro's. Voor een, voor zo'n bescheiden wijkfeest qua financiën, hè, waar we het mee doen.
0: Ja.
1: Is gewoon de intentie die er nu vanuit gaat, is gewoon slecht.
0: Ja.
1: Het is heel zuur.
0: Nou, Laten we dan hopen dat door de aandacht die dit dan krijgt, dat inderdaad, zoals jij zei, degene die dit gedaan heeft of hebben, het schaamrood op de kaken staat. En dat er opeens toch een envelopje in jouw in je briefbus ploft.
1: Dat zou heel fijn zijn. Ja. En we hebben daar geldkist. Degene die hem gevonden heeft, is een van onze vaste vrijwilligers. Die eigenlijk altijd een narondje houdt in de dagen daarna voor eigenlijk het afval wat er eventueel nog in de natuur ligt. En die heeft hem gevonden vanmorgen. Die brengt hem bij Gagelstede, bij de kinderboerderij. Dus de anonieme dader is vrij en blij om het daar in een envelopje af te geven. Ja, en dan komt het wel goed. Ja.
0: Oké, nou, we hopen er het beste van. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen. Robert van Vliet van IJsclub Siberia in Utrecht Overvecht. Fijne avond.
1: Dankjewel.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 5:30, het regionieuws met Marjolein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, meer gemeenten komen onder toezicht als het aan Den Haag ligt.
2: Omdat ze zich niet goed genoeg inzetten voor asielzoekers. Onder meer Houten moet op gesprek bij de minister van Asiel en Migratie. Die gemeente had het plan om 300 asielzoekers op te vangen in een leegstaand kantoorpand. Maar dat gebouw werd plots gekocht door een ondernemer. De volledige lijst van gemeenten wordt komende maandag bekendgemaakt. Meer dan 1000 aansluitingen zaten vanmiddag lange tijd zonder stroom in Baarn. Het probleem zat vooral aan de oostkant van het dorp. Rond 4:30 waren de problemen volgens Netbeheerder Stedin opgelost. Niet alleen woningen die hadden er last van. Meerdere winkels gingen ook dicht vanwege het gebrek aan stroom. Soest wil €500.000 uitgeven aan een jubileumviering. In 2028 bestaat Soest 1000 jaar. En dat wil de gemeente vieren met de inwoners en de verenigingen. En een speciale stichting krijgt nu die subsidie om allerlei activiteiten te organiseren. En dat zal voor €500.000 best wel een groot feest kunnen worden in die gemeente. In Nieuwersluis is de historische Damsluis versierd met 4 grote blauwe strikken. Het is feest, de Hollandse waterlinies zijn 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. De sluis uit 1871 hielp vroeger om land onder water te zetten en zo vijanden tegen te houden. Het is een onrustige week geweest voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 puntje uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat de ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach natuurlijk ook gewoon nog bezig met de voorbereiding voor zaterdag.
3: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze hete gehad.
2: Nou, maar blijf nog positief.
1: Jawel, ik vond het zo mooi. Na die enorme zeper tegen PSV, 6-1 verliezen in eigen huis, vroeg een verslaggever, ben je ooit wel eens zo vernederd? Toen zei hij, hey, ik heb voor Telstar gespeeld.
2: Ja, dat is misschien ook wel weer waar. Maar goed, er mag nu wel een einde aankomen voor aan die vernedering.
1: Zeker,
2: want
1: zeker.
2: Ja, zaterdag natuurlijk een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ook weer thuis om 7:15 tegen, in dit geval, Go Ahead Eagles. Dan nog even het weer. Het blijft vrij zacht vannacht, 18, 19 graden. Morgen zo'n 21 graden en dan in de middag wel onstuimig, want het gaat regenen en waaien.
1: Straks meer over het weer met Margot. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Boerden. 30 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn. 15 minuten. En ook 15 minuten op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Zometeen Marco Borsato en de Tramps. En we gaan praten over levertraan.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
6: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
5: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
7: Utrecht komt thuis met Aart.

0: Dat betekent dat je dan vroeger, om een beetje sterk te blijven, zo de herfst- en winterperiode, even een hapje levertraan. Ik heb het zelf nooit gehad, maar veel van jullie wel. God, er worden wat oude wonden opengekrapt. Hallo Tieneke.
1: Hallo Aart.
0: Ja. Waar denk je gelijk aan als ik het woord levertraan zeg?
1: Nou, in ieder geval dat we in december en januari en februari altijd levertraan kregen.
0: Mm-hmm.
1: En wij netjes in de rij moesten gaan staan. En de kleintjes op tafel zaten in de rij. En dan kregen we allemaal een hap van mijn vader.
0: Ja.
1: Met dezelfde lepel natuurlijk. En mijn moeder liep erachteraan met de suikerpot. En die gaf allemaal een schepje suiker.
0: Oh, dat hoorde er dan bij, om het leed wat te verzachten.
1: Klopt. Maar heb je zelfs wel eens levertraan geproefd?
0: Nee.
1: Dat vind ik eigenlijk dat je wel had moeten doen.
0: Nou, ik wilde het eigenlijk graag zo houden. Want als ik... Kun je de smaak eens omschrijven dan?
1: Ja, goh. Nou, volgens mij is het net als walvis vet of zoiets. Zo vies.
0: Ja, maar is het heel bitter?
1: Ik weet wel dat de eerste kleintjes kregen om te voorkomen dat ze zagen dat de grote begonnen te kokhalzen of zoiets.
0: Oh, je moest er zelfs van kokhalzen?
1: Soms wel, ja.
0: En hielp die suiker dan een beetje?
1: Ja, die suiker, dat maakte dan gelijk die smaak weg een beetje.
0: Ja.
1: En dat was altijd voordat we naar bed gingen.
0: Lekker had je.
1: Wij moesten vroeger altijd vroeg naar bed.
0: Ja.
1: 7:30 gingen het hele spul op bed. En dan hadden mijn ouders natuurlijk nog even de avond samen.
0: Ja. En jullie werden dus allemaal opgelijnd als een beetje als de Daltons zo naast elkaar. En dan allemaal zo'n hap.
1: Ja, klopt.
0: Lekker hoor. Nou ja, je bent er niet slechter van geworden, denk ik?
1: Nee, zeker niet.
0: Okay. Dankjewel, Tieneke. Fijne avond.
1: Ja, jij ook hoor. Tot ziens.
0: Tot ziens. Van Tieneke naar Dieneke. Hallo, Dieneke.
2: Hallo, Aart.
0: Jij schreef levertraan, een nachtmerrie.
2: Oh, verschrikkelijk. Ik was, zeg maar, een kind wat zeker 2-3 keer per jaar ziek op bed lag met astmatische bronchitis. En dan had je het al schrombenauwd.
0: Ja.
2: En dan moest je ook nog s'avonds dan voor het slapen gaan zo'n lepel van die gore levertraan naar binnen werken.
0: Ja.
2: En dat was echt van, probeer je met je neus dicht te knijpen om die lucht zo min mogelijk te ruiken.
0: Ja, dat was altijd de truc. En neus dicht als je iets smerigs te eten krijgt of te drinken.
2: Ja, maar je moet zomaar denken, het was net een ranzige vettigheid, ranzige olie met een vissmaak eraan.
0: Ja.
2: En dan kreeg je wel eens een hapje suiker erachteraan. Maar ja, dat bleef overal in je mond bleef dat vastplakken. Dus dat kon je schudden.
0: Ja.
2: Dus daarna was het altijd, we waren dan met 3 meiden. Daarna zo snel mogelijk naar de badkamer om je tanden te poetsen.
0: Ja.
2: Om zo dan de ergste smaak weg te krijgen. En ik deed altijd dan mijn laatste hapje schuim wat ik in mijn mond had. Dan schrikte ik door. Want dan had ik een beetje pepermunt smaak in mijn mond. In plaats van die gore vette troep, weet je wel.
0: En had jij nou het gevoel dat het je goed deed?
2: Ja, daar had ik toch geen ballenverstand van. Nee. Ik werd toch wel ziek of ik het nou slikte of niet.
0: Ja.
2: Maar dat was voor mij echt een half jaar. Iedere avond. Met september begon het. En in april was het afgelopen.
0: Ja, het was echt gewoon alle maanden met een R erin, hè?
2: Ja, want het ziekenhuis had voorgeschreven, want het was zo gezond.
0: Oh, ja. Ja. Nou, ik dacht dat ik het dan pittig had, want wij kregen altijd zo'n grote rode pil.
2: Dat is toch niks vergeleken.
0: Nee, dat begrijp ik nu ook.
2: Nee, zo'n gore lepel waar je iedere avond weer tegenaan stond. En dan had je lekker gegeten. En dan had je zoiets. Oh, dan stond je alweer half de kokhals als die

0: fles open ging.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ik zie ons nog weer staan in de keuken.
2: Nou ja, het goede nieuws is, je hoeft nooit meer leven eraan.
0: Nee, ik neem nou gewoon vitamine-tabletjes, heel simpel.
2: Lekker die.
0: En mijn kinderen hebben het ook nooit gehad, of ze het nodig hadden of niet. Ik heb altijd gezegd, ik doe dat mijn kinderen niet aan.
2: Okay. Dieneke, dank voor het delen van dit trauma. Ik hoop dat het een beetje therapeutisch heeft gewerkt, dit gesprek.
0: Nou, ik zou je zeggen, ik heb ondertussen pepermuntkauwgom in mijn mond zitten om toch maar een andere gedachte te hebben.
2: Oké. Okay. Dieneke, dank je wel, hè.
0: Ja, jij ook.
2: Fijne avond.
0: Hoi.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur.

0: About It. Radio M Utrecht. Met Margot. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo, hallo. De dag van vandaag. Zullen we het eens een cijfer geven?
1: Ja, wat ik vind dat lastig voor vandaag.
0: Ja, ik snap wel waarom.
1: Ja, waarom?
0: Nou, omdat het best wel wat warmer was dan ik dacht toen ik naar buiten liep.
1: Ja.
0: Maar toch ook een beetje natterig en klammerig en klefferig. En,
1: ja, precies. Ja. En winderig ook nog. Dus ja, ik vond het een beetje een raar dagje hoor. Want enerzijds hebben we inderdaad die hoge temperaturen gehaald. Hè. We zitten op de grens van de hele warme lucht boven Frankrijk en Spanje. Want daar in Sevilla werd het vanmiddag weer 42 graden. Bij ons 23,2 en 24,0 in Cabau. Dat zijn temperaturen die in de zomer niet zouden misstaan. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook met storingen te maken die behoorlijk wat bewolking produceerden. Vooral vanochtend met een enkel buitje. En vanmiddag kwam toch het zonnetje er weer eventjes bij. En het waaide ook behoorlijk. Dus ja, ik weet ook niet wat voor een dagje het is. Het is zo'n tussendagje tussen de zomer en de herfst.
0: Ja, en gaan wij dan weer richting de zomer of weer richting de herfst als we naar morgen kijken?
1: Nou, we gaan eerst richting de herfst, maar de zomer die komt weer terug. Ja. Hoe gaat dat dan? Nou, vanavond en vannacht is het zo goed als droog. De wind gaat tijdelijk afnemen. En de temperaturen blijven belachelijk hoog. Normaal moet het afkoelen naar een graadje of 10, 11. Maar komende nacht wordt het niet kouder dan 18, 19 graden.
0: Oh.
1: Dus dat zijn hele hoge temperaturen. En morgen gaat die temperatuur nog wel iets oplopen. Maar zo warm als vandaag wordt het niet 21 graden, denk ik. Want wat gaat er gebeuren? Nou, vanuit het noorden kruipt er een zone met regen dichterbij. Maar dat gaat heel langzaam. Dus ik denk dat we de ochtend nog wel droog houden op een enkel buitje na. Wel met veel bewolking en heel veel wind uit het zuidwesten. Ook dat nog. Windkracht 4 tot 5. En dan gaat het in de loop van de tijd in de loop van de middag vanuit het noorden even een tijdje regenen. En dat is eigenlijk de passage van een koufront. En dan raad je het al. Daarachter zit koelere lucht. Maar ook mooie schone lucht. Waar we dan vanaf zaterdag in terecht gaan komen.
0: Oké. Over een uur dan kijken we wat verder vooruit. Pakken we het hele weekend er even bij.
1: Gaan we doen.
0: Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: Acta en de Munnik hier op Radio M Utrecht. Ren, Lenny, Ren. Ja, de levertraanverhalen die vliegen me om de oren. Dank voor al jullie reacties via de RTV Utrecht app. Arthur de Koning stuurt een berichtje. Hallo, levertraan. 4 jaar lang, elke dag een eetlepel. En daarna een schepje suiker tegen de vreselijke smaak. Ik praat over 1953, maar ik ben er een grote jongen van geworden. En zo is het ook. Genoot jij ook zo van de levertraan? Of niet? Laat het maar weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan kletsen we straks. En straks ook onze dierenarts Martijntje van der Veer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Zo, gratis proefverpakking. Tas attent.
4: Nee, attents met ds.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 6 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Na het weekend wordt meer bekend. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en dus niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Aswold zijn 20ers, zegt de politie. Ook zijn er een paar 10ers bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze in die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor 1 jaar sluit. En 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Het Openbaar Ministerie wil dat een man die vorig jaar zijn moeder doodde in Den Haag TBS met dwangverpleging krijgt. De 20-jarige heeft bekend dat hij zijn moeder heeft omgebracht toen zij dreigde hem uit huis te zetten als hij niet naar school zou gaan. Daarna stak hij het huis in brand. 2 broertjes en een zus waren ook thuis. De man zou de deur voor ze dicht hebben gehouden, maar ze overleefden het wel. Het OM zegt dat de man tijdens zijn daad ontoerekeningsvatbaar was. Hij zou schizofreen zijn en hallucinaties hebben. Over 2 weken is de uitspraak. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van bedorven schoolmaaltijden. Zo kregen leerlingen en docenten van de middelbare school in Midden-Java last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nederlandse investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. En dat moet ook voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Durven investeerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het regionieuws. Marjolein.
10: Soest wil een €500.000 uittrekken voor een groot feest ter ere van het jubileum van die gemeente. In 2028 bestaat Soest 1000 jaar en met dat geld worden heel wat evenementen gehouden. Een treurig einde van een buurtfeest in de Utrechtse wijk Overvecht. Na afloop van een feest zaterdag bleek dat een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld in en ja, daar balen ze natuurlijk enorm van die diefstal. Meer gemeenten komen onder toezicht te staan van Den Haag omdat ze zich niet genoeg inzetten voor het opvangen van vluchtelingen. Onder meer Houten moet op het matje komen bij de minister van Asiel en Migratie. Ook dat zo om 6:30.
9: Half zeven doen?
10: Ja.
9: Anders gaan we door tot 7:30, hoor. Maakt mij niet uit.
10: Ja, doe maar 7. Ja.
9: Okay. Straks de broers Phil en Don Everly. Nu de files A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn 20 minuten op onthoud. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 10. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten op onthoud.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Radio M Utrecht. En tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Straks praat ik met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Ja, waar moet je nou op letten als je een pup of een kitten neemt? Kleine spoiler, let niet alleen op die lieve droepie ogen. Maar informeer je even goed. Denk er goed over na. Nou, zometeen meer daarover. Het gaat verder over levertraan. Want de R is in de maand. En dat betekende vroeger een lekkere hap levertraan. Elke dag. Nou, Reinie die kan zich dat nog goed herinneren. Die eetlepel levertraan uit een wat grote, vettige fles. Die stond in het keukenkastje. Daarna kreeg ze een schuimpje vanwege de vieze smaak. En dat elke avond voor het slapen gaan. En nee zeggen tegen je moeder, het was er vroeger niet bij. En ze doet er ook een foto bij van zo'n fles levertraan. Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel draaismaas levertraan. Mooi ouderwets etiket. Ja, jullie zullen het wel herkennen. Nou, jullie herinneringen zijn welkom. Genoot je er ook zo van? Stuur me maar een berichtje. Via de RTV Utrecht-app. En dit is Bob Marley samen met zijn Wailers. Steer it up.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieu.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Sommieu met Fiels, part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

0: Son Mieux, de nationale nieuwe Feels, Radio M Utrecht. Het is donderdag en dus praat ik met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Een pup of een kitten, het is lief, het is schattig. Veel mensen vallen ervoor, veel kinderen vallen ervoor. Maar ik denk dat we even moeten nadenken voordat we dat een kitten of een pup aanschaffen. Zullen we eens kijken waar je dan op moet letten?
1: Nou ja, als je bedenkt dat je het wil gaan doen, bedenk dan dat je in ieder geval gemiddeld 12 jaar samen met zo'n dier bent. Dus het lijkt nu een leuk idee. De kinderen zijn misschien in huis. Die willen dat allemaal en die zeggen ook dat ze het gaan verzorgen. Maar besef je heel goed waar je aan begint. Want ja, het is wel voor langere tijd. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Daarnaast heeft een dier gewoon heel veel zorg nodig. Een hond moet voldoende aandacht hebben, voldoende uitgelaten worden. Katten zijn natuurlijk wat makkelijker. Die zijn gewoon in huis vaak en die gaan zelf naar buiten. Maar bedenk wel dat het echt wat werk is.
0: Ja, je moet inderdaad goed nadenken van wil ik deze commitment aangaan? Want het kan ook zo 20 jaar zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wie gaat Vicky uitlaten? Want ik denk dat de verhalen van kinderen die beloven dat ze het gaan doen, die het uiteindelijk niet doen, die kennen wij allemaal.
1: Ja, en ik denk ook dat je kinderen daar niet verantwoordelijk voor moet stellen. Want die overzien dat vaak niet. Nee. Maar ik denk dat je als ouder gewoon daar echt verantwoordelijk voor bent. Dat geldt voor alle dieren, hoor. Dus,
0: Ja, en ik heb het idee, maar misschien is dat reflectie van mezelf, dat veel mensen zich niet realiseren wat de kosten kunnen zijn.
1: Zeker. En de laatste tijd is best wel veel over de dierenartsenkosten. Maar daarnaast ook gewoon de huisvestingskosten. Het voer iedere keer. De antiparasitaire middelen zoals vlooien en tekenmiddelen. Misschien een trimmer. Zet al die kosten. Ja, gewoon eens informeer daarnaar. Wat je gemiddeld per maand kwijt bent aan een dier. En stel dat die ziek wordt, dat die bepaalde medicatie moet krijgen. Laat je daar goed door informeren. Vraag desnoods of aan een dierenarts of aan vrienden, weet je wel, die er gewoon veel verstand van hebben. Wat er allemaal bij komt kijken qua kosten.
0: Ja. Er zijn, weet ik, verzekeringen die je kan afsluiten. Ziektekostenverzekeringen voor je hond en voor je kat. Zou jij dat nou adviseren?
1: Ja, ik zou het adviseren als je niet zou kunnen opbrengen financieel als er bijvoorbeeld echt iets ernstigs gebeurt of je dier lang op medicatie zou moeten. Ik denk dat je ook moet realiseren van wat wil ik? Weet je, als een dier iets krijgt, hoe ver tegenwoordig? Want je kan heel ver gaan met onderzoeken en dokteren en dingen. Praat daar ook eens over, eventueel met je dierenarts. Maar ik denk als je de lasten zelf kan dragen, dan is een huisdierverzekering. Je betaalt natuurlijk iedere maand wel een premie. Die huisdierverzekeringen zijn ook niet goedkoop. En ik denk dat het gewoon wel heel fijn is om het voor de zekerheid te hebben als je het gewoon financieel wat krapper hebt. Maar ik zou niet standaard zeggen iedereen moet zijn huisdier verzekeren. Omdat er zijn altijd ook bij dierenartsen verschillende behandelopties. En het is altijd wel heel goed om ook met je dierenarts te praten over wat alle opties zijn en waar het toe leidt en of het ook misschien niet op een hele dure manier kan, maar op een wat minder dure manier.
0: Ja. Dus als je in die lieve droepie ogen kijkt, niet gelijk aanschaffen, bezint eer je begint.
1: Zeker.
0: Dus eventjes nadenken en er daarna natuurlijk van genieten.
1: Absoluut.
0: Martijntje van der Veer, dankjewel voor de goede raad. Fijne avond.
1: Graag gedaan.

Ja, de boodschap is duidelijk, hè. Ti amo. Umberto Tozzi. Zometeen de Marjolein met het regionieuws. 5 ton geeft Soest voor een jubileumfeest. En de Utrechtse ijsclub Siberia baalt enorm na een buurtfeest. Waarom? Je hoort dat zometeen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: 6:30, Marjolein met het regionieuws. En Marjolein, Soest gaat een groot feest geven.
9: Ja, daar heeft die gemeente €500.000 voor over. Want in 2028 bestaat Soest 1000 jaar... en dat wil de gemeente groot vieren met de inwoners en de organisaties en verenigingen in het dorp. Een speciale stichting krijgt de subsidie om daarvan alles te organiseren. Dus ja, dat zal dus een groot feest worden daar. Ook groot feest in Utrecht, met wel een treurig einde. Tijdens een buurtfeest in de wijk Overvecht werd namelijk een geldkistje met daarin een paar €100 gestolen. Dat geld was bedoeld voor Kika, die zich inzet voor kinderen met kanker. IJsclub Siberia deed die inzameling en de voorzitter kan er met zijn verstand niet bij.
10: Blijf met je tengels van onze spullen af. En ik hoop echt dat degene die het gedaan heeft echt het schaamrood op zijn kaken heeft staan. Want je haalt het gewoon weg van gewoon een leuke club.
9: Ja, en dus van het goede doel vooral. Dat feest was in het Gagelbos aan de rand van Utrecht. En alleen het lege geldkistje is teruggevonden. Meer gemeenten komen onder toezicht te staan omdat ze zich niet genoeg inzetten voor het opvangen van vluchtelingen. Onder meer Houten moet op gesprek bij de minister van Asiel en Migratie, omdat er dus te weinig opvanglocaties zijn. Die gemeente had het voornemen om 300 asielzoekers op te vangen in een leegstaand kantoorpand, maar dat ging niet door toen dat gebouw plots werd gekocht door een ondernemer. De volledige lijst van gemeenten wordt maandag bekendgemaakt. Daan Schuurmans is begin volgende maand de verteller van het verhaal van de Jacobikerk in Utrecht. Het is een lichtshow met live muziek. Bezoekers die krijgen geschiedenisles over de eeuwenoude kerk. Zo zijn er nog sporen te zien van Spaanse kanonskogels tijdens de 80-jarige oorlog. En die show die blijft voor 3 maanden te zien in de Jacobikerk dus. Het weer dan nog, het blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen 21 graden, dan in de middag wel wat onstuimig, want het gaat regenen en waaien.
8: Eén file nog in onze regio en die staat op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En daar heb je 10 minuten vertraging. Zometeen Margot met het uitgebreide weer en nog even wat traumaverwerking. Levertraan. Kreeg je het vroeger, toen de R in de maand was? Hans Hopman wel, die schrijft, wat een troep. Maar even flink zijn was het motto. Ik ben gelukkig 73 en ik kan nog steeds waterskiën en veel sporten. Leven de traan, schrijft Hans. Nou, hoe jij erover denkt, ik hoor het graag. Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan kletsen we straks na Hot Chocolates.
11: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar
3: en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Utrecht komt thuis met

Hot Chocolate en Girl Crazy. Het is september en dus is de R in de maand. En dat betekende vroeger aan de levertraan. Heb jij daar nog herinneringen aan? Nou, Arina wel, die stuurt een berichtje. Ik zat op het Schippersinternaat in Vreeswijk en daar kregen we het ook. Iedereen griezelde ervan. Wij kregen het wel in capsules, maar als je die tussen je voortanden hield en je beet ze door, dan kon je dat zo bij de ander in het gezicht spuiten. De leiding was dan erg boos. Ik heb ooit de inhoud van een trap af zien stuiteren. Nou, hoe dat kwam, ik weet het niet meer, maar het was hilarisch. Ja, zo gingen ze er op het Schippersinternaat mee om.

0: worden. Nee, zeg ik verkeerd. Maar we moesten...
1: Je moest wel aansterken.
0: Ja, joh, we moesten aansterken. Want je kreeg veel te weinig eten in die jaren.
1: En was het dan ook echt, Harry, alleen als de R in de maand was? Of kreeg je het hele jaar door levertraan?
0: Het hele jaar door. Oh. Wij kregen het hele jaar door, hoor. Vreselijk. Maar ja, we zijn er niet minder om geworden. Maar het was een beetje griezelen, hè?
1: Hoe zou jij die smaak dan omschrijven? Is het met iets te vergelijken?
0: Het bleef heel in je keel hangen. Heel dikkig. Heel vettig.
1: Ja.
0: Ja, zo. Ik kan het niet anders omschrijven.
1: Vettig?
0: Heel vettig zo, ja. Nou, je kunt het wel doorslikken, maar het zat nog helemaal in je keel en in je mond.
1: Ja.
0: Vreselijk. Maar ja, we zijn er niet minder om geworden, hè?
1: Nee, en dan hoor ik van mensen wel van, nou, daarna kregen we een schep suiker. Was dat bij jou?
0: Nee, meestal of een heel klein snoepje, ik weet niet eens meer wat.
1: Oh ja.
0: Maar tanden poetsen en daarboven, dat was nog niet van die naad. Want dat was nog veel te veel in je mond. En ja, later moest je dan natuurlijk naar boven. En dan, oh, ik zou het wel uit willen spugen. Maar het was verder goed, hoor. We zijn er goed doorheen gekomen.
1: Okay. Nou, Hanny, je bent er heel groot mee geworden. 83 al?
0: Ja, eind september, 30 september.
1: Oh, nou, alvast gefeliciteerd.
0: En 8 oktober wordt mijn zus 80, dus we zijn er goed doorheen gekomen.
1: Misschien wel door die levertraan.
0: Vast wel, hè?
1: Wie zal het zeggen? Hanny, dankjewel, hè? Fijne avond.
0: Joe, dag Aart.
1: Dag. Hallo, Ingrid.
2: Hi, Aart.
1: Hallo, was jij ook van de levertraan of ben je net van de periode daarna?
2: Nee, wij zijn van de periode daarna. Wij kregen vitamine-tabletjes.
1: Oh ja.
2: Van die lekkere kleine pilletjes. Ja. En nou, die waren hartstikke lekker, kan ik je zeggen. Dat smaakte gewoon naar snoepjes.
1: Daar was niks mis mee?
2: Nee, daar was helemaal niks mis mee. En die stonden op de schoorsteenmantel. En mijn zus, die was 3 jaar ouder, die was best wel heel slim. Dus die zei elke keer als mijn ouders even de deur uit waren of de kamer uit waren, doe even je hand ophouden. En dan kreeg ik zo'n hand met van die pilletjes. En die aten wij als snoepjes.
1: Oh.
2: Maar ja, die pot ging natuurlijk best snel leeg.
1: Ja.
2: Dus mijn moeder zei, hoe kan dit nou? Nou, ze wist natuurlijk heus wel hoe. Nou, wij hielden ons van de domme toen. En toen kwam er een nieuwe pot. Nou ja, ook nog prima, maar die was natuurlijk ook zo leeg. En toen dacht mijn moeder, ja, nou is klaar. En toen kocht ze van diezelfde tabletjes. Maar dan zonder suiker. Nou,
1: oh,
2: toen
1: ja,
2: was het gauw klaar, want ja, die waren echt niet weg te werken. Nou, toen, dat ging nog wel, maar op een gegeven moment, nou, eind jaren 60, kwam volgens mij de vitamine, of Davitamon 10 op.
1: Ja hoor, die hadden wij ook.
2: Oh, van die rode knollen.
1: Ja.
2: Die kregen wij niet weg. Echt niet. En die moesten we dan doorbijten.
1: Ja.
2: Maar dat was met een partij bitter en vies.
1: Dat herinner ik me ook.
2: Echt niet
1: grappig,
2: te doen.
1: Want ik zit even met mijn broer, die stuurde daar net een bericht over. Die zei ook, ja, wij kregen Davitamon 10,
2: ja,
1: wat jij net zei. En ik dacht ook dat we ze moesten doorbijten. En dat het, ik herinner me nou inderdaad dat het heel bitter was. En hij zei, nee, dat konden we gewoon in één keer doorslikken. Maar het was best wel groot. Ik kon het denk ik niet in één keer doorslikken.
2: Nee. Dat was het. Het was natuurlijk ook, want het was een dossier. En is natuurlijk ook de bedoeling dat je die in één keer doorslikt. Maar dat is voor kinderen natuurlijk niet te doen.
1: Nee.
2: En ik weet nog dat mijn vader wel een keer zei, want ze zaten aan tafel op de kokhalsen met die dingen. En dat mijn vader zei, wacht even, er gaan hele frieten naar binnen, maar zo'n pilletje krijgen jullie niet weg. Dus, maar dat was echt, die kregen we niet weg. En dat mijn moeder toen zei, nou dan bijt je ze maar lekker door.
1: Ja,
2: je wordt er niet blij. En toen hadden we wel spijt dat we natuurlijk die hele lekkere pilletjes als snoepjes hadden gegeten.
1: Ja.
2: Want toen was de pret was weg.
1: Maar ik denk, Ingrid, dat wij allebei blij mogen zijn dat het bij die pillen bleef. En dat we nooit die levertraan hebben gehad. Want als ik dat zo hoor...
2: Oh, vreselijk. Oh, vreselijk, ja.
1: Okay. Ingrid, dank je wel.
2: Dan maar zo'n Davitamonnetje. Heel graag gedaan.
1: Fijne avond. Dag. Berichtje nog van Isaac dat binnenkomt net. Ik kreeg ook elke dag levertraan. Maar mijn moeder die verkocht het in haar winkel. En ze hadden ook daar levertraan met sinaasappelsmaak. En dat was nog te doen. Dank voor jullie leuke reacties. Radio M Utrecht met de verhalen en de muziek. Chai Coltrane.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: American Town. Ed Sheeran en de American Town. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, we hebben een beetje een vreemd dagje achter de rug, zo, hè?
1: Vond ik wel. Ja,
0: ja, van alles wat.
1: Van alles wat en dan ook nog met vrij hoge temperaturen. Dat hebben we niet te danken aan de zon, maar door de stevige westelijke wind. Windkracht 4, af en toe windkracht 5 en de aanvoer van hele warme lucht. En daar zitten we nog steeds in, Aard, want in de beeld is het 22,1 graden op dit moment.
0: Tja.
1: Dus wat dat betreft, ja, dat is toch een beetje raar in september natuurlijk. Ja.
0: Wordt ook een warme nacht, denk ik, hè?
1: Ja, het wordt een hele warme nacht, want hoewel die wind gaat afnemen en er zitten wel wat gaatjes in de bewolking en het blijft ook overwegend droog, denk ik dat de temperaturen niet lager uitkomt dan 18, 19 graden. 10, 11 is normaal voor deze tijd van het jaar. En morgen, ja, dan beginnen we aan de dag met 18, 19. Nou, dan zit je al snel aan de 20, 21, maar dan stopt het ook, want het gaat flink waaien, harder dan vandaag. In de loop van de ochtend windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. En uit de toenemende bewolking komt vanuit het noorden ook een regengebied. Hoe actief het is, dat weet ik nog niet. Maar het is waarschijnlijk zo dat dat in de middag van noord naar zuid over onze provincie trekt. Dus ja, toch maar even de regenjas mee. En als dat eenmaal gepasseerd is in de loop van de namiddag en avond, dan wordt het droog en dan staat ons een fantastisch weekend voor de boeg.
0: Oh, wil je daar meer over vertellen? Want goed nieuws, dat horen we graag.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat de zaterdag weer een hele aardige dag gaat worden. Want de zon die komt weer tevoorschijn. Er ontstaan ook wel stapelwolken, maar in onze provincie blijft het droog. Het waait niet meer zo hard, maar nog wel uit het westen. Dus die temperatuur die gaat nog niet zo heel erg omhoog, 20, 21 graden. Maar zondag en maandag draait de wind naar zuid tot zuidwest. En dat is natuurlijk de warme hoek. Dus dan krijgen we opnieuw veel zon. Maar dan in combinatie natuurlijk met die warme lucht, waardoor de temperatuur op zondag uitkomt op 24 graden. En maandag kan het zelfs zomers warm worden in onze provincie.
0: Wauw. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Fijne avond.

Vanavond fijn genieten van Evelien's Love Songs. En zo eerst, natuurlijk, de avond van de nostalgie. Linda Ronstedt hoor je, The Hollies, Christopher Cross, Sister Sledge. Je hoort het allemaal zometeen. En nu de Human League. Fijne avond. Yeah.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
2: Ik kijk er naar uit.
4: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
5: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
7: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
5: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En in het eerste liedje van vanavond wordt de essentie van dit programma samengevat. There'll be sad songs to make you cry. That's what love songs often do. Maar ik wil daar graag wat aan toevoegen. Want sommige liefdesliedjes die laten je natuurlijk ook lachen. Of die brengen je terug naar een bepaald moment. Dat ene moment dat je de kriebels in je buik voelde voor die ander. En dat elke dag op Radio M Utrecht. De liefdesliedjes van vanavond vertellen natuurlijk ook weer verhalen. Verhalen van verdriet. En verhalen van grote liefdeshoogtepunten. Ik hoop dat je je weer laat meeslepen. Je bent van harte welkom om zeker tot 11:00 bij mij te blijven.

hard to answer is I agree, but then I've got to know.

kenmerkende stemgeluid van Bryan Adams. Dat lekkere rauwe. Daar houden mensen van. Have you ever really loved a woman? Hoorde je op Radio M Utrecht. En dan nu klassiek meets pop. John Denver en Placido Domingo. Perhaps love is like a resting place.

Olivia Newton-John op Radio M Utrecht. En Sam, die werd bezongen. Wat wel interessant is, vind ik in ieder geval, is dat er een heleboel vrouwen bezongen worden, maar weinig mannen bij naam in ieder geval. En van die vrouwennamen kan ik er echt een heleboel noemen, maar kan ook gewoon een voorbeeld draaien. Want je gaat nu op Radio M Utrecht luisteren naar Leila van Eric Clapton.

Er wordt natuurlijk al jaren over gesproken, maar ook steeds een beetje vaker. Dat de liefde voor onze aardbol wel een beetje groter mag worden. Michael Jackson die zong er jaren geleden al over Heal the World. Zometeen hoor je op Radio M Utrecht een klassiek duet van Julio Iglesias en Willie Nelson. Maar eerst Jeroen van den Boom.

Elke dag kunnen de kaarsen weer een beetje vroeger aan. We gaan weer richting de donkere dagen. Maar ik hoop dat jij niet alleen kaarsen aansteekt voor het verdrijven van het donker. Maar gewoon voor de gezelligheid. Want gezellig is het hier elke avond op Radio M Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds als je luistert naar de mooiste liedjes over de liefde. En vanavond hoor je nog Leo Sayer en Wet Wet Wet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Nationale Nieuwe voor deze week is Somnieu met Feels Part 2.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: Steek ik die van jou.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
2: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.